0: Ze worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke snipersafaris. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
1: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen, hè.
0: Op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaar het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaar het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlayoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, veel kans op regen of buien deze nacht. Minimaal tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: M&M Live.

0: Drie uur, een goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij moet de komende jaren op zoek naar miljarden voor een groot investeringsprogramma bij de netbeheerder. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat president Trump verplicht om voor verdere militaire acties in Iran toestemming te vragen aan het congres. Vier republikeinse senatoren stemden mee met de democraten. De wet is wel vooral symbolisch, want Trump heeft nog vetorecht. Begin deze maand verklaarde Trump nog dat de gevechten in Iran voorbij waren. Daardoor omzeilde hij de verplichte goedkeuring van het congres na 60 dagen. In Iraks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Europe Playoffs van het voetbal is gisteravond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
1: Stoddard gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot twee keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
2: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
0: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Het kan fel regenen deze nacht. Het kweekt zakt niet onder de 8 graden. Ook in de ochtend zijn nog buien mogelijk. Later op de dag meer opklaringen bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: M&M Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen, bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het COIV, dat is de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat, waarnemend directeur Walter Quirijnen.
1: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie, dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen, nog tijdens het strafonderzoek.
0: Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Binnen de EU is een akkoord bereikt over de uitvoering van een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump om de wederzijdse spanningen weg te nemen en bedrijven meer zekerheid te bieden. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Begin deze maand gaf de Amerikaanse president de Europese Unie nog tot 4 juli, de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, om het handelsakkoord goed te keuren. Hij dreigde anders de Amerikaanse invoerrechten weer fors te verhogen, onder meer op Europese auto's. In Oostenrijk loopt een onderzoek naar twee verdachten van zogenoemde sniper-safaris in Sarajevo. Ze worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke sniper-safaris. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
2: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: Op de slotspeeldag, komende zaterdag, neemt Standaard het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaard het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal gisteravond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En de Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en droogt het op. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

bad habit of missing lovers past. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump. Maar het parlement en lidstaten moesten dat nog goedkeuren. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Onder druk van het parlement zijn er nog enkele extra voorwaarden ingebouwd die de Europese Unie meer slagkracht moeten geven. Zoals een einddatum in 2029 en de mogelijkheid om delen van de deal op te schorten als Trump zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger enterde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot en pakte de opvarenden op. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen opgepakt, onder andere uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, hè. Geen misdaad, zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren lang waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevel kleding zeer brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo, terwijl Racing Genk niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
2: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen. Gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. Mooi. We doen ons werk. En nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: Het weer dan. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en wordt het droger. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
0: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
0: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Goedemorgen, het is 6 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Jannie Kaart.
7: Een woning is mogelijk in brand gestoken. In Deurne in de provincie Antwerpen is gisteravond een brand daar uitgebroken in een rijhuis. Een bewoner raakte gewond en had te veel rook ingeademd. Hij werd ook naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar en er zouden nu ook aanwijzingen zijn dat die brand werd aangestoken. Dat wordt nu ook verder onderzocht. In Nederland hebben actievoerders van Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. Ze deden dat uit solidariteit met de schepen met hulpgoederen die op weg waren naar de Palestijnse Gazastrook. Het Israëlische leger heeft gisteren ook de laatste 10 schepen tegengehouden in internationale wateren en nam iedereen mee naar de gevangenis. Onder hen zijn er ook zeker 4 Belgen, onder meer ook uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering iets doet.
8: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, hè? Geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar.
7: In totaal vertrokken er de afgelopen weken zo'n 70 schepen met hulpgoederen naar Gaza met 1000 vrijwilligers uit zo'n 70 landen. Het is niet duidelijk hoe het gaat met die mensen die nu daar in de gevangenis in Israël zitten. In het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar in de Euro Playoffs van het voetbal. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. De Genk-verdediger Zakaria Elhouachti beseft dat het moeilijk wordt om nog Europees te spelen.
9: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven. We geloven er nog steeds in.
7: De winnaar van de Euro Playoffs kan zich nog plaatsen voor Europees voetbal als hij wint tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs. Het is bewolkt met af en toe nog buien, maar in de loop van de namiddag wordt het overal wel droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen is het droog en ook nog warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en temperaturen rond zo'n 25 graden.
10: Ook op dit uur is het al opletten op de weg. Op de E314 van Nederland naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Houthalen tot Zolder. Dat heeft te maken met veel regenval op die plek. Verder richting Leuven nog eens 20 minuten vertragen van Lummen tot voorbij Lummen Centrum, want daar is één rijstrook dicht door werken. En op de E40 naar de kust moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Sintenhuis-Westrum. M&M.
11: Ook deze woensdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
12: Sander.
13: Hi.
12: En Imaan.
14: Hallo.
15: Doen van je opstaan en gaan.
13: Ja, ja, Rudy. Zeg het maar even.
16: Ik zet het even niet mee. Breek dan gewoon de week door 2.
13: Ja, halverwege de werkweek, jongen.

0: ain't worried, het is wat ze daar juist zei. Zo op sommige plekken is er heel wat regenval en zijn er zo van die grote plassen.
1: Ja.
0: Juist met de auto ben ik door zo'n plas gereden en man, dat is verschieten.
1: Ja, dat is... Oh. Ja, stel je voor dat je een fietser bent.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: En daarnaast
0: ja, opletten. Ook vanmorgen heb ik mijn favoriete tuinspelletje alweer gespeeld. Toen ik van mijn voordeur naar de auto stapte.
1: Ja.
0: Er zaten allemaal slakken op dat één klein stukje tuin. Dat is denk ik perfect weer ook voor de slakken om zo... Ja,
1: effectief. Waarom vinden die dat eigenlijk leuk?
0: Ja, omdat het zo'n beetje vochtig is, maar niet te. Maar op, ja, ik weet het niet.
1: Als er slakkenkenners zijn die aan het luisteren zijn.
0: Oh ja, hoe dat ik die kan vangen of zo.
1: Ah, ik ging gewoon vragen hoe komt het dat die dat zo leuk
0: vinden. Ah nee, ja.
1: Dat is allebei. Waar, ja.
0: Waarom? Wat drijft hen? Maar ook, hoe kunnen we ze vangen?
1: Nee.
0: Ah nee.
1: Nee, laat ze gewoon gerust.
0: Zonder vangen.
1: Ja.
0: Goed. Opstaan en gaan. We hebben trouwens een drukke planning vandaag. Binnen exact een uur is Maureen hier.
1: Ja.
0: En ze heeft nieuws mee. Warm nieuws.
1: Goh.
0: Meer mogen we voorlopig nog niet zeggen. Maar na 7 uur, zo meteen als ze erbij is, wordt het allemaal duidelijk.
1: Oké, ja.
0: Voor de rest wat ik nog even zeggen. Heb je de foto gezien van commandant Apollo?
1: Zeker wel. Zeker wel. Een heel schattig hondje.
0: Hondje?
1: Allee, het is een heel grote hond.
0: Ja, die aan de passagierskant zit van de auto van Aaron. Heeft er een mooie foto van getrokken. En effectief ziet eruit als een commandant die alles in de gaten had.
1: Ja.
0: Dat gezegd zijnde, kunnen we over naar de twee vragen die ik iedere ochtend aan je stel. Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort vanmorgen?
1: Beter dan gisteren.
0: Maar?
1: Ja, ik had geen handschoenen aan. Ik heb wel mijn sjaal aangedaan, maar zo niks rond mijn oren. En mijn sokken kwamen over mijn enkels, dus die hebben ook geen kou gehad. Maar ik had ook wel... Ik moet zeggen, ik heb een beetje gecheat. Ik heb zo'n thermisch vliesje aangedaan. Oh. Eigenlijk voor op de koersfiets.
0: Oh.
1: Ja, ik vond niet meteen een trui dat ik wou aan doen. Ah, het is toch veranderd. Altijd zo warm in de studio.
0: Je bent zo veranderd sinds die 1000 kilometer.
1: Ja, ik ben nu zo'n koersmeisje.
0: Oh, girl.
1: En ik doe nu zo koerskleren aan. Ja. In het normale leven.
0: Ja.
1: Hou mij tegen, hè.
0: Wild, hoor.
1: Ja.
0: Oké, maar dus qua temperaturen, ça va gewoon?
1: Ça va wel. Ça va wel. Echt wel. Echt wel. De wind is veel minder koud en fris dan de afgelopen dagen. En ik denk dat we een beetje voelen dat het warmer begint te worden, hè.
0: Mm-hmm. 27 ja? graden, hè.
1: Ah, morgen. Allee, dit weekend pas, hè.
0: Ja, ik weet het, maar daarop moet je focussen.
1: Ja.
0: Waarover heb je gedroomd vannacht? Vraag ik ook altijd, hè.
1: Ik heb gedroomd dat... dat ik iets in een nieuwe taal moest leren. Ik heb eigenlijk gewoon gedroomd dat ik naar een notitieboekje aan het kijken was en dat ik daarin aan het schrijven was en verschillende lessen aan het opschrijven was.
0: Wow.
1: En er was iets met een schrijfwijze dat het in de ene zin moet het geschreven worden met, ik weet het echt nog zo, moet het geschreven worden met I-L-L-A en op andere momenten moest het met Y-L-L-A geschreven worden. En ik zei, maar hoe weet ik nu het verschil? En dan zei iemand van, ja, dat is als het werkwoord eindigt op ier. Zoals dormier.
0: Amai.
1: Dacht van, ah, oké.
0: Okay. Talen te leren in je droom.
1: Ja, raar, hè?
0: Oh,
1: toch echt raar. Echt zo'n notitieboekje, verschillende lessen met de datum zo.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: M&M Live.

0: Jannik, hoe kan ik slakken vangen?
1: Door ze gewoon op tafel.
2: Wat?
3: Opstaan en gaan.
2: Wat zei je, Jannik?
0: Wow.
1: Door ze gewoon onder huizen op te pakken en zo. Nee?
0: Ja.
2: Maar laat u toch gewoon zitten, Jannik.
0: Ja, het is nu ook wel... Eigenlijk, wat ik altijd doe, is exact dat. Huisje pakken, in een bakje, en dan dat bakje buiten bij de garagebox gaan droppen.
2: Ja, ah, en dan laat je ze gewoon...
0: Ja, ze blijven leven, hè.
2: Ah ja, oké. Okay. Laat de slakken leven.
0: Ja.
2: Wat zei je, Jannik?
1: Natuurlijk laten leven. Ah ja. Voilà.
0: Ja, voor slijmen
1: en zo.
0: Ja, ja, ja.
2: Voilà.
0: Jannik, wat kan jij gebruiken? Niet qua dier, maar qua muziek vanmorgen?
1: Ruslana met Wild Dances.
0: Hola. Dat is lang geleden dat ik die jachthoren nog eens gehoord heb.
1: Voilà.
0: Ja, ja, ja. En waarom kan je deze zo hard gebruiken?
1: Omdat we al daar al na van de week zitten en just... we doen zo voor.
2: Hoe gaat de leuze dan, Jannik?
1: Alsjeblieft.
2: Hoe gaat de leuze?
1: De leuze?
2: Zit het even niet mee?
1: Ah, oh, breek dan de wind door twee.
2: Ah, zeker wel.
0: En nu we toch aan tafel zijn.
3: Opstaan.

0: Wild Dances. Speciaal voor Yannick.
1: Zo.
2: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?

0: De prijs.
1: De M&M. Lachlijn.
0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1+1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
6: Europa? Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
9: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoop, man!
7: Immoscoop, man!
12: Dan, laat mij dan maar eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ah, ja?
12: Je moet al een keer serie op die muur.

0: Luca Heitz.
1: Dit is Luca Heitz.
0: Ja! Dat is hem, hè. Dat is hem, hè.
2: Na al die jaren. Krijgt hem toch nog altijd een mooie vermelding.
0: Ja,
2: wat is dat eigenlijk? De producer?
0: Ja, ik denk het, ja. Ja,
2: ja. Oh, goed, ja. Kijk, goedemorgen. We zijn woensdag 20 mei, dus uitkijken naar dat warme weer. Hè. Vanaf morgen 23 graden.
0: Ja, 25 zelfs, zo word ik hier en daar al waaien.
2: Oh.
0: Ja, hey.
2: Oh.
0: Ja, maar bol.
2: Oh, via het KMI had ik morgen 23 graden gekregen. En dan daarna, vanaf dit weekend, 25 graden. Ah, ja. Vanaf vrijdag.
0: Ja, ja. En dan zaterdag 27. Ja, oké. Okay,
2: oh, het wordt goed, hè. Ga je eigenlijk echt barbecue dit weekend?
0: Als ik ben dat aan het proberen plannen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Gaat het lukken? Druk agenda?
0: Dat komt wel.
2: Ja, het is wel opnieuw een verlengd weekend met Pinkstermaandag. Wij niet, want wij zitten met de M&M Lachlijn vanaf maandag. Dus tune in, ook als je niet moet werken maandag, het wordt goed. Vandaag krijgen we trouwens nog goed nieuws wat betreft zo die warme dingen. Maar daarvoor is het nog even wachten op Maureen, die er straks na 7 uur terug bij komt.
0: Gisteren trouwens was de sympathieke Dina Tersago hier. En ze zeggen dat ze hier een song heeft achtergelaten waarmee zij kan opstaan en gaan. Je hoort hem hier straks, na onze big hit.

0: Goedemorgen.
1: Ik ben Dina Tersago. Gisteren zag je mij nog in, ze zeggen dat, vanavond in huis gemaakt. En voor mij, om te kunnen opstaan en gaan, zet ik eigenlijk het liefst Benson Boone op met Beautiful Things. Dat is gewoon instant energie. Dus go, go.

0: things that I've got.
1: Met deze song kan Dina Terzago opstaan en gaan. Maar welke song heeft dat effect voor jou? Laat het gerust weten in de app van M&M. Dan knallen we die zo meteen. 6:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, in Nederland zijn de sporen in het station van Den Haag gisteravond een tijdje geblokkeerd geweest door actievoerders. En dat vooral uit solidariteit met de schepen met hulpgoederen voor Gaza. Israël heeft gisteren ook de laatste schepen tegengehouden. En onder hen zaten daar ook 4 Belgen op dat schip. In Deurne in Antwerpen is gisteravond een brand uitgebroken in een rijhuis. 1 bewoner raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Nu, er zouden wel aanwijzingen zijn dat die brand werd aangestoken. En in het voetbal is dan daar de leider nu in de Europe Playoffs. De club won met 1-2 bij Westerlo, terwijl Racing Genk thuis 0-0 gelijk speelde tegen Antwerpen. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: En dat weer?
2: Het is nog bewolkt met af en toe nog een beetje regen of buien, maar in de namiddag wordt het droger en halen we zo'n 19 graden.
1: En daarna dan wordt het echt waanzin. Hè?
3: We gaan eerst op het nu focussen. Nu op de weg bijvoorbeeld vertragen op de normale plaatsen. Maar op de E314 naar Leuven 50 minuten erbij rekenen. Van circuit Zolder tot voorbij Lumme Centrum. Daar is 1 rijstrook dicht door werken. En op de E40 naar de kust moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Sint-Denijs-Westrum. En verderop ook wat aanschuiven bij Beernem komt er een aanrijding op de rechterrijstrook.
1: Oké, okay, denkoefening.
3: Ja.
1: Beeld je in, zo een Tom en Jerry aflevering.
3: Ja.
1: En Tom, de kat, die staat zo op een hele hoge springplank met een zwembad beneden.
3: Ja.
1: En Tom die maakt zich klaar om zo'n sprong te maken. Mm-hmm. Staat daar van boven en dan loopt hij zo vooruit. En dan op het einde doet hij zo, gaat hij met zijn tenen zo trillend, trippel, trappel, zo vooruit, voor hij echt springt en naar beneden gaat.
3: Ja.
1: Welk geluid hebben die tenen voor jou? Ja, in mijn hoofd is dit. Straks de bouwzaai, maar magnet.
4: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.be.

0: Magnetic. En u ziet altijd Tom van Tom en Jerry zo op de springplank staan. Ik kan dat heel goed nadoen ook.
1: Dank u, dat is een van mijn talenten.
0: Ja. Vanmorgen kregen wij een foto doorgestuurd van Aaron, die een foto trok van zijn hond die op de passagierszetel zat. En hij zegt, kijk, commandant Apollo aanwezig. Dag Aaron.
2: Goedemorgen, Sander en die maan.
1: Hey. Hey.
0: Dag Aaron en Apollo.
2: En Apollo, inderdaad.
0: Zit hij nog altijd zo mooi aan het raam naast je?
2: Nee, die ligt ondertussen onder zijn bureau.
0: Ah, je neemt die mee naar het werk dan, of wat?
2: Ja, vandaar commandant Apollo, hè.
0: Wacht.
3: En gaan.
0: Wacht, is dat een hond die in dienst is van het leger of de politie of zo?
2: Nee, jongen. Ah.
1: Maar Aaron, je noemt die commandant. Dus het is niet zo'n rare...
0: Veronderstelling
1: dat we maken, hoor.
2: Nee, het is een hond is een commandant, ja. Je doet daar alles voor, hè. Je kast je de kak op, je gaat ermee wandelen, je doet daar alles voor, hè.
0: Ah ja, op dat vlak zijn mijn katten ook echt.
1: Ja, die blaft op u, dat is ook een beetje hetzelfde. Wat doe je dan van werk, dat je hond kan meenemen?
2: Ik doe rioolinspecties op de baan.
1: Dat is nu niet meteen een job dat ik zou denken dat je hond kan meenemen.
2: Ja? Ja, ik had dat in het begin ook niet door, maar dan zijn ze aan mijn dak beginnen werken en dan moest ik die wel meenemen. En nu vind ik dat eigenlijk wel veel te leuk om die niet mee te nemen.
0: Maar gaat die dan mee in de riool of zie ik het volledig verkeerd?
2: Ik ga niet in de riool, hè. Mijn robotcamera gaat in de riool. Hè.
1: Oh, oké. Okay. Dus, nee, ik had niet door dat wij met een fancy rioolwerker aan het aanbellen waren.
2: Nee, ik kuis niet. Hè. Ik maak filmpjes ervan. Dus mijn camera die gaat daardoor en ik zit binnen met de joysticks te spelen.
0: Oké, en dan kan de hond daar altijd
2: bij zitten. En ondertussen ligt hij een chill onder de bureau.
0: Oké.
2: Of als het goed weer is, buiten aan de leiband.
0: Oh, top. Die komt op keiveel plekken dan ook.
2: Vooral Antwerpen.
0: Maar het goed leven, hè. Je hebt het leven
2: maar uitgespeeld. Maar veel plekken in Antwerpen.
1: Ja.
0: Het enige wat je nog niet hebt, ik hoor, je hebt de camera, je hebt een leuke hond, maar heb je al een leuke song om mee op te staan en te gaan vanmorgen? Wat mag het zijn?
2: Ah ja, Traffic van Tiësto.
0: Traffic.
2: Sorry, ik was helemaal
0: Ja, dat is oké, joh. Traffic van Tiësto komt eraan. Heerlijk. Top keuze. Gewoon nog even aanvullen.
3: Opstaan.
4: Ja. Met Sander en Imaan.
0: Ik heb het gevoel dat de gaan even in het riool zat, maar... Aaron, groetjes aan de commandant, hè.
2: Zeker en vast. Hij heeft jullie gehoord. Ah.

0: En die heeft echt wel her share of life al gehad.
1: Oh, mannetjes, mannetjes, mannetjes.
0: Ja, maar ze is jarig vandaag.
1: Ja. Hip hip hoera. En die wordt, hou je vast, 80. Ah.
0: Maar Charles, dat ik mij vasthield.
1: Ja, Cher. Het icoon. Ja. Het kon horen. Je wordt 80. Ik vind dat wel echt een zotte leeftijd. Nieuwe voordeur. Ja. Kijk, proficiat Cher, if you're listening. Hè. Nog een icoon die jarig is vandaag is Anne Rijmen. Die kun je nog kennen van hier op M&M. Love her. We zitten nu bij Radio 2. Wordt 49, proficiat Anne. Annie M.G. Smit zou ook jarig zijn geweest vandaag. Ja, dat is zo de Nederlandse schrijver die je wel kent van Jip en Janneke. Of Pluk van de Pettenflat. Of Otje.
0: Oh, love.
1: Otje.
0: Ik ben daarmee opgegroeid. Hè, met...
1: Ik ook. Oh. I love Otje.
0: Maar mijn vader die heet Tos. Sorry.
1: Maar ook luisteraar Melissa uit Kortrijk is jarig vandaag.
0: Ah, eens kijken of ze wakker is en of we een cadeau mogen uitdelen.
2: Hip, hip, hip.
0: Hoera!
1: Hoi.
0: Amai, heel snel, heel vlot.
1: Oh, Melissa, jij zat klaar.
0: Damn.
2: Ja, ik zit op de file op weg naar Leuven. Ik heb niks anders dan naar
1: hem
2: te luisteren.
1: Oh, Filo, op je verjaardag. Oh, jij wordt 29. Ja. Dikke proficiat. Ga jij dan, als je op het werk aankomt, trakteren?
0: Dat zijn de vragen.
2: Ik ben eigenlijk al bezig met werk, want ik ben ambulancier die strengt het ziekenvervoer. Dus ik zit met mijn patiënten op weg naar het ziekenhuis. Wij rijden tussen verschillende ziekenhuizen.
1: Oh, maar dat is niet dringend vervoer, dus het is niet dat we jou storen op een super, super belangrijke rit naar het ziekenhuis of zo.
2: Nee, okay, ja, wij zijn niet echt zo dringend en wij staan stil in de spiele, dus ja.
1: Oké, oef. En heb je dan zoiets mee, voor, of je dan een domme vraag, voor in de ambulance om te geven aan de patiënten voor je verjaardag?
0: Dat is een beetje raar, denk ik.
2: Ik heb daarover nagedacht, want dacht ik ook van iedereen heeft een goede gezondheid en heeft sommige mensen een schrikprobleem. Dus dan kon ik dat ook niet doen. Maar voor volgend jaar, want dan word ik 30, ga ik misschien wel iets speciaals doen.
1: Oh.
2: Dan zorg ik een kleine attentie.
1: Oh, kijk je daar tegenop, tegen 30 worden?
2: Momenteel nog niet, maar ik denk dat volgend jaar wel anders gaat zijn.
1: Wow, nee, we gaan het houden op nog niet.
0: Ja.
1: We gaan het houden gewoon op niet. Sander is boven de 30, die leeft ook nog.
0: Ja, amper.
1: En we mogen je nog iets leuk geven. Je kan die ook eventueel in de ambulance ophangen of gewoon op je toilet. Dat is een kalender. Een kalender waarop je iedereen zijn verjaardag op kan invullen, zodat je nooit nog iemand zijn verjaardag vergeet. Is dat goed?
2: Oh, superleuk. Ik ga hem dan op het lokaal hangen in het werk bij de collega's.
1: Och. Oh, leuk. Oh, heel veel groetjes aan de collega's en een gelukkige verjaardag, hè, Melissa.
2: Dank u wel.
1: Bye bye.
3: Jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app.
3: En win zo onze kakalender.
4: Echt een schijfcadeau. M&M.

0: The Thing I Love. Awel, ik zal het hebben over The Thing I Love.
1: Is het terug tijd voor de Temptation Update?
0: Iedere dinsdag en donderdag een nieuwe aflevering, dus ook gisteren weer. Mini-spoiler, voor mocht je nog niet hebben kunnen kijken. En ik zeg bewust mini-spoiler, want het gaat over Ray en Morena. Het meest besproken koppel, denk ik.
1: Is Ray diegene met zijn quote van dat is wat een vrouw hoort te doen.
0: Ja.
1: Te zijn.
0: Ja, ja. In het begin van Temptation Island zei die dingen als Morena doet het huishouden, kookt en wast, terwijl ik game.
1: Oké. Okay.
0: Morena zei dan op een van die eerste avonden op Temptation Island dat ze eigenlijk niet zo gelukkig is in de relatie. Dat was met tranen. Die tranen heeft Ray dan gezien bij het kampvuur, waardoor ook hij verdrietig werd. En Ray die was de voorbije dagen al aan het zeggen, ik ben het beu. Ik ben het beu. Ik ben het beu hier op Temptation. Ik wil weg. Ik wil weg. Ik wil terug naar huis met Morena.
1: Ah ja, hij is Limburger.
0: Ja. Ja. Dus vandaar dat ik zei, mini-spoiler, want ja, het is uiteindelijk dus gebeurd gisteren.
1: Oh god.
0: Dus Morena was het ook beu, Ray was het beu. Dus ze zijn samen 2 dagen voor het einde van Temptation Island...
1: Dat is raar.
0: ...naar huis gegaan.
1: 2 dagen voor het einde?
0: Ja.
1: Dat is raar.
0: Ja, al de rest is echt zo, oh, we zijn er zo goed als. En zij hadden iets van... Ja.
1: Dat was een beetje de aandacht naar jezelf trekken, hè?
0: Ja, het was wel mooi of zo. Ze kregen een magische reunie op het strand, onze 2 tortelduifjes. En je denkt dan als kijker, terwijl ze op dat strand staan en zich klaarmaken om naar huis te gaan, van... Allee, jong, nu gaat hij terug naar die relatie waar dat zij kookt en de was doet en hij eigenlijk niet al te veel helpt. En op het moment dat je dat tegen jezelf aan het zeggen bent, dan hoor je die twee tegen elkaar op het strand het volgende zeggen terwijl ze weglopen richting de zonsondergang.
2: Hoe is het met de was?
3: Ik heb heel veel was. En eten. Ja, verras mij gewoon. Geef iets stiekem wat ik wil.
2: Ja, spaghetti.
3: Ja.
0: Ja.
1: Dus, ja. Sorry, die zien elkaar terug en hij zegt, ah ja, ik heb veel was. Je gaat nu werk hebben.
0: Dat is mij met eten.
1: Zeg.
0: Ja, maar ze zijn ergens wel voor elkaar gemaakt of zo.
1: Ja, als zij maar gelukkig zijn.

0: Adriana Torini, Jungle Drum.
1: Dit komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en Imane.
0: Ah, ja, het is een beetje drummen eigenlijk, want zo meteen komt Maureen erbij na 7 uur. En ze heeft nieuws. Vrij groot nieuws zelfs eigenlijk.
3: Mm-hmm.
0: Ja, we mogen er niet te veel over zeggen. Dat is contractueel bepaald. Mag pas na 7 uur zo meteen, maar ik kan wel iets laten horen.
1: De warmste week.
3: Ja, op zich hebben wij niks gezegd, hè. Het is de schuld van de stem.
0: Contractbreuk niet gepleegd. Nee, nee.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Zeven uur, goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aert.
3: We gaan vlammen voor een warme thuis. Eind vorig jaar stonden 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst van de pleegzorg. En meer dan 6000 kinderen en jongeren hebben geen dak boven hun hoofd in ons land. Maar ook 1 op de 3 vrouwen wordt in haar leven het slachtoffer van partnergeweld. Een warme thuis voor iedereen is dus niet vanzelfsprekend. En daarom is dat dit jaar het thema van de warmste week. VRT-gezicht Hakim Shattar en M&M-DJ Swannes Lacroix en Maureen van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. En ze vertellen wat een warme thuis voor hen betekent.
4: Ik ben gelukkig ook opgegroeid in een warm nest, maar wel in een omgeving waar dat ik merkte dat er rondom mij niet iedereen hetzelfde had. Niet iedereen had een warme thuis.
5: Een warme thuis is voor mij sowieso een plek waar je liefde hebt, waar je je veilig voelt in elke situatie dan ook.
6: Je hebt een plekje nodig waar je kan denken, ik ben even mezelf. Ik moet even op niemand letten. Ik ben hier veilig.
3: M&M en Studio Brussel zullen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december radio maken in Mechelen. In Vraassen in Oost-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen gisteravond bij een ongeval. Het was een begeleidster van een schoolbus, een vrouw van 57. Die bus die werd laat op de namiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen en kantelde. De chauffeur is licht gewond en ook de bestuurder van die vrachtwagen was in shock. Er zaten geen kinderen meer op die schoolbus. In Nederland hebben actievoerders van Extinction Rebellion gisteravond een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. Ze deden dat uit solidariteit met de schepen met hulpgoederen die op weg waren naar de Palestijnse Gazastrook. Het Israëlische leger heeft gisteren ook de laatste 10 schepen gehouden in internationale wateren en pakte iedereen ook op. Onder hen waren er ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering iets doet.
7: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad, zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar.
3: In het voetbal is Standaar de nieuwe leider in de Europe Playoffs met nog 1 speeldag te gaan. Standaar won met 1-2 bij Westerlo gisteravond, terwijl Racing Genk thuis bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en OA Leuven speelden dan weer 1-1 gelijk. Standaar heeft nu 2 punten voorsprong op Genk en Ipe Houtekiet van Standaar is opgelucht.
8: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg. Maar ja, mooi. Mooi, we doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
3: En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kon pakken. Het is bewolkt nog altijd met af en toe buien. In de namiddag wordt het droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen en ook de dagen nadien wordt het steeds warmer met vanaf vrijdag ook zomers weer en temperaturen rond 25 graden.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E314 naar Leuven 3 kwartier extra vertragen tussen Zolder en Halen, want daar wordt gewerkt. En op de E40 naar de kust, 20 minuten erbij rekenen bij Beernem, komt er een aanrijding op de rechte rijstrook. M&M.
1: Ja, ja, de helft van de werkweek.
9: Ik zet het even in het mee, breek dan gewoon de week door 2.
1: Zeker, vriend.
10: Oef, wakker voor de wekker. Nog even rustig aan.
11: Schat, ben jij gaan tanken?
10: Shit, nee, niet gedaan. Boken smeren, douchen pakken, sleutels, badge, gaan.

0: Show. Voelen jullie het? Het is aan het opwarmen buiten. En dat is leuk, maar volgens mij geen toeval. Want ja, ik breng heel fier warmste weeknieuws.
1: Ja.
0: En waar zitten al die festivalsloebers hier? Je gaat je straks aangesproken voelen. Oh, la la la la la.
2: Sloebers.

0: Die Jagger waarover ze zingen. Dat is Mick Jagger, hè, van de Rolling Stones.
1: Is dat zo?
0: Mick is 82 jaar oud intussen, nog steeds actief. De Stones gaan deze zomer een nieuw album uitbrengen. Ik ben grote fan, dus ik ben hyped.
2: Oh. De M&M Ochtendshow.
0: Bon, terug naar nu. Het is woensdag 20 mei. Het is een warme week met temperaturen tot 27 graden nu zaterdag. Barbecue. Maar de warmste week, die is er pas binnen een dikke 200 dagen. De week voor kerst maken we met heel VRT weer samen de wereld een mooiere plek. Eén ding weten we daarover al. De warmste week zal deze week, of dit jaar liever, plaatsvinden in Mechelen.
1: Rustig, Sander. Het is nog niet zover.
0: Nee, ik weet.
1: Hè? Wel in jouw achtertuin.
0: Love it.
1: Ja, snap ik.
0: Maar er is vanmorgen nog nieuws over.
3: De warmste week.
0: En Maureen, jij bent deel van dat nieuws.
1: Oh, guys, ik loop echt over van fierheid. Ik ben dit jaar een van de ambassadeurs. Samen met Hakim Chattar en Wannes Lacroix. Die komen straks nog langs. Maar ik duik nu graag al eens met jullie in het thema. Want het is zo mooi. Het thema dit jaar is dus een warme thuis voor iedereen. En ja, als je weet dat er veel songs over geschreven worden, dan weet je gewoon dat het iets is dat vele hartjes raakt. Ed Sheeran zingt erover. Country lane, country road. Maar ook classics. Take me home. Ja, maar. To the place I belong. Deze ken je waarschijnlijk van TikTok. Home is wherever with you. En eentje voor Sander. Waarschijnlijk van TikTok. En eentje voor Sander.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: M&M Live.
4: Luchtgegrepen, eind vorig jaar stonden er 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst van pleegzorg. Die hebben dus geen warme thuis. Ik weet niet of iemand de documentaire reeks zag en nu is ze dood.
5: Mm-hmm.
4: Ja, 1 op de 3 vrouwen in België wordt in haar leven het slachtoffer van partnergeweld. Dat is ook geen warme thuis. Als je keek naar Zorgen voor Mama bijvoorbeeld, daar zag je Amber, meisje van 18, zonder dak boven haar hoofd. Zo zijn er nu op dit moment meer dan 6000 kinderen en jongeren zonder warme thuis. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar één ding is duidelijk. Een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis voor iedereen.
6: Heel mooi.
4: Ja, ik vind het ook. Ik vind het prachtig. Ik ben heel fier. En ik niet alleen. Mijn 2 collega-ambassadeurs zijn dat ook. Hakim Chattar dus en onze Wannes Lacroix. Straks na 8 uur springen ze hier ook even binnen. Want we hebben plannen.
6: Hola. Hola.

0: Tate McRae, Greedy. En hopelijk ben je niet te greedy, want vanmorgen het nieuws over de warmste week. Ja, waarvoor je weer mag geven. Hè. Nu vooral de eerste stap. Het thema van dit jaar is een warme thuis voor iedereen. Maureen en Vanessa Kra en Hakim Shattar zijn de ambassadeurs dit jaar. Ze zijn nog iets van plan. Straks na 8 uur alle details daarover.
1: Kan me niet houden.
0: Maar nu eerst ander pittig nieuws, jongens. Het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar... Ik lees vanmorgen vreselijk nieuws voor alle festivalbelgen.
2: Oh nee.
0: Er is een nieuw prijzenrecord verbroken. Dat voor een pintje op een festival. Extreme Outdoor, het is niet om te lachen, iemand. Gaat de prijs van een pintje optrekken tot 4 euro.
2: Oei, dat is wel echt heel veel. Maar ik drink geen bier.
0: Ja, oké. Okay, ja, maar frisdranken ook.
2: Wat lief? Wat lief? Dat kan niet. Ja, voor een frisdrank ook 4 euro.
0: Er is een magische grens overschreden daar, want bijvoorbeeld op Tomorrowland blijven ze altijd bewust onder de 3 euro en zo. Maar...
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ik geef voor de volledigheid ook nog even de goedkoopste festivalpinten mee voor deze zomer. Blue Speer, de Gladiolen of Couleur Café. Ja. Is maar 2,8 euro voor een pintje.
2: Of thuis de radio opzetten en naar de winkel gaan.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, inderdaad, als je ergens festival kan meepikken via...
2: Oh, lolo.
0: Super cheap. Maar dus ja, dat pintje en de frisdrank van 4 euro op een festival, het bracht me wel aan het denken.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die hun eigen drank binnensmokkelen op een festival. Nu, ik snap dat dat verleidelijk aan het worden is met al die duurdere prijzen en zo, maar ik heb het zelf persoonlijk nog nooit gedaan. Ik heb wel al meegedronken met iemand anders de smokkelwaar, maar
2: ah ja,
0: zelf,
2: dat dan wel.
0: Zelf nog niet het smokkelwerk gedaan, om het zo te zeggen.
2: Allee?
0: Jullie schuldig?
2: Ja.
0: Wat? Dat is Giro, hè.
2: Wijnzak.
0: Oh, hoe noemde je hem?
2: Wijnzak.
0: En onder de riem of zo? Of hoe?
2: Nee, de meisjes deden dat vaak in hun BH. Ah. Daar gaan ze toch een keer niet knijpen en als ze knijpen. Ah, ja. Dat is een wijnzak. Okay. Ja, ik weet dat je het hebt gedaan, maar ik weet niet meer hoe. Ik ga daar even over nadenken.
5: Dus je hebt eigenlijk te veel gedronken, want je weet niet meer hoe het... Ja,
0: het was te succesvol.
2: Maar ik was 16 of zo, I don't know. Maar bon, echt niet meer.
0: Hoe zit dat bij jou? Je mag eerlijk zijn in de app van M&M.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Win jij binnen een kwartier 50 euro concertegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: Somber en Homewrecker. Ik besef juist dat er veel biernieuws is deze ochtend. Nog een nieuwtje?
1: Huh? De M&M Ochtendshow.
0: Jupiler gaat experimenteren met een limited edition Jupiler Apple.
1: Oh.
0: Het zou zelfs nu al in de winkel te vinden zijn. Er wordt geschreven vanaf midden mei. Dus ja,
2: zo. En waarom zou je dat doen?
0: Ja, abel, fruitbieren zijn heel populair. Je hebt zo de rouge bieren die nu zo in opmars zijn. En Jupiler dacht, we gaan eens ook een fruitbier doen. Maar niet zo de klassieke kriek, maar dan eerder de appelvariant.
2: Niet, niet de Jupiler GSM dan.
0: Wat dubbel?
2: Ik dacht gewoon zo, Jupiler Apple. Ik dacht zo, waarom zou Jupiler Apple
0: achterin? Oh, nee. Geen gsm, geen smartphone, geen tablet. Nee. Echt gewoon
2: Apple. Zeg, en is dat ook zo duur dan als op die festivals?
0: Dat niet. Nee. Effectief, er zijn uitschieters van 4 euro momenteel voor festivalpinten. Ik heb het dan over extreme outdoor, waar die magische grens is verbroken. Dus daarom doen we ook extreem vanmorgen.
3: Een goeiemorgen aan iedereen. Behalve
0: mensen die een eigen drank binnensmokkelen op een festival.
2: Ja, ik heb het ooit gedaan toen ik dus, ja, ik denk 16 of misschien wat ouder was op het Ranouter Festival. Hm? Ja, weet wel, dat is dan zo in de Westhoek. Dat was op de laatste dag. Ja, ik heb sowieso iets mee voor op de camping. Ah. En ik had samen met mijn vrienden gewoon alle overschotjes samengegoten in één grote lege waterfles.
0: Ja?
2: En dat zag pikzwart. We noemden het ook de zwarte dood.
0: Oh,
2: maar daar dat je niks meer weet. Maar de dingen dat je doet als je zo 16. Dat is heel grappig. En we hebben het toen ook echt binnengesmokkeld, weet ik nog, op het festivalterrein. Maar hoe, weet ik echt niet meer.
0: Heeft iemand ooit al iemand zien graven op een festivalterrein? Zo, dat lees je dan.
2: Ah, ik heb het wel al gelezen, ja, in Berchter, hè, dat ze bakken gaan verstoppen maanden op voorhand.
0: Ik heb het nooit gezien.
2: Ja, is dat echt een ding? Doen mensen dat echt?
0: I don't know.
2: Ja, Dylan die stuurt, ik heb het niet binnengesmokkeld, wel gewoon op voorhand goed opgedronken. Dat is ook een manier.
0: Indrinken, hè, dat is
2: het. Lore die stuurt, nog nooit gedaan. Ik ga wel elk jaar naar Graspop, maar mijn vader werkt daar. Dus we krijgen soms wat dingen gratis.
0: Oh, maar die tijden zijn ook voorbij, hoor. Ik heb ook volk op de festivals dat achter een tap staat. En vroeger kon je heel makkelijk iets krijgen, maar tegenwoordig wordt dat zo gemonitord.
2: Ja, maar nu moet je iemand kennen achter de tap en achter de doorgeef.
0: Ah, dat is
2: goed. Maar ik ken ook zo mensen die dat nog steeds doen. Dus
0: en het werkt!
2: Het nog. Dan is er ook nog het verhaal van Elisabeth. Geen goede morgen, want je hebt al drank binnengesmokkeld.
4: Nee, inderdaad, geen goede morgen. Toen ik 16 jaar was, ging ik voor de eerste keer naar Pukkelpop met mijn vrienden. En we dachten, we gaan een hele fles sangria binnensmokkelen. En dat was gelukt. Maar we waren natuurlijk 16 en misschien wel een beetje dom, want 2 meter achter de security hebben we die fles daar boven gehaald. We waren van, joepie, we hebben die binnengekregen. En dan was daar iemand anders die nog iets verder stond van de security. Die zei, ja, geef maar af.
0: Oh.
4: En dan hebben die dat open gedaan en voor ons helemaal uitgekapt op de
2: festival. Dat is gewoon jammer.
0: Dat moet niet. Dat is echt gewoon, dat is smerig.
2: Je kunt die ook gewoon perfect wegleggen. Ja, pak die mee voor na de shift, drink het dan zelf op. Dan is er tenminste nog iets mee gebeurd. Dat is een verspilling op de weide. Oh, arm.
0: Echt vreselijk.
4: Heel pijnlijk.
0: Ja.
2: Heb je het daarna nog gedaan? Geprobeerd om dingen binnen te smokkelen?
4: Ja.
2: Maar toen slimmer.
4: Het is altijd gelukt, dus ik heb wel uit mijn fouten geleerd dat ik wel nog 10 of 20 meter verder moet lopen voor een regen.
2: Niet dat ik dit nu heel hard ga promoten, maar wat is de secret?
4: Ik steek dat zo in mijn broek rond mijn riem en dan doe ik mijn trui daarover, waardoor dat je dat niet kunt zien eigenlijk, dat daar iets onder zit.
2: Eigenlijk gewoon een kleine bierbuik als een
4: Ja, misschien. Het is een goede trui om erover aan te doen.
0: Ja, baggy kleren.
2: Ja, aan alle mensen die moeten controleren aan festivals, jullie hebben dit niet gehoord.
0: Nee. En misschien ook even meegeven, de reden dat die prijzen duurder zijn, is omdat die festivals moeten betaald worden en omdat meer en meer mensen misschien drank binnensmokkelen.
2: Dat is ook wel.
0: Dus, alleen,
2: wij promoten niks. Wij geven alleen maar nieuws mee in feite.

0: Misschien zeg je, hij heet ook Stef Roodhoofd.
1: Ah, misschien was het om zichzelf misschien... te beschermen.
0: Ja. Anyways.
1: Maureen, straks na 8 uur komen je mede de Warmste Week-ambassadeurs en vrienden, Hakim Shattar en Wanda Sakwa, langs. Maar jij moest er nog even gaan ophalen daarvoor.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Ik heb al verteld wat het thema is van dit jaar. We gaan met z'n allen vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Samen met de twee boys ben ik vierde ambassadeur. En maar we hebben ook al een fijn plan. Hm? En dat wil ik graag samen met hen delen. Dus ik zie jullie terug na 8 uur. Goed?
1: Perfect. Okay. Tot dan. Okay. 7:30 intussen, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, in Gent zijn vanmorgen zo'n 40 gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders het gebouw van de rector binnengedrongen. Ze kropen ook op het dak en brachten verschillende graffiti-boodschappen en spandoeken daaraan. Ze eisen nog altijd dat de UGent alle Israëlische samenwerkingen stopzet door de oorlog in Gaza. En je hoorde Maureen het ook daarnet opnieuw vertellen. Het thema van de warmste week is bekend. Een warme thuis voor iedereen. VRT gezegd Hakim Shattar en onze M&M-DJ's Wannes Lacroix en Maureen van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. En in het voetbal is standaard de leider in de Euro Playoffs. De club won met 1-2 bij Westerlo, terwijl Racing Genk thuis 0-0 gelijk speelde tegen Antwerp. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: De Beerman Bram. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. We krijgen nog een laatste wisselvallige dag vandaag met zon en buien. Bij maximaal rond 18 graden en een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen rustiger weer, droog en ook vrij zonnig. En dan vanaf vrijdag zomervibes.
4: Ah. Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E314 naar Leuven moet je 1 uur vertragen tussen Lummen en Halen door die werken daar. Op de E313 naar Hasselt, 10 minuten van Geel-Oost tot de Senderlo, daar is schade aan het wegdek en is er 1 rijstrook dicht. En op de E40 naar de kust, 1/2 uur van Aalter tot Beernum, komt er een aanrijding op de rechter rijstrook.
6: Win jij zometeen €50 concertbudget?
1: Onze M&M Hitquiz komt er weer aan en daarvoor zoeken we nog een kandidaat. Dus, als jij 3 muziekvragen juist wil beantwoorden om zo €50 concertengoed te winnen, moet je meespelen. En meespelen doe je door nu 1 van deze vragenthema's uit te kiezen.
0: Die songtitel bestaat al. Ha ha ha. Allee, merci hè.

0: Eurovisie-winnares Loreen brengt haar vuur naar België.
1: Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel.
0: Loreen. Live.
1: Tickets en info via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time, Adam.
6: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
3: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: Cyrus. Er gaat hier gelachen worden, hè, volgende week op M&M.
1: De M&M lachlijn.
0: Jij kan ons bellen, wij nemen op. Dan mag je doen wat je wil aan de telefoon. Als wij daar dan door moeten lachen, win je een zotte prijs. Dat is het concept van volgende week hier op M&M. Maar de vraag die ons allen bezighoudt nu is... waarmee moet die maan eigenlijk lachen?
2: Ja, goeie vraag.
0: Naar schijnt zouden we het antwoord zo meteen krijgen. Ben benieuwd.
2: Nou ja.
0: Eerst onze quiz.
3: Ja. De M&M Hit Quiz.
0: Dat is onze muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden €50 concerten goed kunnen opleveren. We spelen vandaag met Heidi Merks, 42 jaar, uit Mechelen. Goedemorgen, Heidi.
4: Goedemorgen, Sander en Imaan.
2: Hey.
0: Jij bent hier, onze kandidaat vanmorgen, onder lichte druk van je dochter, hè?
4: Ja, dat klopt.
0: Kan je vrijuit praten of staat ze naast je?
4: Ze staat naast me.
0: Je fijne dochter die je zeker niet verplicht heeft om mee te doen.
2: Waarom heeft ze je verplicht?
4: Ja, gisteren zei ze, waarom doe jij nooit eens niet mee? Want jij kan dat goed. Ik zei, het is niet omdat ik dat thuis kan, dat ik dat dan kan. En ze moest zo lachen, dus ik zeg, maar jij wilt eigenlijk dat ik meedoe om die ticketten te... te winnen, zodat jij kunt een ticket kopen voor
0: Cat's Eye. Ja, nog niet zo lang aangekondigd. Ja, AFAS-Doom gaat goed zijn.
4: Ja.
0: We duimen mee voor jou. Komt goed. Je mag helemaal zelf, zonder druk van je dochter, een thema uitkiezen. Waar je dan straks 3 vragen uit krijgt. En dit zijn je opties.
2: Ha, die songtitel bestaat al. Ha, ha, ha. Allee, merci, hè.
0: Wat heb je gekozen?
4: De songtitel bestaat al.
2: Oh.
0: Wacht. Dat thema dat er al ziek lang in zit, dat nooit gekozen wordt?
2: Wordt die nu echt werkelijk gekozen?
0: Ik denk het wel.
2: Heidi, kies je die nu echt?
4: Ja.
3: Oh. Is het mooiste.
2: Ja.
0: Dat thema zat er al zo lang in.
2: Ik wacht daar al zo lang op en ik beloof Heidi, het is echt niet zo moeilijk. Hoop ik.
0: 3 vragen uit het thema. De songtitel bestaat al. En de eerste zometeen heeft hier iets mee te maken. Dus goed luisteren.
1: De M&M.

0: komen bijna te weten wat die maan grappig is.
1: Hoho.
2: Zo benieuwd.
1: Ja, ik lach echt niet snel.
2: Nee, hè?
1: Maar ik totaal niet. Ik ben echt een serieuze vrouw.
3: De M&M hitquiz.
0: Nu hopelijk een overwinningslag zo meteen bij Heidi uit Mechelen, die nog steeds aan de lijn hangt om onze quiz te spelen, toch? Hè?
4: Ja.
0: Ja. Had je dochter naast je die alles opvolgt daar?
4: Ja, die zit naast mij.
1: Oké. Is dat wel een beetje met de stress?
4: Een beetje, ja.
1: Komt goed.
4: Ik denk dat zij veel meer stress heeft.
1: Oh, nee. Nog eens goed diep in- en uitademen. Komt helemaal goed.
0: Ja, en het thema is, de songtitel bestaat al volgens die maan niet al te moeilijk. Dus we gaan eraan beginnen. De eerste vraag gaat over het lied dat je net te horen kreeg hier op M&M. Want je hoorde Milky en Malgrab met de song Just the Way You Are. Maar er is nog een veel iconischere Just the Way You Are. Namelijk deze. Je voelt de vraag al aankomen. Wie hoorde je nu net?
4: Bruno Mars.
1: Natuurlijk, Heidi.
0: Absoluut.
1: Hij speelt elke dag mee. You know the drill. Komt goed.
0: Vraag 2 in het thema de songtitel bestaat al. In 2024 bracht Fred Again deze Adore You uit. Maar in 2019 had iemand al een song uitgebracht met de titel Adore You. Een wereldberoemde Brit die momenteel met zijn Together Together Tour aan het toeren is in Amsterdam. Welke artiest zoeken we?
4: Harry Styles?
1: Harry Styles? Ja, tuurlijk. Ja. Met deze Adore You, hè.
0: Dat brengt ons bij de laatste en de beslissende vraag. Heidi, ik heb er een goed gevoel bij.
1: Kom aan, Heidi.
0: Er zijn nog 2 artiesten die het mogen uitvechten over een songtitel. Het zijn de makers van Houdini. Geef me de naam van de 2 artiesten die je hier hoort.

0: We luisteren. Heidi?
1: Ja, Eminem en Dua Lipa.
2: Wow, amai. Dat was zo toevallig.
0: Wat is binnen? Spinnen! 50 euro concertengoed dat integraal naar de dochter gaat. Normaal vraag ik dan wel concert, maar dus Ketsai, Ketsai, Ketsai.
2: Oh.
1: Ja, dat gaat voor Ketsai zijn.
2: Oh, ik hoor ze op de achtergrond als ik me niet vergis.
1: Ja. Oh, ja, dat klopt.
2: Oh, zo lief. En wel heel, heel, heel veel plezier bij Ketsai, hè.
1: Oké, goed, dank
2: je. En tot de volgende keer.
0: Zo goed gedaan, hè. Je mag echt trots zijn op jezelf. Onder deze druk zo presteren. Top.
2: Wel, zie je, zo'n dingen doen me glimlachen.
0: Ah.
2: Maar wat doet me echt schaterlachen?
0: Ah.
2: Dat is

0: Pommelien Thijs-fans, die worden in de watten gelegd. Want je kan nog steeds haar Vastdoom-concert herbeleven.
1: Vastdoom-concert.
0: Via VRT Max. En als je dan toch op VRT Max bent, dan kan je meteen even doorklikken naar M&M. En dan naar de foto waar we met de M&M-DJ's rond zo'n roze telefoontoestel staan. Want die telefoonlijn die je daar ziet, dat is hem. Degene waar het allemaal om draait volgende week hier op M&M.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een telefoonlijn. Het is beter, hè. Het is...
2: Bel de M&M lachlijn.
3: Laat onze DJ's lachen.
2: En win een zotte prijs.
0: Ja, de lachlijn. Met dat concept inderdaad. Bel er naartoe, doe iets. En als we moeten lachen, dan win je een zotte prijs. Volgende week van maandag tot vrijdag hoor je hier een hele dag de M&M lachlijn op de radio. Gisteren heb ik alvast verteld waar ik heel hard mee kan lachen. Bloopers. Mensen die blokfluit proberen spelen, dat soort dingen. Maar vandaag komen we met z'n allen eindelijk te weten wat Imaan Hilario vindt.
1: Ik vind Hilario alleszins al niet grappig. Ja. Ik vind dat wel echt kei moeilijk. Ik heb een kleine identiteitscrisis gehad toen ik aan het opzoeken was wat ik eigenlijk allemaal grappig vind.
0: Ja.
1: Want mijn probleem is, ik vind onvoorspelbaarheid grappig. Dus zo een video van iemand die valt... ja, ça va wel.
0: Okay.
1: Een video van iemand die valt, maar je zag het echt totaal niet aankomen... Hilarisch. Of zo die ene video van Beyoncé die aan het zingen is en dan doet hij zo de micro naar een fan en dan denkt hij van, ah ja, dat zal wel nog meevallen en dan komt dit eruit. Dus eerst heb je Beyoncé, hè.
0: Ja, ja.
1: Dan gaat hij naar een fan.
0: Oké.
1: Ja, hilarisch. Je verwacht dat niet. Awkward stiltes. Oh, moet ik zo van lachen. Ik denk dat dat zo meer wat lachen is van ongemakkelijkheid. Of gewoon lachen met de situatie. Maar er zijn zo bijvoorbeeld al formats op YouTube. Zoals Try Not To Laugh Challenge met KSI, met de YouTuber. Mensen komen dan op een podium, moeten KSI en andere streamers laten lachen. Maar ik moet dan gewoon vooral lachen... Met niet wat de persoon zegt of doet, maar met de awkward stilte achteraf.
0: Ja.
1: Als er niet wordt gelachen, dan vind ik dat dan weer heel, heel grappig. Hetzelfde met zo heel slechte audities en de absolute death silence achteraf. Zoals deze stand-up comedian ooit in X-Factor.
4: How are you feeling today? Are you all right?
5: Yeah.
4: No, you are all left.
0: Ja, deze stilte, ja.
1: Deze stilte en dan...
0: Oké. Heel goed.
1: En last but not least, ja, West-Vlaams. Ik heb echt al luid op moeten lachen, bijvoorbeeld met de TikToks van Jitse Pauwaert. Gewoon omdat West-Vlaams, zeg ik ook altijd tegen mijn vrienden, alles 10 keer grappiger maakt.
6: Witters in de Real Housewives of West-Vlaanders. Klap niet achter mijn hand. Of klant
1: een skit
6: tegen
1: Mullen. Het is zo belachelijk, stom. Ja. Ik moet daar gewoon echt keihard mee.
0: Ja, ik snap het. Ik snap het allemaal.
1: Maar dus, om samen te vatten, ik moet lachen met dwaze, onvoorspelbare West-Vlaamse dingen.
0: Ja.
1: Heel veel succes daarmee.
0: Dank u.
2: Bel nu al naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
3: En wie weet win jij volgende week een zotte prijs.

0: California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg.
1: Dit komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en Imaan.
0: Ja, bezoek voor de warmste week. Onze Maureen heeft plannen samen met Hakim Shattar en onze Vannes Lacroix. Zometeen krijgen we ze op bezoek. En komen ze je al een beetje warm maken voor hun plannen. Warm, snap je?
3: Snap het.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
6: Mobiliteitsbudget?
3: Ja.
6: Laten we samen eens kijken.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
8: Het protest aan de UGent breidt nog uit. In Gent bezetten op dit moment zo'n 40 gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders het gebouw van de rector van de universiteit. Ze drongen dat gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti-boodschappen en spandoeken aan. Ze eisen dat de UGent alle Israëlische samenwerkingen stopzet. Het protest is al 5 weken aan de gang, maar nu lijkt het wel te escaleren. Actievoerder Julian legt uit waarom.
9: De UGent heeft ondertussen 2,5 jaar na de start van de genocide de tijd gehad om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. 2 jaar geleden hebben ze een intentieverklaring gemaakt waarin ze beloofden dat ze dat zouden doen. Zolang de UGent medeplichtig blijft aan genocide, aan mensenrechten schendingen, zullen wij actie blijven voeren.
8: Ja, vorige week heeft de UGent nog beslist om versneld uit de 5 laatste problematische projecten met Israëlische partners te stappen. We gaan vlammen voor een warme thuis, want dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Eind vorig jaar stonden 1300 kinderen op de wachtlijst van pleegzorg. Meer dan 6000 kinderen en jongeren hebben geen dak boven hun hoofd en 1 op de 3 vrouwen wordt slachtoffer van partnergeweld. Daarom draait de warmste week dit jaar rond dat thema. Een warme thuis voor iedereen. VRT gezegd Hakim Shattar en onze M&M-dj's Wannes Lacroix en Maureen van Herbergen zijn de ambassadeurs dit jaar. En Maureen vertelde hier in de M&M-ochtendshow waarom het zo belangrijk is.
3: Niet iedereen heeft om te beginnen een huis. En het is ook niet omdat je een huis hebt dat het als een thuis voelt. Laat staan een warme thuis. Ja, iedereen heeft gewoon recht op een eigen plekje waar je jezelf kan zijn, waar je je veilig voelt. En misschien heb je bijvoorbeeld wel een thuis, maar moet je die verlaten om een reden? Dat kan ook. Maar 1 ding is duidelijk, een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis, voor iedereen.
8: Ja, M&M Studio Brussel zullen vanaf vrijdag 18 december tot en met donderdag 24 december ook radio maken. En dit jaar gebeurt dat in Mechelen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was dat afgesproken dat de Europese Unie geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten. En de VS zou dan een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europees Parlement het akkoord niet goedkeuren. Dat is nu wel gebeurd, maar wel met extra voorwaarden voor wanneer de VS zich niet aan de afspraken zou houden. In het voetbal is Standaard de leider in de Euro Playoffs met nog 1 speeldag te gaan. Standaard won met 1-2 bij Westerlo, terwijl Racing Genk thuis bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en OA Leuven speelden dan weer 1-1 gelijk. Standaard heeft nu 2 punten voorsprong op Genk en Ibe Houtekiet van Standaard is opgelucht.
10: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg. Maar ja, mooi. Mooi, we doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
8: Ja, nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Het is de eerste keer in 22 jaar dat Arsenal nog eens de titel kon pakken. Het is bewolkt met nog af en toe buien. In de namiddag wordt het droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen is het droog en warm tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en 25 graden.
2: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E314 naar Leuven moet je een kwartier vertragen tussen Lummen en Halen. Daar zijn de werkzaamheden wel beëindigd. Door omrijders staat er wel nog 25 minuten file op de N2 van Herk de Stad naar Diest. Op de E311 naar Hasselt, drie kwartier van Geel-Oost tot de Senderlo, daar is schade aan het wegdek en is er één rijstrook dicht. En op de E40 naar de kust, drie kwartier van Aalter tot Beernum, komt er een aanrijding op de rechter rijstrook. Op de Antwerpsring richting Nederland, 25 minuten van Sint-Anna-Linkroever tot Antwerpen-Oost. De weg is daar intussen wel vrij. Maar ook nog op de kleine ring rond Brussel richting Zuid zijn er problemen door een ongeval in de Kunstwettunnel.
0: Nou. M&M. Pittige ochtend, Spits.
3: Ja?
0: Heel files nog. Het is aan het beteren, hè. Het is aan het beteren.
11: Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Zeg, waar zijn mijn oortjes?
12: Zijn die nu weer kwijt?
11: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
12: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: ochtendshow. Maureen is strakjes helemaal terug, want ze heeft volk meegenomen in verband met dat warmste weekthema. Hakim Shattar, Wannes Lacroix en Maureen hebben samen een projectje voor de warmste week.
1: Hey, en perfecte timing. Met dat warm weer, de warmste week, kan die beter zijn. Van het weekend 27 graden. Barbecue!

0: 7 over 8 met Offenbach en Miles Away.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Je hoort hier al een hele ochtend nieuws passeren over de warmste week. We wisten al dat die in december, de week voor kerst, doorgaat in Mechelen. En het thema is ook bekend sinds vanmorgen, een warme thuis voor iedereen.
2: Ja, Evelien die stuurde nog in de app van M&M, dit is echt een super thema. We hebben 5 kinderen en een pleegdochter die we een warme thuis mogen aanbieden. En de groei die je die kinderen ziet maken is echt helemaal super.
0: Er is nog meer nieuws, want vergeet Romeo's, vergeet K3. Je nieuwste favoriete trio is hier vanmorgen. Maureen van Herbergen, Hakim Chattar en Wannes Racqua. Goedemorgen allemaal.
3: Goedemorgen.
0: Er staat nog iemand in de file. maar jullie zijn de officiële ambassadeurs van de warmste week. Het thema, zoals ze juist zeiden, is een warme thuis voor iedereen. Wat hebben jullie zelf met dat thema eigenlijk, Hakim?
4: Wel, ik zelf ben gelukkig opgegroeid in een warm nest. En ik heb ook wel beseft dat dat heel belangrijk is. Omdat de omgeving waar we opgroeiden niet altijd evident was voor ons. Of niet makkelijk, zeg maar. En het gaat niet over de luxe of zo hebben, maar wel om u veilig te voelen thuis. En de dag van vandaag, met mijn kinderen uiteraard, wil ik daar ook voor zorgen dat zij ook een warm nest hebben waarin ze kunnen opgroeien.
2: Ja. Ik heb dat zelf ook heel erg beseft als ik als leidster van de Giro moest langsgaan bij iedereen thuis, dat niet iedereen zijn thuis even warm is. Mm-hmm. Dat er mensen zijn die niet in de beste omstandigheden leven. Dat er mensen zijn die moeten samenhokken met verschillende generaties om het allemaal te kunnen trekken. En dat is heftig, om dat voor het eerst te zien. Dus ik vind het zo mooi dat er voor dit thema gekozen is dit jaar.
0: Oh, jij bent echt blij.
2: Ik ben zo
0: fier. Al de hele ochtend.
2: Ik ben zo fier. Ja.
0: Maar jullie hebben ook nog een soort van extra plan met jullie drieën, de ambassadeurs. Hakim, wat is het plan?
4: Het plan nu is eigenlijk iedereen warm maken om zijn of haar project te registreren op dewarmsteweek.be. Al die projecten die worden allemaal verzameld. En dan uiteraard gaan we met het... er wordt een selectieprocedure en dan komt er allemaal bij. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we van al die projecten... Dat wordt uiteraard een beetje ondersteund na de warmste week. Maar één van die projecten gaan wij realiseren op één week tijd. Dus dat wordt wel heel leuk voor ons, denk ik wel. Omdat we dan effectief een project kunnen realiseren op een week dat wij er onze handen hopelijk uit de mouwen kunnen steken. Oh. En kunnen zien dat wij iets kunnen realiseren voor de mensen die het nodig hebben.
2: Zo leuk. Vorig jaar hebben jullie dat ook gedaan. Project 1 heette dat toen. Inderdaad, project 1 komt eigenlijk terug. Ja. We gaan opnieuw al één van die.
5: Vlaanderen, de toekomst is hier.
6: Update beschikbaar.
5: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
6: Update.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: M&M Live.
4: Plakken. Ik heb nog wat vragen over de practicalities van dat project.
5: Wacht. Eigenlijk wil je gewoon weten of ze een beetje handig zijn en een oog...
4: Allee, we zeggen het dan al maar. Hè? Ik zwijg.
5: Denk al na over een goed antwoord. Eerst met Meteo en Luna. Dit is Stuk. Goedemorgen.

0: er is bezoek.
1: De warmste week.
2: Ja, met groot nieuws over de warmste week vandaag. We weten sinds vanmorgen het thema. We gaan samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen. We weten nu ook wie de ambassadeurs gaan zijn. Ze staan hier nog bij ons. Hakim Shattar, nog eens goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En Maureen, jou zien we elke ochtend.
3: Dus, geen goedemorgen.
2: Nee, jawel, maar ik ben blij dat je erbij bent.
4: Ik ben hier ook wel eens.
2: Maar daar gaan mensen niet echt om schrikken. En Mannes Lacroix, die zit nog vast in de file, maar die is er dus ook wel bij als ambassadeur. Maggie, die stuurt in de app van M&M, wat een mooi thema en top ambassadeurs. We gaan terug met heel veel plezier. Hier wafels bakken, dat is super fijn om te lezen. Maar voordat geld ingezameld kan worden, moeten we weten waar dat geld natuurlijk naartoe gaat. Je kan vanaf nu een project indienen dat dus centen kan gebruiken binnen het thema een warme thuis voor iedereen. Jullie gaan met z'n drieën als ambassadeurs je schouder zetten onder één van die projecten. Dat kan betekenen de handen uit de mouwen steken. Zijn jullie een beetje handig?
4: Ja, Kim, zeg het maar.
3: Ik vind van mezelf dat ik echt super handig ben.
4: Ja? Ja. Dat zijn grote woorden, hè?
3: Ja, maar ik klus ook thuis heel graag. Dus.
5: Maar je zegt ook niet handig, maar superhandig. Hè? Dat besef je.
3: Ja.
5: Ja, overtreffende trap meteen. Ja.
3: Ja.
5: Oké, okay, nee.

0: Ik vind van wel. Ik vind,
1: ja, als ze nog een werfleider zoeken.
0: Wel, ja.
2: Ja, één ding is zeker. Wallis gaan we niet promoveren tot de werfleider. Time management is niet zo zijn ding. Daar vinden we wel een andere klus.
0: We gaan daar wel iets op vinden.
2: Maar ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat geven. Echt, ja. Het is zo leuk om te doen.
3: Maar jij bent vorig jaar ook gaan helpen, hè, toch?
2: Ja.
3: Samen met Siege op de werf toen van project 1. Toen was het echt zo'n werf.
2: Ja.
3: Hoe was dat voor jou toen?
2: Heel tof, want we weten natuurlijk nog niet wat het dit jaar ging zijn. Maar toen was het echt met handen uit de mouwen steken. En we kwamen daartoe, we werden meteen gedropt bij Nick. Dat was een tuinaannemer. En die had aan het einde van de dag zoiets van... Oh, ik had gedacht dat ze mij hier twee bv'tjes gingen geven... die een beetje kwamen babbelen en lachen en niks gingen doen. En aan het einde van de dag zei hij van... Jullie hebben keihard gewerkt. En dat was zo. Je komt daartoe, je wil keihard samen iets maken... met mensen die je totaal niet kent. Dus als je daar... als je ooit de kans hebt om mee te komen helpen bij ons... Ik weet nog niet wat het gaat zijn, waar het gaat zijn... maar dan moet je dat zeker doen.
0: We gaan sowieso hulp nodig hebben, ongeacht wat het gaat zijn. Dus sowieso handige Harry's.
2: Ah, hier
3: zie. Handige Harry's en
4: hallo.
3: Handige Wallis.
4: Wat een gezeik. Het was vielen in Lummen.
3: Je bent net op tijd voor de geniale vraag. Ben jij handig?
4: Ik ben helemaal niet handig.
0: We hadden het voorspeld.
4: Ik heb twee fantastische mensen naast mij. Ik zie het zo'n beetje... Maureen is zo'n beetje my big sister. En Hakim is een beetje mijn big brother. Dus ik denk dat ze mij heel veel gaan leren.
1: Ja, maar wat gaat jij dan doen?
0: Catering.
4: Sfeerbeheer. Sorry voor de afterparty. Nee, ik ben aan het lachen. Ik ga ook echt de handen uit de mouwen steken.
1: Oké, maar het is wel een goed punt alleszins. Als je zo kijkt naar Wannes en dan denkt dat als Wannes het kan, dan kan ik het ook.
4: Oh, dat vind ik ook wel weer heel lief van jou. Dankjewel.
1: Nee,
0: ik weet
3: het. Hey, misschien nog één keer herhalen. Wat moet er nu vooral gebeuren? Wat kunnen mensen nu al doen?
4: Mensen moeten nu naar www.dewarmsteweek.be gaan en hun projecten registreren. Want dat is zo belangrijk. Maar ik ben nog altijd buiten adem. Ja. Ik heb gelopen. Maar dat moeten de mensen dus nu doen. Projecten registreren en gewoon laat ze maar komen.
2: Ja, inderdaad. Als je dus iets hebt, een project dat kan passen binnen een warme thuis voor iedereen, denk er even over na en ga dat dan indienen op de warmste.
0: Ja, en dat kan nog tot en met 18 juni.
3: Hoppla. Merci voor het bezoek.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen...
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Loco Loco van Gordo. En Reinier Sonneveld. 23 over 8. Goedemorgen.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, goedemorgen, we zijn woensdag 20 mei en er zijn twee leuke vooruitzichten. We kunnen met het warmste weeknieuws al uitkijken naar de periode net voor kerst. Katrien die stuurt nog in de app van M&M. Ik heb vroeger geen warme thuis gekend en draagt daar nog altijd de sporen van mee. Gelukkig heb ik nu wel mijn veilige plekje en ik wens iedereen ook een warm nest toe. Dat is super, super lief.
3: Oh, heerlijk.
2: Gaat heel mooi worden. In tweede iets waar we naar kunnen uitkijken met het goede weer van morgen, ja, is de zomer. Hè. We kunnen al wegdromen van vakanties. Al heb ik over dat laatste ja, wel iets raar geleerd. In de krant vanmorgen. Ja. Het was een artikel over een man die zijn wagen zo via een quick parking had geregistreerd. Zo, je gaat dan zo naar de luchthaven. Je kan je parking daar gewoon op voorhand registreren via Brussels Airport bijvoorbeeld. Ja. Maar je kan ook zo van die valet parkingen doen.
3: Ah ja, ja, ja. Dus iemand die jouw wagen dan voor je gaat parkeren.
2: Ja, ja, dicht in de buurt van de luchthaven, als hij dan terugkomt, ja, dan komt hij die auto ook terugbrengen naar jou, eigenlijk zodat je super, super vlot naar en van de luchthaven naar huis kan. Ja. Nu heb ik wel iets gelezen. Ebert, die is 28, die heeft zijn auto zwaar beschadigd teruggekregen van die valetparking. Dan zou je denken van oei, even een schrammetje van uit de parking te rijden. Ja. Nee, nee, nee. Daar stond 1000 kilometer extra op de teller. En er was gras in zijn kofferbak.
0: Wat?
2: Oh. En het interieur was ook echt gewoon vuil. En zijn auto was beschadigd. Hij kreeg zelfs zijn auto niet meer aan. Die moest echt volledig gedepaneerd worden.
0: Wat?
2: Twee cilinders in de motor waren beschadigd. Krassen op de motorkap en een platte band.
0: Dus die zijn toch niet naar een parking gereden, maar naar een soort van cross of zo?
2: En wel! Dat ik dan zo denk van, je laat je auto daar dan achter.
3: Je betaalt daar waarschijnlijk extra veel geld
2: heel
3: voor.
2: Heel veel geld voor. Ik denk dat het zoiets van meer dan 100 euro wel per dag is dat je zo betaalt om op zo'n valetparking te komen. Maar je betaalt dan, ja, I guess, voor je security als je een mooie auto hebt. En dan krijg je die terug en is iemand anders daarmee gaan cruisen. Ik vind dat echt crazy. Hij zei ook van, ja, we zaten in de lucht, we zaten op het vliegtuig en ik kreeg, op dat moment werd mijn auto geflitst ook. Ook nog eens snelheidsboetes.
0: Man.
2: Op zijn kap. Dat is toch niet normaal?
0: Dat is crazy.
2: Nu, ik wil wel even nog eens zeggen, dit zijn zo bij van die onofficiële parkingen.
3: Ah, ja.
2: Dus dat zijn zo van die extra dingen die worden opgezet. Ik zou zeggen, als je naar Brussels Airport gaat, zet het gewoon op de officiële parking. Denk nog altijd dat je daar iets veiliger mee bent. Of neem gewoon de trein.
0: Ja, ja, super easy. Hè?
2: Maar ja, natuurlijk moet je ook geen dagelijkse parking betalen.
0: Nu we het toch hebben over vliegtuigen, hebben jullie het andere vliegtuignieuws al gehoord? Adil en Bilal die hebben de nieuwe veiligheidsvideo van Brussels Airlines gefilmd.
3: Damn.
0: Heel cool.
3: Ah ja, dus wat je te zien krijgt in het vliegtuig, ja, als je opstijgt.
0: Ja, zo'n borreltje aan en luchtmaskers. En dan moet je die eerst bij je kinderen en dan pas bij jezelf bevestigen. Al die info die je meekrijgt in een meestal saaie video, ja, die hebben zij dus nu wat epischer gemaakt. En ik zeg het woord epischer omdat het wel echt zo is. Het is een soort van heist setting waarbij ze dan alles bespreken van veiligheid op dat vliegtuig. En Dimitri Vegas doet ook mee.
3: Oh.
0: Ja, ik heb een klein stukje meegenomen van de veiligheidsvideo. Kwestie van in de sfeer te komen. Het klinkt ongeveer zo.
4: If the cabin crew shouts, "Brace!" immediately adopt the brace position as shown on the safety briefing card.
5: We wish you a pleasant flight with Brussels Airlines and Adil and Bilal.
6: Safe travels, y'all.
7: Peace!
8: Yeah, peace!
9: Safe travels,
10: y'all.
0: Ik heb wel zin om op reis te gaan.

0: Ga je een projectje registreren voor de warmste week, Bruno?
1: Dan gaat hij maar ook komen helpen, denk ik. Ik ben daar.
0: 8:30, Jannik, heb de hoofdpunten.
2: Wel, in Gent zijn vanmorgen zo'n 40 gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders het gebouw van de rector binnengedrongen. Ze eisen nog altijd dat de universiteit alle Israëlische samenwerkingen stopzet door de oorlog in Gaza en Libanon. Het geweld van migranten en mensensmokkelaars tegen de politie aan de kust neemt toe, zeggen ze. Agenten worden bekogeld met stenen. Ook wanneer ze willen optreden op strand, worden ze aangevallen. En het thema van de warmste week dit jaar is bekend. Een warme thuis voor iedereen. VRT gezegd Hakim Chattar. En ook onze M&M-DJ's Wannes Lacroix en Maureen van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. We krijgen nog een laatste wisselvallige dag vandaag met zon en buien. Bij maximaal rond 18 graden en een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen rustiger weer, droog en ook vrij zonnig. En dan vanaf vrijdag zomervibes.
0: Hepla,
1: zomervibes.
0: Dat brengt ons bij het verkeer. Daarover gesproken.
4: Safe travels, y'all.
0: Safe travels.
1: Inderdaad, wees maar veilig op de weg, want je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar ook op de E314 naar Leuven. Daar zijn de werkzaamheden in Halen beëindigd. Maar de files zijn, ze zijn daar zowat verdwenen, maar door omrijders staan er wel nog 20 minuten file op dit N2 van Herkdestad naar Diest. Op de E313 naar Hassel, 3 kwartier vertragen van Geel-Oost tot de Senderlo. Daar is schade aan het wegdek en is er 1 rijstrook dicht. Op de E40 naar de kust, 35 minuten van Aalter tot Beernum, door een aanrijding op de rechterrijstrook. Naar Brussel extra langzaam op de E40, een kwartier vanaf Everberg. En bij Sterrebeek is 1 rijstrook versperd door een ongeval. En dan op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ja, over de weg gesproken. Song. Is het Plankgas richting de finish of crashed de song net voor de eindmeet? Line de Douw in haar song Plankgas is tot nu toe altijd al geslaagd. Maar wat geef jij als allerlaatste score? Stuur nu eerlijk door wat je ervan vindt in de app van M&M met een punt op 10. Rate the song.

0: M&M. Read the song. Het is tijd.
1: Het is tijd. Roberto die stuurt een 8 op 10. Door die stuurt dat is zeker iets waard. Jana die stuurt 5 op 10. Ik vind hem niet slecht, maar ook niet goed. Dus hij gaat zo net voor de middenmoot. Thibaut vindt het dan weer wel helemaal top. Die stuurt 10 op 10. Die verdient het gewoon echt om een radiohit te scoren. Sharon gaat voor een 8. Heike voor een 2 vindt het echt niet goed. Leen ook niet zo. Die stuurt een 4 op 10. Youssef dan weer wel. Die stuurt een dikke 10 op 10. Supernummer, leuke vibe. En ook Bram vindt het een 10 op 10 waard. Silke, wat vind jij?
2: Ik vind het top. Ik vind het een dikke 1 op 10 waard.
1: Oké, wat voel je erbij?
2: Ik vind dat dat zo'n instant happy gevoel is. Mm-hmm. En gisteren was de opmerking dat er al genoeg pommelins en genoeg camilles zijn. Maar ik vind dat we moeten daar trots op zijn.
1: Ja,
3: dat is waar.
1: Het is dat, een beetje
3: jong
1: meer
3: talent van bij ons.
1: Jong Nederlandstalig, ja. dat mag er altijd zijn. Zeker. Merci voor je punten, Silke. Ik ga ze optellen in de app van M&M. En dan kom ik op een 8,5 op 10.
4: Jepla.
1: Daarmee is haar stempelkaart uitgespeeld. 10 keren is die meegaan in Rate the Song. Dus straks krijgt een nieuwe song de kans om je mening en punten op 10 op te geven. En dat zal deze zijn.
4: Ja, van Shakira.

0: Oh, nu besef ik ineens dat die-die, je moet wel opletten, het is met AI geschreven en niet met IE. Ja, inderdaad. Het is niet die-die.
1: Anders is het met een luguber.
0: Het is die-die. Maar wat we nog niet weten, we weten de score daar nog niet op, maar wat we ook nog niet weten, is welke song Sander straks mag gaan zingen.
2: Juist.
0: Ja, het is woensdag, hè? Dus moet Sander weer proberen een stilte in een song juist op te vullen. Eigenlijk gewoon stop de bandronde. Ja. En het is Wereldbijendag vandaag, Save the Bees. Dus we gaan voor de keuze tussen twee keer Queen Bee. Wil je Sander deze horen zingen? Of gaan we de country versie op? Wordt leuk. Dus maak je beslissing nu in de app van de M&M, want straks is het al zover.
2: Oh boy.
3: Getsy komt naar België met de Wild World Tour. Op 15 september in de AFAS Dome in Antwerpen.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
0: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van

0: Gisteren heeft Sieg een Aziatische hoornaar gevangen bij de buren. En het nest ook ineens meegepakt. Wisten jullie dat? Dat er, als er zo'n Aziatische beest is, dat dat eerst zich vestigt in een klein nestje en daarna pas verhuist naar een groter nestje?
1: Nee.
2: Dat wist ik niet, hè?
0: Ah, dan weet je het nu wel. Ja, je vraagt je misschien af waarom ik dat random verhaal vertel. Maar hij heeft dat net op tijd weggedaan, dat wespennest, omdat het vandaag Wereldbijendag is.
2: Ah.
0: Want die wespen zouden een bedreiging vormen voor onze bijtjes. En om dat te vieren, gaat Sander zingen. Op Wereldbijendag gaat hij een song van Queen Bee brengen. Maar welke dat wordt, dat mag luisteraar Els beslissen. Dus Els, zeg het eens.
2: Kom aan, hè.
3: Goedemorgen. Ik zou heel graag hebben dat Hello van Queen Bee.
0: Ja, een mooie Hello van Queen Bee. Ik zie Sander met de
2: moed
0: in de schoenen.
2: Els, sorry, dat lied, dat is een prachtig lied, hè? Daar niet van. Maar dat is,
3: ja.
2: Je moet Beyoncé zijn om dat goed te kunnen zingen. Hè?
0: Ja, maar ja.
3: Dat zal wel lukken.
2: We hebben het toevallig een uur geleden gehad over dingen waar iemand mee moet lachen. Ooit heeft Beyoncé tijdens het nummer Halo de microfoon doorgegeven aan een fan die in het publiek stond. En dat klonk toen zo, dus...
0: Ja, dus dit is toch Beyoncé?
4: En de fan komt...
2: Snap je? Het gaat ze wat dit niveau zijn, vrees ik.
0: Doe het voor de bijen, Sander. Je kan het.
1: Maar Sander, het is echt een extra moeilijk nummer, dus wij gaan extra hard supporteren.
2: Ah ja, het is
1: Els gaat ook extra hard supporteren, dat is waar, hè?
3: Zeker weten.
2: Ja. Supporteren bedoel je lachen, hè?
0: Allee, Sander, zeg het nu maar. Kom aan, Sander.
2: Hit it.

0: it's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Halo, halo, halo.
1: Bij benadering.
0: Ja.
1: Snapte?
0: Ja.
1: Bij benadering.
0: Ik voel me euforisch.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Ik ben trots op je, Sander.
0: Els, en jij?
2: Super trots.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Wij zijn super trots, want het was een lang stuk. En dat was een moeilijk nummer.
0: Ja.
1: En je hebt dat goed gedaan.
0: We gaan gewoon even luisteren, jongens.
1: Ja. Kom aan. Hit the replay. I know.

0: Maybe I can feel your halo.
1: Met je echo.
0: Halo, halo, halo.
1: Okay, dat wel op het tweede. Er is een reden dat Beyoncé Queen Bee is, maar jij mag toch wel zeker een werk bij zijn. Sander? Hè? Een goede werk bij.
2: Er komt nog wat werk bij kijken, ik snap het. Hè.
1: Hey, maar zo leuk, Sander.
2: En echt fijn.
1: De overgave.
2: Genieten, hè. Iedere keer opnieuw. Hè. Waarom doen we dit spel nu weer?
1: Wat erbij, hè?
2: Juist.
1: Save the bees.

0: er nog aan?
1: Als je hem op M&M laat staan.
2: Robin van de radio die gaat een nachtje doordoen vannacht, dus dat belooft. Wannes, die was daar straks dan weer te laat door de grote file, maar voor Club Kouter gaat hij zeker op tijd zijn. Kan hij het nog eens hebben over de warmste week, want we zijn samen met Wannes, ik en Hakim, dus de drie fiere ambassadeurs. En het is zeker de moeite om te luisteren naar Club Kouter, want ze gaan na 4 uur ook shoppingbudget weggeven. De volle €750 om jezelf eens in het nieuw te steken. Het zijn drukke maanden, bomvol feestjes, events, last minute plannen. Dus daar moet je zijn. Hoppakee.
3: Westland Shopping, zoveel meer dan een shopping.
4: Straks is Brahim er weer vanaf 9 uur om je door je voormiddag te loodsen. We hebben er nog eentje voor je, dat is deze Peggy.
5: Peggy, dat is een aanhoudster.
4: Nee.
5: Dat is een oer.
4: Nee.
5: Dat is een vuil oer.
4: Nee, dat is niet waar. Deze Peggy is goed. Peggy goed. Ja.

0: vanavond op VRT1.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
0: Op VRT1 onderzoekt Pano sociale huisvesting in Anderlecht. Op VRT Canvas zit Otto-Jan klaar voor weer een legendarische avond in Campus Cup. En op VRT Max kan je de meest actuele fictiereeks The Deal helemaal bekijken. Veel kijkplezier straks.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein...

0: casting special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Goedemorgen, het is 9 uur.
7: 14
6: uur. Dit is Yannick Aerts.
8: Het protest aan de UGent breidt nog uit. Sinds deze ochtend bezetten zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders het gebouw van de rector. Ze drongen dat gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti-boodschappen en spandoeken aan. Ze eisten dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israëlische overheden, instellingen en organisaties stop te zetten. Al 5 weken zijn er acties in verschillende gebouwen van de UGent en die zijn nodig, zegt actievoerder Julian.
9: En dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn, maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
8: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit de 5 laatste problematische projecten met Israëlische partners te stappen. Het thema van de warmste week van de VRT is bekend: een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er dus geld worden ingezameld voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen die het slachtoffer worden van geweld van hun partner of familie. De VRT-gezichten Hakim Chattar, Wannes Lacroix en onze Maureen van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. Hakim vertelde hier daarnet ook in de M&M ochtendshow waarom hij een warme thuis zo belangrijk vindt.
10: Ikzelf ben gelukkig opgegroeid in een warm nest en ik heb ook wel beseft dat dat heel belangrijk is, omdat de omgeving waar we opgroeiden niet altijd evident was voor ons, of niet makkelijk, zeg maar. En het gaat niet over de luxe of zo hebben, maar wel om u veilig te voelen thuis. En de dag van vandaag, met mijn kinderen uiteraard, wil ik daar ook voor zorgen dat zij ook een warm nest hebben waarin ze kunnen opgroeien.
8: M&M en Studio Brussel zullen vanaf vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december opnieuw radio maken en dat deze keer in Mechelen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was dat akkoord afgesprongen dat ze geen taksen zouden heffen op de meeste Amerikaanse producten en de VS zou dan weer een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europees Parlement dat akkoord niet goedkeuren. Dat is nu wel gebeurd, maar wel met extra voorwaarden voor wanneer de VS zich niet aan de afspraken zou houden. President Donald Trump heeft eerder al gedreigd met hoge invoertarieven voor Europa en Europees parlementslid voor CD&V, Wouter Beke, vindt het akkoord niet goed, maar het is het beste wat we konden doen, zegt hij.
11: Met Trump kan je geen goede deals maken, maar moet je kijken naar het minst slechte, moet je kijken hoe je de schade kan beperken. En ik denk dat dat is wat er nu gebeurd is. Hè. Dit is in de gegeven omstandigheden al de minst slechte uitkomst, waarbij dat we gekozen hebben voor stabiliteit en voorspelbaarheid, dat belangrijk is voor onze bedrijven, voor onze economie, voor onze economische groei ook. En dat dat het uitgangspunt was voor deze onderhandelingen.
8: Het is bewolkt vandaag met in de voormiddag nog af en toe buien. In de namiddag wordt het wel droger en halen we temperaturen tot zo'n 19 graden. Morgen is het droog en warmer ook, tot 23 graden dan. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en 25 graden.
7: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
6: Bam, week in 2 op deze woensdagmorgen, vrienden. We gaan de samen beleven met een pak muziek van Lost Frequencies. Eerst Ariana.

ik heb net hetzelfde. Stefanie Driessen, het zoersel in de app van Eminem. Die song geeft me zo'n goede vibes van Lost Frequencies. Net nog So Much Beauty Around Us. Het zal wel zijn. Vrienden, daar zijn we dan. Woensdag 20 mei, jouw week in twee. Maar vooral zeer benieuwd welke song jou nog goede vibes geeft. Ik heb één plek vrij in mijn playlist. Laat me weten wat jij kan gebruiken op deze woensdagmorgen. Met welk lied zing jij sowieso mee? Stuur hem nu door in de app.

0: dag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door Test & Koop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij...

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: M&M Live.

0: beter bed.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
0: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: M&M Live.

Rustig aan het luisteren in een rustige studiezaal, zegt Kienta. Het Nieuwpoort in de app van Imrem. En onze Jonas is nog wat aan het wegdromen van afgelopen zondag. Nio Akon, dat was echt the time of our lives. Wat een feestje. Kan je daarom nog eens Pitbull en Nio draaien met die song?

Larsen. Hey, leuk om te zien in de app van M&M, Steffen en Brent op weg naar een werf in Huustwezel. Hey, vrienden, heel veel succes met al dat harde werk daar vandaag. Het weer wordt alleen maar beter, dus dat is goed nieuws als je buiten ook aan het werk bent. Ik zorg voor goede muziek op de werfradio, in je wagen of op kantoor, of waar je ook bent. Dit is Keen.

0: Somewhere Only We Know van Keen. En zometeen Sienna Spyro met Die on This Hill en Post Malone's Chemical. Eerst naar de weg, want daar staat 120 kilometer file op dit moment. E313 naar Hasselt, daar is zo'n 35 minuten vertragen van Geel West tot de Senderlo. Er is schade aan het wegdek en er is één rijstrook dicht. E313 van Lummen naar Luik, daar moet je bij Tongeren opletten voor wateroverlast. Op de E17 van Antwerpen naar Gent, daar is bij Zwijndrecht één rijstrook dicht. Daar zou een deur op de weg liggen. Files naar Antwerpen op de A12 in Breendonk. Daar is een ongeval gebeurd aan het kruispunt daar. Antwerpse ring richting Nederland dan. Daar verlies je zo'n 10 minuten van Sint aan de Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. Dan naar Brussel. Daar gaat het langzaam. Op de E40 10 minuten erbij vanaf Afligem. E40 ook 10 minuten vanaf Everberg. De binnenring rond Brussel dan. Daar vertraag je een kwartiertje tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Ieterbeek bij Dilbeek. Daar zijn er problemen door een ongeval op de Nienhoofse Steenweg. Dat is in beide richtingen. Daar sta je zo'n 20 minuten in de file. En op andere plaatsen nog kleinere vertragingen.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Hi.

0: Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.
1: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
3: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
2: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
3: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
2: Nee.
3: Of bouwen ze dat eerst de boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
2: Ja, ja, zoiets.
3: Je weet het niet, hè, mama.
4: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: M&M, repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Dua Lipa. Yannick, die gaat 130 adressen afwerken om pakjes te leveren vandaag. Hey, succes. Oh, en ik zie dat Maga uit Meulenbeek in de app van M&M wat positieve muziek kan gebruiken om het weer tegemoet te gaan. Gaat me helpen. En wel, feel good. Dat gaat helemaal goed komen met deze van Purple Disco Machine, All My Life.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. En dan nu twee BFF's. Ja, beste vrienden. Martin Garrix en Ed Sheeran met een song die Martin 12 jaar geleden al maakte. Nu dus samen. Stay.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar we voelen het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Goedemorgen, het is 10 uur.
7: 14 uur.
6: Dit is Yannick Aerts.
8: De kustpolitie klaagt migrantengeweld aan. Steeds meer mensensmokkelaars gebruiken geweld wanneer ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen of ze worden bedreigd door gewelddadige ex-militairen die worden opgetrommeld door de mensensmokkelaars. En daardoor wordt het te gevaarlijk voor de politie om in te grijpen, zegt de politiezone Westkust.
9: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen, maar heeft daar een spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf. Dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
8: Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was er afgesproken dat de EU geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten en dat de VS zou dan een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europese parlement het akkoord niet goedkeuren. Dat is dus nu wel gebeurd, maar wel met extra voorwaarden voor wanneer de VS, zich niet aan de afspraken zou houden. Europees parlementslid voor de N-VA, Chris van Dijk, zegt dat de deal belangrijk is voor bedrijven bij ons, ook al is het akkoord niet evenwichtig.
10: Onevenwichtig in de zin van 15% die wij moeten betalen, van Amerika heel wat producten die gratis op nultarief naar Europa kunnen komen. Maar als er geen akkoord is, en met een wispelturige president, ja, dat is een jojo waar onze bedrijven, onze ondernemingen, tureluurd van worden. Hè.
8: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de grote woontoren van Grenfell in 2017. Op dat moment kwamen toen 72 mensen om het leven. Nu zijn er 57 mensen en ook 20 bedrijven beschuldigd van de dood en ook door de nalatigheid van de brand. Uit het onderzoek was gebleken dat het onderhoud en de veiligheid in die toren al tientallen jaren was verwaarloosd en de brand verspreidde zich dan ook bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er ook nog een rechtszaak komt. Het is bewolkt met af en toe nog buien. In de namiddag wordt het droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen is het droog en nog warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en 25 graden dan.
7: M&M.
6: Mooi. Ja, dat zijn goede vooruitzichten, dat zonnetje die er toch aan zit te komen. Zometeen Cameron Whitcomb, Zurb, Chesto, Sophia en Saul.

Wacky. Goed bezig, Nigel. In de app van M&M samen met Cor en Tigo zijn ze lijm aan het afsteken en kunnen wel wat motiverende muziek gebruiken. Dat gaan we proberen te fixen, vrienden. Dus blijf vooral hangen. Veel succes daar

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M Live.
4: You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de...

0: Allee, tot straks, hè, mama.
1: Onze eindhalte naar zijn nieuw begin. Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht, hè.
1: Rustig, slaap
3: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker daar.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar niet WK.
7: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.

Nelle Furtado. M&M. Zometeen de nieuwste van Milk Inc. Medicine. Maar eerst voor iedereen die hard aan het werk is op deze woensdagvoormiddag. Jij, je bent de warrior. Nee.

0: Martin, Milk, Ink. Zeg, ook een goed medicijntje, dus dit hier.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Ja, dat gaat echt genieten worden. Volgende week even gewoon iets luchtigs. Geen stress, geen gedoe. Gewoon keihard lachen. Want vanaf volgende week opent M&M de lijnen voor de M&M lachlijn. Heb jij zelf een mop die altijd scoort? Misschien heb je een heel gênant verhaal. Of iets geniaal om onze DJ's compleet mee te doen kapot lachen. Laat hem vooral van je horen. Bel naar de M&M lachlijn. Dat kan op 078 78 10 10. Of drop jouw idee via ons M&M kanaal op VRT Max. En wie weet hoor je jezelf binnenkort hier op M&M. En win je... Ja, om onze DJ's te komen doen lachen, nog een keer een zotte prijs. Ook uit onze random prijzenpot. 078 78 10 10. Of via het M&M-kanaal op VRT Max. En dan luisteren.
1: De M&M.

0: tonight.
1: Train, hey Soul Sister. Intussen op de weg E313 van Hasselt naar Luik moet je bij Tongeren nog opletten voor wateroverlast. Buitenring rond Brussel nog 10 minuten erbij. Tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En ook tussen Ytre en Eigenbrakel.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Ik heb boeken daar rustig. Ik heb je favoriete. Ik doe een van je.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code yellow!
6: Oh nee!
8: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: M&M's repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde...

My Universe. Zometeen Olivia Rodrigo, Drop Dead, Swedish House Mafia met de beats op Wait So Long. Maar eerst samen naar de 90s. 1995 met Coolio, Gangsta's Paradise.

app van Eminem. De woorden van Stefanie. Dit is een banger. Het zou wel zijn, Swedish House Mafia, Wait So Long. Zometeen Stromae, banger van bij ons, Toe Slim M. Maar eerst Suzanne en Freek.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
7: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
8: Met mij, Lieve Scheren.
7: En met mij, Hetty Halsmoortel.
6: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
9: Op Domein Tuijenbroek.
6: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
10: Vlaanderen, de toekomst is hier.
11: Update beschikbaar.
10: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
11: Update voltooid.
10: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, Veluco Vitaal 1+.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: 14 uur.
0: Dit is Yannick Aerts.
2: De kustpolitie klaagt migrantengeweld aan. Steeds meer mensensmokkelaars gebruiken geweld wanneer ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen of ze worden bedreigd door gewelddadige ex-militairen die worden opgetrommeld door mensensmokkelaars. Daardoor wordt het te gevaarlijk voor de politie om in te grijpen, zegt de politiezone Westkust.
3: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen, men heeft daar dus spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf, dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
2: In Deelbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam was gevallen. De juiste omstandigheden worden nog onderzocht, maar wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade afgebroken. En vandaag kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingsaangifte. Dat wordt georganiseerd door Win-Win van VRT. Nog tot 5 uur vanmiddag kan je terecht om te bellen met al je belastingsvragen. Het is best om je documenten ook over je vraag bij de hand te hebben wanneer je belt, zegt deze medewerker van Financiën.
4: Bepaalde documenten klaarleggen. Stel dat zij een vraag hebben, ik zeg maar iets over kinderopvang, dat zij die attestjes bij hen pakken en even natuurlijk hun rijksregister nemen, dan kunnen we ook hun dossier opzoeken en kunnen we ook zorgen dat zij de juiste informatie krijgen die gericht is op hun dossier.
2: Ja, ook zaterdag voormiddag kunnen mensen nog geholpen worden. Check voor alle info, zeker de app van de VRT Nieuws. Het is bewolkt met nog altijd een paar buien, maar in de loop van de namiddag wordt het overal wel droger en halen we 19 graden. Morgen is het droog en ook ietsje warmer, tot 23 graden dan al. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer. We krijgen dan ook veel zon en 25 graden.
1: M&M.
0: Zometeen lekker wegdromen bij So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Maar eerst One Direction met One Way or Another.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Fantasia Festival.
6: Op zaterdag 11 juli in Hammezogge.
5: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
6: Andro Merrick, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark Whittaker en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
5: Tickets via fantasiafestival.be.
6: Samen met M&M.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Carpenter. Man Child. In de app van M&M wordt alles in voorbereiding gebracht om een lekkere soep op tafel te brengen tegen de middag. Zie ik. Goed bezig daar, vrienden. Succes. Ik zorg voor wat kruiding uit de 80's nu. In de vorm van deze. Bruce Springsteen. Dit is Dancing in the Dark.

0: Save Me Tonight.
1: Shop op kosten van Club Kautar.
0: Ja, kijk, Club Kautar gaat jou saven. Want het is weer die periode. Elk weekend een ander feestje. After work, trouw, barbecue of spontaan. Hé, hey, we gaan nog een keer iets gaan drinken. En dan natuurlijk, ja, die kast opentrekken. En dan de crisis. Oh, ik heb niks om aan te trekken. Hé, hey, maar gelukkig is er wel Club Kautar. Van tijd om die kleerkast van jou een upgrade te geven zonder stress. Want samen met Club Kautar ga je shoppen voor een outfit waarmee jij helemaal klaar bent voor al die feestjes en last-minute plannen. Van comfy casual tot full-on wow look. Ja, alles kan dus. Wil je vooral meeshoppen? Dat is handig en dat kan. Je kan je inschrijven via het M&M-kanaal op VRT Max. En wie weet scoor jij binnenkort jouw nieuwe favoriete outfit dankzij Club Kautar.
2: Westland Shopping, zoveel meer dan een shopping.
3: Oh, this is Justin Bieber.
4: This is the Kid Laroi.
3: Make life safe.

Adam Port en Strive met Move. Zometeen Move met, ja, rustig aan dan wel, Bruno Mars, Risk It All. En Ellie Goulding staat ook voor je klaar met Love Me Like You Do. Eerst op de weg, Antwerpse Ring, daar komt er 20 minuten bij. Dat is richting Nederland, tussen Linkeroever en Berchem. Eén rijstrook is daar versperd door een ongeval. En elders nog wat lichte vertraging.

0: koffie.
1: De M&M. Lachlijn.
0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Jan Makelaar, je beste verzekering.
12: En Colruyt trakteert.
13: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
0: M&M, repeat, doen we niet.
1: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde

Third Lines, Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams. Goed nieuws voor Merel de Wilde uit Oudenburg. We gaan met klas 3 en klas 4 op schoolreis naar Billewaarde, 16 juni. Hey, ik kijk samen mee met jou uit.

0: de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man?
3: Och, jongens, dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: In Moskou, man!
7: Reo, goedemiddag. Het is 12 uur.
0: 14
7: uur. Dit is Nicky van Driessen.
8: De UGent wil de pro-Palestijnse actievoerders uitzetten. De Universiteit van Gent is naar de rechter gestapt om de bezetting door pro-Palestijnse actievoerders te stoppen. Die bezetten sinds vanmorgen ook het rectoraat. De universiteit stapt nu naar de rechter in kort geding omdat er opnieuw vandalisme werd vastgesteld, zegt rector Petra de Sutter.
9: Nu zien we dat de vredevolle protestactie echt wel totaal geëscaleerd is, dat er geen dialoog meer mogelijk is, maar ook dat er vandalisme optreedt. Kantoren worden bezet, dus dit is echt wel iets waar we een einde moeten aanmaken en de enige correcte manier om dat te doen is via juridische weg om het bevelschrift tot ontruiming te kunnen krijgen. En dan zal de politie haar werk doen, die zijn stand-by.
8: De jongen van 17 die afgelopen weekend aan het stuur zat bij het dodelijke ongeval in Braschaat kon nog niet verhoord worden. Bij dat ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Maar zijn toestand laat het nog niet toe om met de politie te kunnen spreken, zegt zijn advocaat.
10: Omdat hij in het ziekenhuis ligt en natuurlijk niet in staat is om verhoord te worden, men moet natuurlijk wel capabel zijn om een verhoor te ondergaan. Ik zal ook voor de ouders tussenkomen en het is natuurlijk van belang te zeggen dat die mensen hun gedachten natuurlijk in de eerste plaats uitgaan naar de familie van de jongen die is overleden. Natuurlijk ook naar de andere slachtoffers toe.
8: Vandaag kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingaangifte. Dat wordt georganiseerd door Win-Win van VRT. Nog tot 5 uur deze namiddag kun je bellen met belastingsvragen. En voor een aantal zaken loopt het wel vaker mis in de aangifte, dus je informeert je best goed, zegt Financiën.
11: We zien vaak dat mensen een inkomen vergeten aan te geven, dus dat kan zijn doordat er specifieke loonfiches ontbreken, maar ook omdat het gaat over inkomsten uit het buitenland. Op nummer 2 staan de inkomsten op onroerend goederen, bijvoorbeeld voor een garage of een tweede verblijf dat u verhuurt of vastgoed in het buitenland. En dan een derde zaak zijn de kinderopvangkosten. Daar komen effectief veel vragen over. En we zien dat het daar vaak misloopt bij de begrenzingen per dag.
8: Ook zaterdag voormiddag kun je nog bellen op het nummer 078-353-456. Deze namiddag kans op buien in het oosten. Elders zijn er opklaringen en droog weer tot 19 graden. Morgen wordt vrij zonnig en warmer tot 23 graden max. Vrijdag nog enkele graden daarbij.
0: M&M.
12: En zo duiken we weer samen jouw woensdagmiddag in met Meteor en Fleming. De Chainsmokers eerst met Halsey en Closer. M&M.

0: Juist, het is weer zover. Jij mag mee bepalen of een song meer of minder op de M&M'er had u laten horen. Ja, Lili de Douw is volledig uitgespeeld. 10 keer heb je haar doorgeduwd. Dus voilà, 10 keer maximum plays. Hopelijk is dat ook het geval voor Shakira en Burna Boy. Dit keer met Die Die. Het is het officiële FIFA WK Anthem. Ja, Shakira zorgde al voor dat Anthem in 2006, 2010, 2014. Onder andere Waka Waka uit 2010 groeide uit tot echt wel een monsterhit in de teens. Nu dus samen met de Nigeriaanse Burna Boy. Dat is een van de grootste Afrobeats artiesten ter wereld. Goed voor uitverkochte shows in de AFAS Dome, ING Arena en wereldster. Werkt ook al samen met onder andere Ed Sheeran, nog zo'n wereldster, ook Coldplay, George Smith en dus nu samen met Shakira. Maar vooral aan jou dus. Om punten op 10 te geven in de app van M&M en ook even te laten weten wat jij van deze vindt. Shakira en Burna Boy, nu.
1: Rate this

0: Rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij...

echt hoe je een WK-song moet maken. 20 op de 10 zelfs, zegt onze Mark. Hey, we zijn helemaal terug met Shakira. Rosa is minder fan, gaat voor een onvoldoende. Joshua dan wel weer een dikke 10 op 10. Hier en daar nog wat... een 6 beter dan wat het eerst was. Maar het brengt me nog niet in de WK-stemming als andere liedjes dat wel deden, zegt Senne. Merci, Senne. Om dat even te laten weten in de app van M&M. Ik zie ook Katrien die nog niet helemaal overtuigd is. Het kan groeien, maar wat brengt dat als ik alles hier op een hoop gooi? Nou, dan zie ik een dikke 8 op 10. En een 8 op 10, dat is goed genoeg om door te gaan naar een volgende Rate the Song. Na 6 uur opnieuw.

0: mai de CVC va slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Sechtie? Bancaria no funcionar? Va, Oscar, trek je
0: schap. Blijf kalm.
1: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn enige spray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Kiezen voor een 100%

0: 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Jenny. Samen met Damien Palen dan. Dit is Dracula, de remix. Vrienden, zometeen Young Talk, Camila Cabello en Havana. Heerlijk, voorbij het zonnetje. Eloc en Khalid krijg je ook met Dive Into Me. En, jawel, ze staat voor je klaar. Straks, the one, the only, DJ Anke Goerge. Hey, fijne middag daar.

to Me van Khalid en Ello. Heel goedemiddag. Er staat ondertussen al 140 kilometer file. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is het een kwartier extra voorbij Meer. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. Naar Nederland kan je op dit moment filevrij via de A12 naar Bergen op Zoom. Op de Antwerpse ring dan 25 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En ook 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En voor de rest zijn het enkel lichte vertragingen.

Jannik van Huffel die zegt: hey Anke, you are back. Wel ja, gisteren dan was ik er reeds en s'avonds dan ben ik naar de nieuwe Star Wars film gaan kijken in IMAX. Ken je dat? Dat is echt zo cool. Die boxen waren echt fantastisch, dat scherm. Als je de kans hebt om ooit eens in IMAX een film te gaan kijken, het is zalig. Ja, en als je de nieuwe Michael film al hebt gezien, zo meteen dan gaan we nog eens helemaal terug in de tijd met de thriller.

0: beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die desregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
8: Impressive.
7: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: M&M, doe je beat, doe je niet.
2: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Ah. Patrick, die stuurt al. Straks komen er zombies de studio binnen. Het zou zomaar eens kunnen natuurlijk het Michael Jackson. Extra veel Michael Jackson trouwens op je socials, op de radio. Heeft alles te maken met Michael. Een film over Michael Jackson. Ja, en Sandra de Moor die zegt, ik heb die film ondertussen al 5 keer gezien. Zou ik een probleem hebben? Ik denk het niet, Sandra, want ik heb echt al zoveel mensen er zo positief over horen praten. Onze Brahim zelfs, die is ook gaan kijken vorige week, zei hij. Dus ik ben er echt nu wel heel hard van overtuigd dat ik hem eens wil zien. Enige nadeel is dat er nog zoveel is om te gaan kijken. Bijvoorbeeld dit. Nieuwe animatiefilm Goat lijkt me ook zo tof. Vooral en alleen al door deze soundtrack. I'm Good van onze Jelly Roll.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieven Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op Domein Tuijenbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: De UGent eist dat de actievoerders vertrekken. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat van de Universiteit Gent. Ze willen dat de UNIF alle banden met Israëlische instellingen onmiddellijk verbreekt uit onvrede met de oorlog in Gaza. Bij de actie op het kantoor van de rector, Petra de Sutter, zijn slogans op het gebouw aangebracht en was er ook sprake van vandalisme. De universiteit stapte daarom naar de rechter om de actievoerders uit het gebouw te laten halen. Ja, Bart Schoepen aan het rectoraat, wat gebeurt daar nu?
8: Wel, ik verneem zo net dat de actievoerders samen beslissen hebben om de actie zelf te beëindigen. Ze hebben buiten aan het rectoraat ook al opgeruimd. Ze zouden dat nu op dit moment ook binnen aan het doen zijn. Er zijn nog geen actievoerders aan het vertrekken, maar dat zou dus later zelf spontaan gebeuren. Of dat ook betekent dat ze in het gebouw hiernaast, in het IFO-gebouw, vertrekken, dat is onduidelijk. De UGent heeft rond 11 uur ongeveer de rechter gevraagd om de actie te laten beëindigen. Maar of daar al een uitspraak is en wat de gevolgen daarvan zijn, dat is op dit moment nog afwachten.
7: Oké, bedankt Bart. In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat mogelijk niet goed werkt. Dat blijkt uit een reportage op de Nederlandse omroep NOS. Het probleem zit bij bepaalde draden van een Duits bedrijf. Die draden kunnen sneller beschadigd raken. Ook in ons land werden ze gebruikt. En deze hartdokter van het UZ Gent zegt dat daarom ook hier problemen kunnen voorkomen.
9: En het grootste probleem dat zich daarbij presenteert natuurlijk is als die elektrode storing detecteert omdat de isolatie niet meer intact is. Dat het toestel kan denken dat er een levensgevaarlijke ritmestoornis bezig is en die patiënt dus een onterechte shock zou kunnen krijgen. Heel onaangenaam.
7: En Rusland en China zullen nog nauwer gaan samenwerken. Dat hebben de presidenten Poetin en Xi afgesproken tijdens het staatsbezoek van Poetin aan China. Een belangrijk onderwerp is ook energie, want China koopt vandaag al veel Russische olie en gas. En sinds de oorlog in Oekraïne is China zelfs de grootste klant van Rusland geworden. Rusland heeft dat geld hard nodig voor die oorlog. Al 10 jaar onderhandelen beide landen ook over een grote gaspijpleiding via Mongolië naar China. Maar daar is er nog altijd geen volledig akkoord over gevonden. Afwisselend wolken en opklaringen nog. En vooral in het oosten kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droger, maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later op de dag stapelwolken en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het vaak zonnig en nog wat warmer, tot 28 graden.
0: M&M.
10: We gaan helemaal back in time met Insomnia van Faithless, maar dan in de nieuwe versie van Bebe Rexha, New Religion.

met Let's Get It Started. Vooral vrijdag, dan gaat het hier nog eens starten in M&M Party met DJ-licious, die hier elke vrijdagavond het beste van zichzelf geeft in zijn DJ-set. Dit is zijn nieuwe met Milo.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: M&M Live.

0: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
1: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
0: Dat is goed vastgezet, hè?
1: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
0: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
1: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
0: Ja.
2: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Vlaanderen, de toekomst is hier.
6: Update beschikbaar.
5: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
6: Update voltooid.
5: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, maar mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Down. Heb je al eens ooit vijf gasten zoveel fun zien maken samen tijdens een nummer? Dan zou ik maar eens even naar VRT Max gaan en eens de live versie bekijken van dit. De Bausa met Magnetic, hier live te gast bij Robbie van de Radio. Je zag daar de vijf gasten staan van de Bausa. Een soort djembe, een piano, een rockgitaar. En gewoon gasten die heel veel plezier hadden samen. Die ook aan het springen waren, aan het zingen samen. Fantastisch om te zien, dus moet je zeker eens checken. Ja, en nu heb ik nog eens de original versie bij. Trouwens, vanavond in Robin van de Radio gaat het ook weer feest worden. Want Robin gaat een nachtje doordoen tot 6 uur. Ja.

Carly Rae Jepsen. Zometeen de ideale song om jou voor te bereiden op Harry Styles in Amsterdam. Maar eerst nog eens checken van naar de weg, want daar staat al 150 kilometer file. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is het 20 minuten file rijden tussen het parkeerterrein in Minderhout en Meer. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. Naar Nederland kan je op dit moment wel filevrij via de A12 naar Bergen op Zoom. Naar Antwerpen nog een kwartier erbij op die E19 vanaf Sint-Job. De Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anne Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel dan 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring is dat tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Voor de rest enkel kleine vertragingen.

In Nederland, in Amsterdam, de Johan Cruijff Arena, staat hij 10 keer ongelooflijk. En ik zou straks trouwens ook maar eens goed luisteren naar Club Kautar. Want ze gaan daar bellen met iemand die heeft kunnen spreken met Harry Styles tijdens het concert. Hoe cool is dat? Ik ben heel benieuwd wat dat gesprek juist was, hoe dat in zijn werk ging. Moet je straks even voor luisteren.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed. Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
3: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of

Jessie J. En haar price tag. Luc, die is vooral nog heel blij met die vorige song, Another. Dat echt wel de soundtrack van de zomer wordt. Hè. Ongelooflijk. Ik heb hier nog heel veel zonnige beats voor jou.

0: vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
9: Immoscoopman?
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ah, ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur.

0: Is 2:14. En hier is Nicky van Driessen.
1: De bezetting aan de UGent is aan het stoppen. De politie grijpt in. Het rectoraat van de Universiteit van Gent, enkele tientallen pro-Palestijnse actievoerders, hadden het rectoraat sinds vanmorgen bezet. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. De UNIF stapte daarop naar de rechter om de bezetting zelf stop te zetten. Wart Schoepen, jij bent daar. Hoe verloopt het?
2: Ja, op dit moment is de politie de groep actievoerders die uit het gebouw is gekomen aan het wegslepen. Die waren samen vastgeklonken in een soort van formatie op de grond voor het rectoraat. Er staat een grote politiecombi klaar om die mensen ook eventueel op te pakken. Maar dat gebeurt dus op dit moment. Intussen op straat ook heel veel politie aanwezig. Ik zie zeker 20, 30 oproerpolitieagenten met helmen, met harnassen, met wapenstokken. Die ook gebruikt zijn om een betoging, een steunbetoging terug te dringen. Hier zijn ongeveer 100 mensen die in steun van die actievoerders slogans roepen. En dus vragen om niet hardhandig op te treden. Maar er is dus beweging, dat kan je wel zeggen. Die actievoerders worden door de politie op dit moment omzet.
1: Oké, bedankt Wart. De jongen van 17 die afgelopen weekend aan het stuur zat bij het dodelijke ongeval in Braschaat, kon nog niet verhoord worden. Bij dat ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Zijn toestand laat het nog altijd niet toe om met de politie te kunnen spreken. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in ons land een hartimplantaat hebben dat onnodige shocks kan geven. In Nederland bleek dat duizenden mensen een implantaat hebben met elektroden, draadjes die sneller stuk kunnen gaan, waardoor het soms onnodig een shock geeft. In ons land worden die al een paar jaar niet meer gebruikt en goed opgevolgd. Het aantal onnodige shocks ligt daardoor ook heel laag, zegt deze cardioloog van het UZ Gent.
3: De patiënt heeft dus zijn geïmplanteerd toestel, maar heeft daarnaast nog een tweede apparaatje die dus op de slaapkamer staat, die gewoon op een gsm-netwerk verbonden is en die automatisch elke nacht het apparaat ondervraagt en dan die gegevens het ziekenhuis doorstuurt, zodanig dat wij eigenlijk enkele uren of de dag nadien op de hoogte zijn als er een probleem zou zijn.
1: En dan het weer. Dat is een mix afwisselend wolken en opklaringen vandaag. In het oosten nog kans op een bui. We halen tot 19 graden. Morgen wordt een dag van brede opklaringen en af en toe wat stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag en vooral in het weekend wordt het vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden.
4: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
0: Straks zoek ik nog mee naar manieren om de M&M-DJ's volgende week samen met jou te laten lachen. Nu Post Malone.

0: Gray en Rumors. En van Rumor naar Humor.
1: Bel de M&M Lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Ja, humor, dat is hetgeen dat centraal staat volgende week tijdens de M&M Lachlijn. Ik krijg nog een berichtje binnen net van Nigel Pelders. Die zegt, goedemiddag, ik zit een beetje op een dipje, met een dipje op het werk. Ja, dat snap ik wel. Hè. Het zijn zo van die periodes. Het weer is dat ook niet altijd zo top. Je kan zo wel eens wat mindere periodes hebben, dus dan moeten we gewoon een beetje meer lachen in het leven. Dus dat gaan we volgende week doen met de M&M Lachlijn. Het concept is simpel. Laat de M&M-dj's lachen en je wint een prijs. Kijk, het is nog nooit zo simpel geweest. Maar natuurlijk moet je al eens beginnen nadenken. Hoe kan ik mensen laten lachen? Want ik snap het wel, het is niet zo'n heel gemakkelijke opdracht. Maar wat ook dus kan, als ik over dat nadenken, misschien kan je dus ook gewoon de grappige dingen doorsturen. Stel nu dat jij een grappige video tegenkomt online, dat je zegt, amai, daar heb ik nu hard mee moeten lachen. Dan kan je die bijvoorbeeld ook gewoon doorsturen als de M&M-dj's daar dan ook mee moeten lachen. Voilà, dan heb je een prijs gewonnen. Hoe simpel kan het zijn? Bijvoorbeeld, wat ik altijd heel grappig vind, zijn ze van die dierengeluiden of andere geluiden van video's die ze dan zo gebruiken om in een liedje te steken. Bijvoorbeeld, ik zag nu zo deze video nog eens passeren, waar je zo een kat door een langs een rekkertje ziet gaan met haar pootje en daar een geluid mee hoort te maken. Zo. En dat wordt dan dit. Same OG, but I've been low key. Hated on by most these niggas with no cheese, no deals and no G's. Kijk, je moet de video er af en toe even bij halen natuurlijk, om het volledig met beeld te snappen. Maar snap je, zo van die video's, het is dus leuk en het kan van alles zijn. Hè? Of je wil gewoon een mop vertellen, je hebt een grappige lach, je kan iemand goed nadoen. Het mag echt van alles zijn. Dus denk eens na, hoe zou jij de M&M-dj's volgende week kunnen laten lachen? Moet je gewoon even inbellen of nu al even via VRT Max je inschrijven op de kanaalpagina, zo moeten we dat zeggen. En dan kan je gewoon een prijs winnen volgende week.

0: prijs.
1: De M&M. Lachlijn.
0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig, is hij
6: niet? Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
7: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC, beweegt met je mee.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah! Go beyond your limits with XXL Nutrition.
16: Kitnet komt naar je toe met Kitnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, The

0: Botnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
2: Abdij
1: glimlachten ze terug. En een week later aan
2: Buil
1: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
2: ULB.
1: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
2: Aan Marie-José.
1: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.

meer dan Spyro in de AB. En zoals zoveel sterren is dat dan weer meteen hopeloos uitverkocht. Ik zie ook op Ticketswap dat er heel veel tickets nog gezocht worden. Er wordt er ook nog een paar wel verkocht. Dus misschien kan je nog wel gaan. Material Lover is deze van Sienna Spyro.

herinneren dat ik ook dringend aan mijn lente schoonmaak moet beginnen. Want mijn kleerkast staat echt op uitpuilen. Echt waar, al. Het is zo nodig. Zoiets dat je blijft uitstellen. Hè. Maar op de weg staat er momenteel 123 kilometer file. Naar Antwerpen is het een kwartiertje erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E17 nog 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring dan 35 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is in Meert de weg vrijgemaakt. Nog 10 minuten vertragen op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. En ook op buitenring is er hinder door 3 ongevallen tussen Oudrichem en Tervuren, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en ook nog tussen Strombeek en Wemmel. Hi. M&M.

Luc die zegt, ik wist dat het vonken ging geven. Altijd toch met Clouseau. Brian, die is net uit de files. Ja, ze zijn ook stevig onderwezig, aanwezig vandaag. En Jerome Hillewaarde is plantjes aan het planten met de collega Rune. Hey, I love it, I love it, I love it. Jouw reacties.

0: Meervoudig Eurovisie-winnares Loreen brengt haar vuur naar België.
1: Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel.
0: Loreen. Live.
1: Tickets en info via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee, dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra.

Elke dag wordt een vleugje beter. Met als prachtige Natalia erbij. I've only begun to fight. En de volgende song, ja, die kwam eigenlijk vorig jaar al uit op het derde studioalbum van Sam Fender. Maar die populariteit van die song, die piekte toch wel met een nieuwe versie met Olivia Dean. Die stond 8 mei nog bij ons in Forst Nationaal. 18.000 gezochte tickets op Ticketswap. Dus dat toont wel, als Olivia Dean haar tanden in iets zet, dat dat meestal al in goud verandert. Dus zo ook Rain Me In hebben ze ooit live gebracht ook op een optreden. Die ging daar toen al helemaal viraal. En toen bleek dus dat het een nieuwe hit was die geboren werd. Met Sam Fender dus en Olivia Dean. En deze Rain Me In.

die stuurt er al door. Amai, Anke, je hebt echt wel hele goede nummers bij vandaag. Dat is allemaal natuurlijk om jou een plezier te doen. Om jouw woensdag ook een pak vlotter te doen voorlopen. En ja, dat gaan we straks nog doen, een uurtje. En ik heb trouwens ook nog een leuke verrassing voor jou. Dat is allemaal voor straks na 3 uur. Nu Tones and I met Dance Monkey.

0: Vanessa, ben je geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
9: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Justin, time, Adam.
9: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Zeg, kan ik nu ook zo...
12: Flexijobbers aannemen?
11: Ja.
12: Natuurlijk.
13: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
14: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
17: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
18: Een hele goede middag, het is 3 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Nicky van Driessen.
20: Het graspollenseizoen is gestart. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten. En dat zal de komende dagen en weken nog maar toenemen. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen. Daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Maar je kan je op verschillende manieren... beschermen, zegt Gezondheidsinstituut Genzano.
21: Een wonderoplossing bestaat niet, maar er zijn wel een paar tips. Gelijk zonnebril dragen om eigenlijk contactreacties te beperken met pollen. Of binnenruimtes verluchten net na een regenbui of helemaal in de ochtend. Wanneer de pollenconcentraties nog het laagst in de lucht zijn. En natuurlijk ook jouw arts of je allergoloog raadplegen voor medicatie.
20: Het graspollenseizoen loopt gewoonlijk tot in juli. De politie van Gent heeft een einde gemaakt aan de bezetting van het rectoraatsgebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De politie was massaal ter plaatse om een 40-tal van hen weg te halen die sinds vanmorgen het rectoraat bezet hielden. De politie gebruikte daarbij geweld, zegt een van de actievoerders.
22: Iedere aantijging van geweld of vandalisme die er de afgelopen dagen of weken is geweest tegenover de bezetters, verbleekt volledig in het licht van dit politiegeweld. Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden en ga zo maar voor.
20: Er wordt al enkele weken actie gevoerd aan de UGent. De actievoerders eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Mohamed Bakkali, die mee veroordeeld is voor de aanslagen in Parijs in 2015, krijgt penitentiair verlof. Hij kan dus vanaf nu tijdelijk onder voorwaarden de gevangenis vrijlaten. Dat schrijft La Capitale. Bakkali had onder meer schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen en zou ook geholpen hebben bij de mislukte aanslag op een Thalys hoge snelheidstrein. Hij werd veroordeeld daarvoor tot 30 jaar cel, waarvan hij al een derde heeft uitgezeten. Intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis voor een paar uur mogen verlaten. Nu kan dat dus langer. Het parket van Brussel gaf een negatief advies daarover en kan nu ook niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Het weer, dat is afwisselend wolken en opklaringen. In het oosten is er nog altijd kans op een bui. We halen tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen. Later op de dag stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer weer tot 28 graden.
18: Mag ik toch even een applausje vragen voor de Nice-imitatie van Nicky van Driessen? Ja. Mag ik doen nog eens?
0: Achie.
18: Ja.
23: Update jezelf.
24: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
25: M&M. Uncle Cool, yeah.
18: Zo schattig, zo schattig. Dit uur een belangrijk moment nog als jij een cadeautje wil scoren. De tijd tikt zo meteen, dan leg ik uit hoe...

Mathis Galant uit Oudenaarde, die is natuurwetenschappen aan het studeren. En ik vond het vroeger echt altijd een keileuk vak. Vooral zo toen dat wij zo een rat moesten opensnijden. En zo, ik vond dat altijd heel fascinerend. Of enfin, heel veel succes ermee, Mathis. Je gaat dat keigoed doen. En zometeen mag je even keihard dansen op Loco Loco. Eerst Zane.

0: Hoor je dit? Ja, dat is een klok die genadeloos verder tikt. En je hebt nog heel even de tijd om jezelf een heel leuk cadeautje te doen. Zometeen dan leg ik uit hoe...
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt.
1: Slap, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Coldplay met Viva La Vida. Jannik die zit hier al op hete kolen hoor in de app van M&M. Anke, Anke, wat is de verrassing? Abel, ik ga het jou nu vertellen, hè.
1: Shop op kosten van Club Koutar.
0: Het is eigenlijk een cadeautje van Koutar en Mannes, want ze geven deze week een bon weg van Westland Shopping Center. Dat is natuurlijk geweldig voor mensen die willen shoppen en die nog nieuwe outfits nodig hebben. En het is heel spannend, lieve mensen, want je kan die bon van €750 nog winnen tot 4 uur. Dat betekent dat je nog 40 minuten de tijd hebt om nu even naar het M&M-kanaal te gaan op VRT Max en om daar enkel en alleen de vraag te beantwoorden: voor welk event heb jij nog een outfit nodig? Denk bijvoorbeeld aan de lentefeesten, de trouwfeesten, de barbecues, de gewone gezellige avondjes met vrienden. Dus het kan casual zijn, het kan chic zijn. Het mag eigenlijk van alles zijn. Je mag gewoon even een event doorsturen waar jij nog een outfit voor nodig hebt. En wie weet, kan je dan wel gewoon met die bon van Westland daar een fantastisch leuke outfit of zelfs meerdere outfits gaan shoppen, want het is wel een behoorlijk bedrag. Dus doe nu nog even snel mee via het M&M-kanaal op VRT Max. Heel veel succes. Tot 4 uur kan je dus deelnemen.
2: Westland Shopping. Zoveel meer dan een shopping.

Robin, Dancing on My Own. Zometeen de nieuwe van Nina Black. Maar eerst wordt het ook wel nog een beetje drukker op de weg. File rijden naar Antwerpen, dat doe je op de A12 in Aartselaar door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 dan vanaf Kruibeke dan 10 minuten. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost ook 10 minuten erbij. Dan op de Antwerpse ring nog 50 minuten extra, liever richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent nog 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Machelen. En nog op de buitenring een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. M&M.

Nigel die zit toch nog een beetje in een dipje. Is wil heel graag Pommelien Thijs horen. Wel, we gaan dat fixen hier in de playlist. M&M. En misschien kan je dan ook gewoon eens op VRT Max naar het volledige concert kijken van Pommelien Thijs in de AFAS Dome. Dat staat daar gewoon. Je kan het volledig integraal bekijken met beeld en met haar fantastische stem. Dus moet je zeker maar eens checken.

0: Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets, liveislive.be. Samen met M&M.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Maand.
4: Lekker chillen in het paradijs.
5: Maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot €5000 elke maand.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer. Carglass herstelt,
1: Carglass vervangt. Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Oh. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
5: Och, jongens. Dat is wel een naald, hè. Je droom.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
1: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
0: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
2: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: M&M, repeat, doen we niet.
5: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Maar zoveel mensen die nog aan het studeren zijn. Ja, ik zie hier natuurwetenschappen, ook wiskunde bij Zenne Schepers. En die wil toch ook nog even in de moed geraken met goede

van Pink. Ik zie nog heel veel berichtjes binnenkomen van mensen die die shoppingbon willen winnen bij Club Kouter van Westland. Je kan nog meedoen tot 4 uur. Dan moet je even naar het M&M-kanaal gaan op VRT Max en even doorgeven daar voor welk event jij nog een outfit kan gebruiken. Bijvoorbeeld Stefania kan, als je zegt, het trouwfeest van mijn schoonvader. Christine voor haar 50ste verjaardag. Voor Tiffany om op reis te gaan. Voor Pukkelpop lees ik hier ook nog. Dus kijk, ga nu eventjes naar de M&M-kanaal op VRT Max en doe daar nog snel mee voor 4 uur. Veel plezier!

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: Het is heel moeilijk voor mij. To get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Goedemiddag, het is 4 uur. En hier is Nicky van Driessen.
8: Leraren protesteren op dit moment in Brussel.
9: Ik ben bang dat waar er nu ruimte voor is in mijn klassen om leerlingen zichzelf te laten zijn, hun eigen verhaal te vertellen en te laten luisteren naar elkaar, dat dat niet meer kan omdat mijn klassen in grootte gaan verdubbelen.
10: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen. En dat...
8: Ja, zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir wil er 100 miljoen euro mee besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden ook anders georganiseerd. Zo kunnen leerlingen uit verschillende jaren en richtingen samengezet worden. Maar dat zien dus veel leerkrachten niet zitten. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en dat zal de komende dagen en weken alleen nog toenemen. Dat zegt gezondheidsinstituut Sciensano. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen. Daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Het graspollenseizoen loopt normaal nog tot in juli. Het vertrouwen van de Belgen in de economie zakt naar het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank. De Belg is vooral pessimistischer geworden over de arbeidsmarkt. Gezinnen verwachten een lichte verbetering van hun financiële situatie, maar ze verwachten het komende jaar ook minder te kunnen sparen. En op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Goffin verloor in 3 sets van de Brit Samuel. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen neemt op die manier afscheid van de sport na dit jaar in Frankrijk. Hij haalde ooit de kwartfinale op het Grand Slam toernooi daar in Frankrijk in 2016. En lanceerde er ook zijn carrière in 2012. Het was dus een emotionele namiddag voor hem.
11: J'ai toujours été accueilli ici, voilà, comme... comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
8: En dan nog het weer. Dat is een mix van wolken en opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst de opklaringen. Later op de dag wat stapelwolken. En nog meer graden, 23. Vrijdag en in het weekend krijgen we vaak zonnig weer. En stijgt het kwik of de temperatuur tot 28 graden.
7: Amai zeg, 28 graden. Dat 28.
12: Mona Queen, wat ga je doen met die 28 graden?
13: En dat is dit weekend, hè?
12: Ja.
13: Ah ja, ik zit op dat moment... Ah, ik mag dat niet zeggen. Ik ben op een vrijgezelle en dat is ergens.
12: Oh.
13: Want ja, die persoon die is misschien aan het luisteren en het is nog een grote verrassing.
12: Oh.
7: Maar ben je in het binnenland?
13: Ik mag daar echt niks over zeggen.
12: Nee, dat zeg ik niet.
7: Nee. Wacht, ga je ook warm weer kunnen voelen?
13: Ja, okay.
12: Ja, okay.
13: Dit komt echt mega goed uit.
12: Ja, heel goed. Hoe komt het uit op de baan? Zeg dat eens.
13: Richting Antwerpen, daar verlies je nu 20 minuten. En dat is vanaf Kruijbeke en een half uur vanaf Waaslandhaven Oost en vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring verlies je 1 uur richting Nederland. Dat is tussen Sint Anna Linkrover en Antwerpen Oost. Hinder in Antwerpen Centrum, want daar staat een defecte vrachtwagen links. Richting Gent een half uur bij. Dat is van Antwerpen Noord tot in de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 20 minuten tussen Stroombeek en Diegem. Daar is een ongeval gebeurd op de midden- en linkerrijstrook. Op de buitenring 20 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. En in Brussel staat een defect voertuig in de Matoutunnel richting Zuid rechts.
14: Update jezelf.
15: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be. M&M.

0: Wow, dat zijn veel woorden
1: heb
0: bij
1: ik, heb, maar ik dacht al even, heb ik iets stouts gezegd?
0: Ik ben Iona. Ik kan het zelfs niet zeggen.
1: Nee, het is oké. Okay,
0: het zijn te veel letters bij elkaar.
1: Pas voor mij. Ja.
0: Met Alors Dans. Welkom bij een nieuwe Club Kauta. Ik ben ongelooflijk blij dat je er ook weer bij bent vandaag. En ik zei het al, er staat een ambassadeur bij me in de studio. En het heeft te maken met de warmste week.
2: De warmste week.
1: Dat ben ik ben nog zo trots op jou als ik dit
0: Pas,
1: hoor.
0: Zeg,
1: nee, echt waar.
0: Ik ben hier degene die trots moet zijn op jou.
1: Nee, maar eigenlijk is het wel zo. De cirkel is wel een beetje rond. Hè, want jij hebt dan vorig jaar gepresenteerd. Dat was voor mijn eerste warmste week. En ik was altijd ik was net zo trots op jou. Als ik dat hoor, dan is het echt nostalgisch.
0: Ja, het komt wel allemaal terug. Van afgelopen december gelukkig doen we het elk jaar opnieuw de warmste week. En zijn er elk jaar ook 3 nieuwe ambassadeurs. Die worden aangeduid. En vandaag zijn we te weten gekomen dat jij een van de 3 ambassadeurs bent.
1: Ja, mega. Ik ben mega blij dat ik mee het project De Warmste Week mag ondersteunen. En zeker met het thema van dit jaar, een warme thuis voor iedereen. Allee, dat is iets vanzelfsprekend, wat wij, en ik denk jij ook vanzelfsprekend vindt, maar dat bij heel veel mensen nog niet zo het geval is. Hè?
0: Nee, klopt. Ja, inderdaad, een warme thuis voor iedereen is het nieuwe thema van dit jaar. Wat valt daar allemaal zowat onder?
1: Dat gaat eigenlijk over heel veel, Koutje. Dat kan bijvoorbeeld zijn een oudere man die niet meer zelfstandig alleen kan wonen. Dat kan zijn een kind dat op zoek is naar een pleeggezin. Dat kan zijn een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie of iemand die thuisloos is. En het leuke daaraan is eigenlijk, het is zo overkoepelend breed, maar er valt zoveel onder, dus er gaan zoveel mooie verhalen tevoorschijn komen met dit thema.
0: Sowieso, ja. Nu, de bedoeling van het feit dat jullie nu ambassadeurs zijn, er is wel een doel, hè, waarom we nu al eind mei bezig zijn over de warmste week in december.
1: Ja, de 3 ambassadeurs ondersteunen eigenlijk project 1, dat we de komende 7 dagen tijdens de warmste week gaan realiseren. En daarvoor moeten we natuurlijk een project hebben. Dus wat de mensen nu eigenlijk moeten doen, is naar dewarmsteweek.be gaan en daar je project registreren. Dan komt er een onafhankelijke jury die eigenlijk al die projecten gaat filteren, screenen, bla bla bla. Daar hebben wij niks mee te maken. En dan komt er een project naar boven dat wij kunnen gaan realiseren.
0: Yes, voor alle duidelijkheid, al die projecten die worden verzameld. Dat is natuurlijk waar het hele potje van de warmste week naartoe gaat. Mm-hmm. Los van dat project dat jullie doen natuurlijk.
1: Klopt.
0: En soms verwarren mensen het met een actie die ze organiseren, waarmee ze geld inzamelen. Dat is voorlopig nog niet aan de orde.
1: Dat is nog niet aan de orde, maar als je zoiets hebt van ik wil al geld beginnen inzamelen, dat mag altijd. Je kan het gewoon nog niet registreren.
0: Nee, het is dat. Nu zijn we vooral nog op zoek naar projecten, dus dingen die iets te maken hebben met mensen een warmere thuis kunnen geven.
1: Dat is heel belangrijk en dat is voor iedereen gewoon een basisrecht.
0: Ja, hoeveel zin heb je erin om erin te vliegen vanaf nu?
1: Ik kon niet wachten op vandaag, dus het mag allemaal maar komen. Laat maar gaan en ik ben heel blij dat ik het samen met Hakim en Marien mag doen.
0: Ik ben ook ongelooflijk blij voor jou. Nu is het vooral belangrijk dat iedereen die projecten natuurlijk instuurt en dat doe je, zoals we al zeiden, op dewarmsteweek.be.
3: Check alle info op dewarmsteweek.be.

0: twice. Blink Twice van Shaboozie. Het is bijna 17 over 4.
1: Wat was dat?
0: We spelen zo meteen Wat was dat? De quiz, waardoor je weer op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee? Wel, dan stuur je Wat was dat? In de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook nog een tip van ons.
2: Ja, de tip van vandaag is Kautar Hachu.
0: Kautar Hachu.
2: Kautar Hachu.
0: Oké. Okay.
2: Dat is een hele goede tip. Als je de vraag hoort, ga je denken, ah, dit was een nuttige tip.
0: Oké, okay, speel je graag waar. Mee. Er is goed, goed.
3: En dat serieus.
0: Speel je graag mee en zou je deze tip graag willen gebruiken, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting.

0: Walk on Water van Milking.
1: Wat was dat?
2: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? Nog steeds de leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve Club Counter sokken mee winnen, dus doe je uiterste best. Want gisteren was Flo net niet goed genoeg. Jammer genoeg staat ze dus niet boven Quinten. Je moet 5 juiste antwoorden halen. That's the baseline. En daar kan je makkelijk over, hè, Kuitje?
0: Ja, eigenlijk 6 juiste antwoorden.
2: Ah ja, 6. Ja, zes, ja. Goed te doen, goed te doen.
0: Goed te doen, goed te doen.
2: Jasper, gaat jou dit lukken?
3: Mag aan het zien, hé, mannen.
2: Ja, we gaan het zien, Jasper. Zeg, wat is je opgevallen in het nieuws vandaag?
3: Het belangrijkste was heel die commotie van hetgeen wat er daar in de afspraak aan bod gekomen is.
2: Ja.
3: Blijkbaar resultaten die zouden verkeerd doorgegeven zijn of zo. Mm-hmm. Alles wat er aan het gebeuren is daar rond de Universiteit van Gent.
2: Ik heb me ook weten vertellen dat je een grote Club Brugge-fan bent. Hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Ja. Wat is de pronostiek? Want wanneer spelen ze tegen KV Mechelen? Morgen?
3: Morgenavond, ja. De pronostiek is een 0-2 overwinning en een tweede ster boven ons logo.
2: Ah, die tweede ster. Ik hoop dat jij ook een tweede ster aka de Club Koutersokken pakt vandaag. Je speelt dus zometeen mee. Ik krijg daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Jasper, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Ja.
2: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
0: Yes, Jasper, ik stel voor dat we er gewoon meteen in gaan vliegen. De warmste week stelt zijn thema voor en dit jaar is dat een warme thuis voor iedereen. Maar welke Club Kouter sidekick is één van de drie ambassadeurs?
3: Wannes.
0: Clash tussen Noord- en Zuid-Korea. Voor het eerst in 8 jaar nemen ze het tegen elkaar op in een voetbalmatch. Welke Kim is de president van Noord-Korea?
3: Jong-un.
0: Er komt een nieuwe balzaal in het Witte Huis. Die wordt drone-bestendig en eronder komt er een militair hospitaal. Maar waar in Amerika staat het Witte Huis?
3: Washington.
0: De band Aqua kondigt hun laatste show aan. Je kan ze kennen van het bekende nummer Barbie Girl. Zing eens even een stukje.
3: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
0: Zeker wel. Hey. De stad Gent trekt meer en meer jobs aan dan andere Vlaamse steden. Start-ups en scale-ups zijn samen 61 miljard waard. In welke provincie ligt Gent?
3: Oost-Vlaanderen.
0: Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten, want het graspollenseizoen is gestart. Wilde gok, wie van ons twee heeft er last van de pollen?
3: Wannes.
2: Nee! Ah, Jasper! Had je de tip gehoord?
3: Nee.
2: De tip was Kouter Hachu. Oh nee, dat vind ik zo jammer.
0: Jasper! Allee, ik had het je zo gegund. Je was zo goed bezig.
2: Je was echt top. Wat een revelatie. Maar de volgende vraag had je misschien wel geweten. Champions Arsenal is na 22 jaar landskampioen van Engeland. Hoe noemt de doelman van de Rode Duivels?
3: Ja, Thibaut Courtois.
0: Maar
3: er niet veel meer.
2: Nee, dat is waar. Dat is het spel, hè.
0: Sorry, Jasper. Ah, sorry. Ik vind het zo ongelooflijk jammer, Jasper. Maar hey, niets houdt je tegen om nog eens op een ander moment opnieuw mee te doen, hè.
2: Ja.
3: Ja.
2: Klopt.
0: Merci om mee te spelen, Jasper. Fijne avond.
3: Bedankt.
0: Bye-bye.

0: Mona, moeten we ook runnen van het verkeer of valt het nog allemaal mee?
1: Maar niet echt, want richting Antwerpen verlies je 3 kwartier. En dat is al vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten vanaf Kruijbeke en 1/2 uur vanaf Melkselen. Op de Antwerpse ring 35 minuten bij naar Nederland. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Gent hetzelfde van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Rond Brussel vertraag je op de binnenring. Dat is 1/2 uur bij tussen Stroombeek en Machelen. Goed uitkijken in Diegem, want daar is door een ongeval de midden- en linkerrijstrook dicht. Maak daar zeker een reddingsstrook. Op de buitenring 1/2 uur bij van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. In Vilvoorde is rechts dicht door een ongeval met een vrachtwagen. En in Brussel hinder, want er staat een defect voertuig in de Madou-tunnel. Die vindt je richting zuid rechts.

0: Oh. Maar ik had niet horen dat dat nu
1: wel gedaan was. Ik was zo hard aan het, ik was zo hard aan het dansen. En opeens was het gedaan. Sorry. Heel de Ibiza-vibe weg. Gewoon.
0: Sorry, dat stopt zo abrupt ook.
1: Verschrikkelijk.
0: Ik had het even niet door.
1: Als ik in de club sta, gebeurt dat niet hoor. Dan wordt dat mooi doorgemixt.
0: Ja, maar we staan nu niet in de club. Ja, maar... Wel in Club Kautar.
1: Eigenlijk staan we wel in de club.
0: Ja. Maar in een andere club.
1: Geweldig.
0: Nee, in deze club hebben we het over andere soorten dingen. En wordt er geen dingetjes ingemixt met elkaar. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Nee, ik wil eigenlijk gewoon zeggen, stel je voor dat je naar een concert gaat. Ja. En je staat dan helemaal vooraan. En plots merkt die artiest jou op en begint hij een babbeltje te slaan met jou.
1: Huh?
0: Ja, dat is gebeurd.
1: Wat?
0: Dat is gebeurd bij Julie. Die is gaan kijken naar Harry Styles. En die heeft gewoon een babbeltje gedaan met Harry Styles.
1: Niet.
0: En ze gaat er zo meteen over vertellen. Oh, wow. Jawel.
2: I bet it goes like this. Jetside komt naar België met de Wild.

0: samen met M&M.
1: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: denk dat werkelijk iedereen en zijn oma heeft gezien dat Harry Styles begonnen is met zijn tour. Wat?
1: Iedereen en zijn oma. Ja, hoe dat je dat weet. Nee, ik denk echt dat iedereen en zijn oma heeft gezien. Ja, dat is wel waar.
0: Iedereen en zijn oma heeft dat gezien, dat de Together Together Tour begonnen is. Ik heb al van alles zien passeren over het podium, over zijn performance, over het feit dat hij daar de hele tijd rondjes ligt te lopen op dat podium ook. Maar vooral ook gewoon zoals we Harry kennen, lekker een babbeltje doen met zijn fans uit het publiek. En zo heeft hij een paar avonden geleden ook met de Vlaamse Julie gebabbeld. En we hebben ze ook aan de lijn. Je kan ze ook zien als je eventjes meekijkt via VRT Max. Dag Julie!
1: Oh, Julie, we horen je even niet. Wacht even. Oh, waar is Julie?
0: Nu moet ik even zoeken waar Julie is.
1: Julie? Julie is wel een verschijning, moet ik zeggen.
0: Ik ga nog eens proberen. Zou je nog eens iets kunnen zeggen, Julie?
1: Julie, hallo.
0: Nee, we horen Julie niet.
1: Oh, dat gaan we even oplossen.
0: Maar dat is niet erg, dat gaan we zo meteen even oplossen. Ik zal ondertussen eerst even een plaatje spelen. Ja. Wat dacht je van Abracadabra van Lady Gaga?
1: Dat vind ik goed.
0: En dan gaan we zo meteen even uitzoeken wat er aan de hand is met Julie en de verbinding.
1: Dat is het warme weer dat eraan komt. Die computer is even overbelast.
0: Ja, dat is zo. Maar we gaan dat wel opgelost krijgen. Zo meteen een babbeltje met Julie, die ons gaat vertellen wat Harry Styles precies tegen haar verteld heeft.

0: Bra van Lady Gaga. Nu zijn we allemaal vol spanning aan het
1: worden.
0: We willen toch allemaal weten wat Harry Styles precies heeft gezegd tegen de Vlaamse Julie. Ze is een paar avonden geleden in Nederland gaan kijken naar zijn Together Together Tour, want hij is net begonnen.
1: Ja.
0: Er is al veel te doen rond geweest. Maar ja, af en toe zit hij ook eens een babbeltje met mensen uit het publiek. En dan dus met Julie ook
1: gebeurd. Hoe doet hij dat dan? Gaat hij dan zitten op de rand van het podium? Zegt hij dan, hey girl, how are you doing?
0: We zullen het gewoon even vragen aan Julie zelf. Dag Julie.
2: Dag Kouta, gaan mannen.
1: Hey Julie, hoe is het?
2: Goed, goed met jullie?
1: Ja, heel goed.
0: Zeg Julie, zo zalig. Je hebt een filmpje online gezet van een hele conversatie tussen jou en Harry Styles. Want je bent gaan kijken naar zijn show een paar avonden geleden. Hoe was het?
2: Ja, het was geweldig natuurlijk.
1: Oh, Julie is van Limburg, dat vind ik zo leuk. Maar het was dus geweldig. Waarom was het zo geweldig?
2: Ja, het was ten eerste sowieso geweldig, omdat zijn show heel goed is. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook omdat hij mij aangesproken heeft.
0: Ja, hij heeft jou eruit gepikt om een babbeltje te doen. Hoe heb je in godsnaam zijn aandacht te pakken gekregen, Julie?
2: Ja, ik had dus een spanbord gemaakt en dat is dan toch opgevallen. En hij heeft het voorgelezen en ja, zo eigenlijk.
0: En wat stond er op het spanbord?
2: Er stond op, I postponed knee surgery to be here.
1: Huh? Dus I postponed my knee surgery. Dus ik heb mijn knieoperatie uitgesteld om hier te kunnen zijn.
2: Ja.
1: En wat bleef? Is die ondertussen al gebeurd?
2: Nee, vrijdag.
1: Julie.
0: En wat was zijn reactie erop, Julie?
2: Ja, hij vroeg eigenlijk wat er was gebeurd natuurlijk. En heb ik dat even uitgelegd?
1: Ja, nu ben ik toch ook wel benieuwd eigenlijk. Wat is er gebeurd?
2: Het is eigenlijk niet zo heel spectaculair. Ik ben fout neergekomen met volleyballen. Dus alles is afgescheurd in mijn knie. Dus dat was het eigenlijk.
0: Oh. Zeg, Julie, wat ik vooral wil weten, wat gaat er door je heen als je voelt van Harry Styles is mijn richting uit aan het kijken en ineens begint hij een babbeltje te doen met mij?
2: Ja, voordat je dat eigenlijk beseft, is het al voorbij. Dus eigenlijk, daarna kwam het besef pas.
1: Ik denk dat als Beyoncé tegen mij zou beginnen praten, de kon ter plekke flauw val.
0: Hoe vaak heb je het filmpje zelf al opnieuw bekeken, Julie?
2: Ja, toch al enkele keren natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en wat vond je eigenlijk van de show zelf? Want je zegt van ja, ik vond het fantastisch, maar ik moet eerlijk toegeven, ik lees toch heel veel gemengde reacties.
1: Ja, ik zag iets van een brug en zo en dat mensen niks zagen. Wat is dat allemaal?
2: Ja, blijkbaar gaan ze vanavond toch veranderingen aan het podium doen, zodat mensen toch kunnen kijken van dat de brug eigenlijk weg is. Of hoe ze het gaan doen, weet ik niet. Maar ik vond de show heel goed, eigenlijk.
0: Dus jij snapt niets van de kritiek die gegeven wordt?
2: Weinig op aan te merken.
0: Oké, okay, goed. Ah. Je gaat ook niet zomaar één keer, je gaat wel een aantal keer gaan kijken, hè?
1: Oeh.
2: Ja, dat is waar. Vanavond al terug, eigenlijk.
1: Nee.
0: En dat is je tweede keer? En hoe vaak ga je dan nog eens?
2: Ik ga 4 keer.
1: Nee. Ja. En ben je nu nog in Amsterdam dan? Of?
2: Nee, we gaan zo meteen vertrekken.
1: Oh, dus, dan vertrek maar, want je gaat in de file staan.
0: Ja, maar ik wil nog één ding weten.
1: Oh, nee.
0: Ik wil nog één ding weten. Welke outfit ga je aan vanavond?
2: Ja, eigenlijk niet echt iets heel speciaal, want afgelopen zondag had ik het enorm koud. Oh. Dus ik ga even voor comfort.
1: Okay, dat misschien kan je nu met de kniebrace in de lucht zwieren, ziet hij bij jullie.
2: Ja, voilà.
0: Dan weet hij dat jij het bent. Julie, merci om even te bellen en veel plezier vanavond. Hè.
2: Dankjewel.
0: Ja, geniet ervan.
2: Bye. M&M. Club Kautar.

0: Harry Styles. Het is 5:10.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: En volgende week zou het wel eens kunnen dat je in de prijzen valt. Je moet maar één simpel ding doen en dat is ons doen laten lachen. Kan je, lach je eigenlijk snel?
3: Oké, maar ik heb dat vorige keer gedaan op commando. We gaan dat nu beter doen. Wacht, 3, 2, 1.
0: Maar dat is op commando. Dat is nog steeds erg.
3: Maar toen was dat, kei slecht. Nu was dat toch beter.
0: Nu moet je, je moet lachen alsof je het echt gaat doen.
3: Wacht even. Nee, ik kan dat niet. Wacht. Nee, ik kan dat niet. Kom op. Stop hiermee. Nee, dit moet echt. Nee, dit mag nooit meer. Nee, dit kan echt niet. Wat heb je me aangedaan? Doe even normaal, maat. Eeuw. Dat ik dit net heb gedaan.
0: Maar ik ging gewoon.
3: Dit is disgusting. Oké. Ja, bon, die M&M lachlijn. Wat is dat koud? Ja, ze blijft erin hangen. Ze blijft er gewoon in hangen.
0: Grappig, omdat mijn vraag ging gewoon zeggen. Lach jij gemakkelijk en ineens begin je allemaal gekke dingen te doen.
3: Maar ja, ik lach dus gemakkelijk, denk ik.
0: Oké,
3: ja.
0: Dat is goed. Ah, wel, het is dan daar één simpel ding dat je moet doen. Dus ons doen lachen, dat is het hele opzet van de lachlijn. Er is een telefoonlijn waar je naar kan bellen. 078-78-1010. Je kan daar nu ook al naar bellen en daar jouw beste mop, je grappigste anekdote of een crazy situatie die je wil creëren in onze studio, moet je daar gewoon achterlaten op die lachlijn. Of je kan het ook gewoon gaan droppen op VRT Max. Nu, we helpen al eens graag de mensen een beetje op weg.
3: Ja, zo genereus zijn we natuurlijk wel.
0: Ja, want elke dag deze week krijg je een fragmentje te horen van een M&M-DJ die volgende week ook mee presenteert. En die vertelt je heel graag anoniem hoe je hem of haar aan het lachen krijgt.
4: Waar ik altijd super hard mee moet lachen, zijn mensen die zich verspreken. Op de meest belachelijke manieren. Het gaat niet, ik kan mijn lach niet houden dan. We hebben ooit een nieuwslezeres gehad en die was de line-up van een festival aan het voorlezen in het nieuws. En die zei op een gegeven moment dat Marianne ook ging optreden. Maar ze bedoelde Anne-Marie. Dat vind ik grappig.
3: Oh, wie zou dat toch zijn, hè? Ik heb die lach totaal niet herkend.
0: Het is anoniem.
3: Ah, ja, sorry, anoniem, ja. Dus Marianne kwam optreden op Pukkelpop.
0: Dat was Anne-Marie. Ja, ja, ja. Voilà, en nu kan je dus zelf ook bellen naar 078-78-1010. Daar iets achterlaten. Ik wens je heel veel succes. En wie weet horen we elkaar volgende week.
1: De M&M Lachlijn.
5: Volgende week

0: 7 minuten de hit van Jennifer Lopez en David Guetta. M&M. Er komt al een gokje binnen in de app van M&M van wie de vorige anonieme DJ misschien wel eens zou kunnen zijn.
1: Wie? Wat zeggen ze de mensen? Zeg het mij, zeg het mij. Mm. Oh, ik ga even kijken. Ik ben heel benieuwd wie het zou zijn.
0: Ze denken dat ik het ben.
1: Ze denken
0: dat ik het ben, maar ik kan dat nog bevestigen, nog
1: ontkennen, ja.
0: Ontkennen, ja.
1: Nou, nu heb je het helemaal verraden. Nee. Oh, nee. CIA. Wij zwijgen.
0: Wat?
1: Ja, CIA? Je zegt, ik kan nog bevestigen of ontkennen. De CIA is een secret service, dus
0: ja.
1: We mogen ook niks prijsgeven.
0: Dat is waar. We moeten op zoek gaan naar iemand om toe te voegen aan ons clubje. 3 voorwaarden waar je onder moet vallen.
1: Yes, we zijn op zoek naar iemand die te laat was op het werk vandaag. We zijn op zoek naar iemand die geen sushi lust. En we zijn op zoek naar iemand die in de ochtend sport.
0: Ben je de persoon die we zoeken? Was je te laat op het werk? Lust jij geen sushi? En sport jij het liefst in de ochtend? Dan mag je vooral melden in de app van M&M.
1: Ik was te laat op werk vanmorgen. Een uur en een half in de file in Lummen.
0: Maar is het echt?
1: Door mobiele werken, daar had ik nog nooit van gehoord. Ja, echt waar. Ik ben serieus.
0: Ja. Ah, wel, maar dus we zijn op zoek naar andere mensen die ook te laat waren, die geen sushi lusten en die in de ochtend sporten. Je mag je melden in de app van M&M. Merci.
2: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?

0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een

0: De Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat blieft?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou

0: En hier is Nicky van Driessen.
1: Leraren protesteren in Brussel. Zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vlaams minister van Onderwijs, Suhail Demir, wil er 100 miljoen euro mee besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden helemaal anders georganiseerd. Maar onder meer de vakbond COC ziet dat niet zitten.
2: In het besluit zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van eenzelfde graad in de verschillende onderwijsniveaus, ASO, TSO, KSO en BSO, samen zit in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
1: Na de bezetting van delen van de Universiteit Gent door pro-Palestijnse actievoerders zijn vandaag 44 mensen opgepakt en 2 agenten licht gewond geraakt. Al wekenlang zijn er acties en vanmorgen trokken de actievoerders het rectoraat binnen, waar de rector zijn bureau haar bureau heeft. Vanmiddag kwam de politie hardhandig tussen nadat er beschadigingen en graffiti werd aangebracht. Actievoerders hadden zich aan elkaar vastgeketend. In Antwerpen komt er een centrum voor jongeren uit de LGBTQ+-gemeenschap. Ze zullen er terecht kunnen met hun vragen of problemen, maar het wordt ook een ontmoetingsplek. Er is meer dan ooit nood aan, zegt de VZW Wel Jong, die het centrum ook zal uitbouwen.
3: Er zijn steeds meer verhalen over het normaliseren terug of het oké vinden van gaybashing, van transfoob geweld, van transfobe uitspraken, van LGBTQ+-geweld. En dat geeft heel veel angst onder onze jongeren.
1: Maar waar in Antwerpen het centrum juist komt en vanaf wanneer is nog niet duidelijk. In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting Lotfi Mostefa van de PS zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano. Hij is ook voorzitter van de huisvestingsmaatschappij en volgens medewerkers selecteert hij kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst en hij bepaalt ook wie welke woning zal krijgen. De schepen reageert dat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest. De volledige reportage is vanavond te zien op VRT1 en VRT Max in Pano. Op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Hij verloor in 3 sets van de Brit Samuel. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen neemt afscheid van de sport na dit jaar. Goffin lanceerde op Roland Garros zijn carrière in 2012. Het was vandaag dus al een emotioneel afscheid.
4: Ik heb toujours été accueilli ici voilà comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
1: En de eerste Zeeuwse hangcultuur mosselen zijn er. De mosselen groeien 1,5 jaar aan dikke touwen in de Oosterschelde in het Nederlandse Zeeland voor ze geplukt kunnen worden. Ook dit jaar zijn ze vroeg, dat komt door de klimaatopwarming. En hangcultuur mosselen smaken anders dan bodemcultuur mosselen, weet mosselkweker Julien Barbet.
5: Hangcultuur mosselen zijn mosselen die groeien aan touwen hoog in de waterkolom. Tegenover bodemcultuur mosselen die echt op de bodem van de zee groeien. In die waterkolom dringt bovenin veel meer zonlicht door dan beneden. Dus dan groeien meer algen, ander soort algen. Dus dat maakt dat de smaak iets anders is.
1: En volgens de kwekers zijn de mosselen dit jaar lekker vlezig. In het oosten kan nog een laatste bui vallen, maar vannacht blijft het droog. Morgen brede opklaringen met enkele stapelwolken in het binnenland. Temperaturen tot 23 graden. De komende dagen vaak zonnig en warm weer rond de 28 graden.
6: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
7: Nona. Mona.
8: Oh.
7: Ik zei Nona alweer. Ja,
8: oh, nee.
7: Alweer. Nee,
9: oh. Waar komt dat? Nona?
8: Ja,
9: Nona,
8: ja, Jannes.
7: Oh, die kleine bitch. Nee, dat komt van Nona van Brakel. En ik kreeg juist een bericht van iemand bij thuis. En die heet ook Nona. En toen zat Nona nog in mijn hoofd. Maar het is Mona Juna. En vertel eens even. De baan.
8: Ja, ja. Snel van onderwerp veranderen.
7: Ja, nee, dat is zo.
8: Op de Antwerpse ring. Ja, daar verlies je nu 3 kwartier richting Nederland. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten bij van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 40 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven. Een 30 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Dat komt door een ongeval links. Nog een 30 minuten bij en dat is vanaf Kruijbeke en vanaf Melzelen. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 20 minuten tussen Stroombeek en Machelen. En ik hoop dat jij in deze file staat. Op de buitenring 40 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Hinder in Vilvoorde, daar is de rechterrijstrook dicht door een een ongeval met een vrachtwagen.
7: Waarop?
0: Was dat nu op Wannes dat je dat
8: ja, ja, dat was op Wannes, hè.
7: Oh.
8: Nee, nee, niet de luisteraar.
0: Ik dacht op de luisteraar. Nee,
8: dat was op Jannes.
7: Sorry, och, Nona, maar ik moet zo meteen gewoon nog hallo, koket. Dus ik ga nog niet rijden op de baan.
8: Ju, allee, succes, hè.
0: Maar kindjes, rustig.
7: Oké, sorry, Bona.
0: Bijleggen.
7: Je bent nog altijd...
8: Ja, ja, we zijn terug vrienden.
7: Je bent en blijft mijn queen.
8: Oké, oef, oef. Oké, ik ben blij. Doei. M&M.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. M&M. We bellen zo meteen nog met onze allerlaatste finalist die op onze kosten een full outfit mag gaan shoppen in Westland Shopping Center.
1: Centre.
0: Ter waarde van €750.
1: Dat is heel veel geld en daar heb je een hele mooie outfit voor. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Sowieso. Wie die tweede finalist is die morgen onze finale mag spelen, wel, dat hoor je straks. Maar eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club. Hallo, met wie spreken we?
2: Maram Homti.
0: Dag, Maram. Hey, Maram. Oh, hoi, hoe gaat het?
2: Ça va.
1: Beetje moe.
0: Snap ik. Zeg, Maram, even gewoon een snelle vraag. Ben je toevallig op luidspreker aan het bellen?
2: Ja, ze
0: komt het. Dan gaan we je misschien een beetje beter horen.
1: Nou, even tegen je oor, ja.
0: Ja, top. Even kijken. Ja. Oh,
1: oh Maram.
0: Daar is ze, daar
2: ben je. Ik
0: ben
2: aan het rijden, maar ik ga
1: het stoppen.
0: Ah ja,
1: als je aan het rijden bent,
0: voorzichtig.
1: Niet doen, hè. Als je aan het rijden bent, doe maar lekker op luidspreker. Dat maakt niet uit.
0: Ja, wel.
1: Of als je kan stoppen, nog beter natuurlijk.
0: Ja, liefst stoppen.
1: Ja,
0: ah wel, voilà.
1: Ah, dat is goed, Maram, dat is goed.
0: Oké, dan ben je veilig, Maram?
1: Ah ja. Dat is lang gestopt, hè.
0: Alright. Maram, we zullen eens rap even overlopen, zodat je je rit weer verder kan zetten. Maram, jij was te laat op het werk vandaag?
2: Uh-huh.
0: Ja. Hoeveel te laat?
2: Typisch.
0: Oei, hoezo typisch? 7 minuten, ben je vaak te laat?
2: Maar ben ik altijd te laat.
0: Oh.
1: Ja, ik ben ook altijd te laat. Ja. Dat is echt een eigenschap die ik heb ontwikkeld.
2: Ik doe dat niet graag, maar het is echt, kan ik niet doen.
1: Ja, het is zo. Je ontwikkelt het, hè. Maar Ram, het is niet dat het er zomaar opeens... Alhoewel, jawel, bij mij is het er opeens zomaar eigenlijk. Bij jou ook?
2: Ja, een seconde. Ik heb gehoord dat mensen die altijd te laat... langer leven.
1: Ah, ja, dat kan. Ah, wel, dan heb ik heel veel chance. Hè.
2: Dus ik voel langer leven.
0: Maram, je hebt dat echt net gewoon verzonnen.
1: Nee, ik geloof Maram. Maram is...
0: nooit gehoord.
1: Ik heb dat wel al gehoord. Van Maram, vandaag.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel vaak te laat.
1: Dus jij gaat ook lang leven.
0: Dus ik ga ook lang leven. Oké, dat is mooi. Jij lust ook geen sushi, Maram?
2: Nee, dat is niet mijn.
1: Hoe komt dat? Maar...
2: dat is gewoon het rijst in, ik weet het niet, de smaak, gewoon de smaak, ik lust dat niet graag.
1: Nee, de smaak is niet zo lekker. Dus de rauwe vis samen in combo met de rijst. En dat zit zo'n beetje in sojasaus dipt.
2: Ook
0: niet. Ook
1: sojasaus.
0: Oké, misschien dat je daardoor ook langer leeft, maar wie weet. En je sport ook in de ochtend.
2: Ja, tuurlijk. Elke dag. Ik heb 2 kinderen.
1: Jij zegt, ik heb 2 kinderen, ik sport dus elke ochtend. Maar je doet verder geen echte sportactiviteit.
0: Ja, achter je kinderen lopen is vaak wel een sport op zich, hè.
1: Ja,
2: dat telt wel, hè.
1: Appetant? Of wat zeg je?
2: Ja, dat telt wel.
1: Ah, ja. Zeg maar, hoe oud zijn je kinderen?
2: Ik heb 2 kinderen eten met de kleren. Allee, doe dat aan. Eet maar, ja.
1: Ik snap het.
0: Nee, Maram, ik ben helemaal mee. Maram, ik heb zeer fijn nieuws voor jou. Jij bent officieel lid van onze club bij deze.
2: Yeah.
0: En ik ga dat ook even officieel maken.
3: Proficiat. Okay.
0: Maram Homzi.
3: Jij bent nu trots lid van Club Koudaar.
0: Dag Maram.
1: Dag Maram. I love you.
2: Bye.
1: You're my spirit animal.
2: Dank je, ik ook. Bye.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat

0: op kosten van Club Kauta.
1: Ja, zeker. Het zou misschien wel eens kunnen zijn dat jij gaat lopen met een bon van €750.
2: Oeh.
1: Om te gaan shoppen op onze kosten in Westland Shopping Center nu. Je kon je nog inschrijven tot 4 uur vandaag. Dus dat betekent dat de lijnen nu wel volledig afgesloten zijn.
2: Oh, ik vind dat zo aanlemmers van jou, je dat zegt. De lijnen zijn gesloten.
1: Ja, huh? Zo de voice-achtig.
2: Ja, cool.
1: Ja, alleen gaat het nu over geld en kleren natuurlijk. Maar zo meteen gaan we dus onze tweede finalist...
2: Bellen.
1: Ja. Dus dat betekent dat als jij je ingeschreven hebt, dat je vooral gevaarlijk dicht bij je telefoon moet blijven hangen.
2: Oeh, krijg je het als pannenbaans benauwd?
1: Ik niet, maar de mensen sowieso wel.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: TrueTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: M&M.

0: Zeker van somber. Ja, ik moet toch wel zeggen dat er lichte gevoelens van jaloezie beginnen op te komen.
1: Shop op kosten van Club Koutaar.
2: Word je er ook somber van dat die bon niet naar jou gaat?
0: Dat is niet grappig.
2: Oh, sorry. Ik hou zoveel van jou dat je wilt dat niet weten. You're amazing. Oké.
0: Okay. Ik ben jaloers op de mensen die met onze bon van €750 gaan lopen.
3: Ah ja.
0: Om goed mee te gaan shoppen.
2: Ja.
0: Je kan hier een full outfit winnen die je zelf gratis en voor niks bij elkaar kan shoppen in Westland Shopping Center. Het budget krijg je om uit te geven aan wat je ook maar wil. Als je er kans op wil maken, ja, dan moest je vooral de voorbije dagen naar VRT Max gaan je daar inschrijven. Mm-hmm. En moest je laten weten waar je die €750 goed voor zou kunnen gebruiken qua outfits. Je had nog tot 4 uur vandaag om je in te schrijven. Heel wat mensen hebben dat gedaan. Gisteren hebben we Lise gebeld.
2: Oh?
0: Ja, dat was onze eerste finalist. Maar we hebben 2 finalisten nodig om onze finale te spelen.
2: Wauw. Het moment van de waarheid is daar. We gaan nu finalist nummer 2 bellen.
3: Wat een spanning.
0: Oep, oep.
4: Hallo, met Louise.
0: Maar zo snel.
2: Louise. Wacht, we gaan dit even opnieuw doen. Ik ga je even vragen. We gaan dit even Anne Lemmens gewijs de voice-achtig aanpakken. Ik ga even zeggen, hallo met wie?
4: Hallo met Louise.
2: Louise. Jij zou graag... Jij zou graag op onze kosten gaan shoppen in Westland Shopping Center.
4: Ja. Ja, dat klopt.
2: Ja, dan heb ik goed nieuws. Ja, want jij bent de laatste of de tweede finalist! Yeah.
0: Ja, laatste, tweede, ja. Het is allemaal juist.
2: Ja,
0: eigenlijk.
2: De laatste, de tweede. Ja, de afmaker van de finale. Hè. Zeg, Louise, waarvoor zou jij het shopbudget zo goed kunnen gebruiken?
4: Ja, mijn beste vriendin, Victorine, gaat binnen een maand trouwen. Oh. En ik ben haar getuige. En ik heb nog geen kleed. Oh.
0: Dat is over een maand en je hebt toch geen kleed, Louise?
2: Louise!
4: Nee, ik weet het.
0: Welke kleur? Wat is de vibe?
2: Wacht even. Ik hoop niet dat Victorine niet aan het luisteren is nu. Want dan krijgt ze het Spaans benauwd. Oh nee, dat meen je niet. Oké, maar ja.
4: Ja, ze zijn aan het luisteren. Maar, er is geen dresscode. Maar Victorine heeft wel zo'n heel leuke alternatieve stijl een beetje. Dus mm-hmm. Daar ga ik proberen in mee te vipen.
2: Oké, en aan wat denken we dan?
4: Aan wat denken we dan?
2: Ja, zo, geef ons eens een voorbeeld.
4: Een lang kleed, hoop ik. En dan wel kleurrijk.
0: Ja, toch kleurrijk.
2: Okay.
0: Want als je alternatief
4: zegt... En ook een beetje chic wel, natuurlijk.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. En
0: waar ligt het alternatieve dan?
2: Ja.
4: Ik kan dat moeilijk omschrijven. Zij is alternatief, maar ik kan dat natuurlijk niet verleden. Maar het alternatieve is gewoon dat het niet te klassiek mag zijn. Maar dan moet ik dus natuurlijk nog gaan zoeken dan met het...
0: Ja.
2: En wat ga je doen met de schoenen? Dat is heel belangrijk op zo'n dag.
4: Daar heb ik een hakje.
2: Een hakje. Okay. Een hoog hakje of een laag hakje?
4: Het is een laag hakje, want ik ben zelf groot. Dus ik wil niet groter zijn als mijn vriend.
2: Oh ja, okay. Je vriend mag ook mee. Gezellig.
4: Ja,
0: mag het hopen.
2: Ja, ik vind het helemaal interessant. Ik hou van trouwerij. Ik ben nog nooit op een trouwerij geweest.
0: Is echt, ja. Ik moet die naar mij kijken, want bij mij zit ze er toch niet in voor de komende.
2: Dat wordt wel leuk als jij trouwt. Amai, dat wordt het feest van het jaar.
0: Ja, maar wacht voordat mensen denken dat dit gaat gebeuren.
2: Nee. De Kouter gaat niet trouwen.
0: Nee. Louise, superfijn dat je mee hebt gespeeld. We zullen het morgen te weten komen of jij ook effectief mag gaan shoppen voor die trouw van je vriendin natuurlijk. Hè. We horen elkaar morgen dan terug.
4: Ja, oké, super, dankjewel.
0: Tot morgen.
2: Bye. Tot morgen.
1: Dag. Club Koutaar. Westland Shopping.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Hey Queen Mona, hoe is het?
3: Het is vrij druk, hè, want op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nu meer dan 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten bij van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven. Ook 1 uur en 10 minuten vanaf Massenhoven. In Wommelgem is nog steeds een ongeval bezig links. Op de E17 een half uur vanaf Kruijbeke en hetzelfde op de E34 vanaf Melkselen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 25 minuten tussen Stroombeek en Machelen en op de buitenring een half uur van Sint-Steven-Zwoluwe tot Injette.

0: Zeg, ik heb een zeer tof dingetje gezien. In Amerika konden de Amerikaanse burgers een soort van lijst samenstellen van artiesten en nummers die ze echt in een soort van cultureel erfgoedlijstje konden steken.
1: Oh, wat zit er dan in?
0: Wel, daar zit bijvoorbeeld in Sing Ladies van Beyoncé. Oh,
1: geweldig! Dat is echt werelderfgoed, eigenlijk.
0: Wel, ja. Het album 1989 van Taylor Swift ook is een zeer goed album.
1: Daar heb ik een andere mening over.
0: Dat is een zeer goed album.
1: Ja, dat is een heel goed album van Taylor Swift.
0: Ze hebben in totaal zo'n 25 liedjes of ja, albums of muziekcreaties geselecteerd voor 2026. En die hebben ze dan in de lijst gestoken. Maar ik dacht, misschien is het wel eens leuk als we zo gewoon eens voor onszelf hier in de show ook zo'n lijstje samenstellen.
1: Hebben wij dat niet? Maar hoe noemen we dat dan? Het cultureel erfgoed van Club Kautar of het cultureel erfgoed van de Vlaanderen?
0: Gewoon wat wij in zo'n lijst zouden steken.
1: Okay,
0: een belangrijk lijst. Dus ik gooi het even in de groep. Welke lijst zou in het cultureel erfgoedlijstje van
1: de Club
0: Kautar, Vlaanderen en België moeten steken?
1: Okay.
0: Ik mag het even laten weten. Stuur al jouw suggesties maar door in de app van M&M en dan gaat deze jury dat zo meteen zeer vakkundig gaan analyseren.
2: Zin in iets luchtigs? Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.
1: Ik ga staan!
2: Dan zit je goed bij M&M voor een stevige portie gratis lachtherapie.
3: De M&M Lachlijn.
2: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: We Can Be Friends van Ariana Grande. Ik kijk zo hard uit naar haar nieuwe album.
1: Ik ga echt proberen naar haar tour te gaan.
0: Maar dat is allemaal uitverkocht, want dat gaat niet meer.
1: Wat? Heeft hij dat... Wow, wacht even. Heeft hij dat al aangekondigd?
0: Wat? Dat is al maanden geleden aangekondigd, hè?
1: Dat meen je niet.
0: Dat zei op, ja, tuurlijk. Dat is allemaal al uitverkocht. Dat is hopeloos. Ik heb dat gewoon helemaal gemist.
1: Ja, maar ik ga dan gewoon wel iemand opkopen. Okay. Ik doe dat wel, ik chanteer wel iemand.
0: Is goed. Zeg, we zijn op zoek naar artiesten en nummers die we misschien wel in ons cultureel erfgoed zouden moeten kunnen steken. Want er is ook zo een lijst gemaakt in Amerika. Er komen ingestuurd. Beat It van Michael Jackson. Supergoed nummer.
1: Maar het is niet...
0: Supergoeie artiest, maar is niet Vlaams.
1: Het is niet Vlaams, het moet echt Belgisch zijn. In de app komt er heel veel binnen. Karen zegt bijvoorbeeld Mia van Gorky. Vind ik eigenlijk wel cultureel.
0: Vind ik een zeer goeie.
1: Ja.
0: Zeer goeie.
1: Jimmy zegt Allemaal van Wim Soutaar.
0: Vind ik eigenlijk ook wel echt zeer terecht dat hij ertussen zou zitten.
1: We gaan dansen in de zon. Heel veel Pommelien Thijs ook. Bijvoorbeeld Ongewoon, Erop of Eronder, Atlas. Mieke zegt ook nog Natalia met I Only Just Began to Fight.
0: Vind ik ook een zeer goeie. Eigenlijk, ja, dat moet eigenlijk wel
1: als
0: echt. Dat zou wel in ons lijstje, in ons beschermd lijstje moeten terechtkomen.
1: Als die opkomt op de 5. Ja. Hey, BB staat op de blokken.
0: Misschien ook nog iets van Dimitri Vegas en Like Mike of zo.
1: Ja, zo hoe noemt dat liedje? Tremor? Nee. Ta-na-na.
0: Ik ken alleen net left. Maar ik ken niet zo heel veel titels van nummers.
1: Ja, dat was ook echt niet normaal, die lyric. Dat was echt, ja, dat was echt een
0: moment. Okay, maar dat is letterlijk de enige lyric. Left, en dan to the right. Dat is al wat erin zit. Ik kan daar weinig mis mee doen, eigenlijk. Safir zegt ook nog, Laura Tesoro komt nog binnen. Valencia van Eddie Wally is ook nog... Oh, ik wil je van de Kreuners.
1: Ik wil je, blijf bij me. Ja, dat is ook wel echt top materiaal.
0: Maar er komt een pareltje binnen. Ik moet toch wel zeggen, ja, die kunnen we eigenlijk niet gewoon zomaar in dat cultureel erfgoedlijstje steken.
1: Oh ja.
0: Die moeten we ook wel gewoon draaien, natuurlijk.
1: Ik vind het echt een parel.
0: Het is meer dan een parel.
1: Het is echt de parel.
0: Het is de parel.
1: Ik ben een beetje bevooroordeeld natuurlijk wel, maar ja... Hij is wel geweldig.
0: Ja. En Dans van Clouseau vind ik een zeer goede suggestie. Dus die gaan we dan ook gewoon ineens in ons lijstje zetten. Mag van mij helemaal op nummer 1 staan?
1: Ja, klopt. Van mij ook.
0: En we gaan hem dan ook gewoon volledig spelen. En ik zou zeggen, lekker dansen.
1: Tenzij je in de auto zit.
0: Ja, dan niet doen.

0: Religion, Bibi Rexha en Faithless. We waren net bezig over welke nummers en artiesten we in ons eigen persoonlijke cultureel erfgoedlijstje zouden steken. Er zijn toch nog wel wat dingen binnengekomen in de app.
1: Ja, Safir zegt bijvoorbeeld, Barca L, die moet er sowieso bij. Ik vind dat wel waar, ik vind Barca L wel leuk.
0: Ja.
1: Dan hebben we Leentje, die zegt, oh mijn blauwe geschelpte. Ik weet niet wat dat wil zeggen.
0: Dat ken ik ook niet.
1: Is dat een liedje?
0: Basketsloefjes van Sam Goris mag er van mij zeker ook in.
1: Oh, leuk. Ik denk dat we een antwoord hebben op de vraag van Dimitri Vegas, want dat liedje wat ik juist neuriede, dat was de hum.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is van The Wolf of Wall Street, hè?
0: Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja, ja, ja. Jolien ook nog, de zanger van Meisjes en Allemaal Beestjes. Wie is dat?
0: Dat ken ik ook.
1: En Angelique, een hele goede Goeiemorgenmorgen van Nicole en Hugo.
0: Dat ja. Vind ik een ongelooflijk uitstekende keuze. We hebben net onze eigen nummer 1 al gespeeld. Dat was En Dans van Clouseau. Maar goed, er staan nog zoveel fijne dingen op het programma voor vanavond. Want straks om 8 uur is Robin van de Radio er. En hij is er vooral extra lang vandaag. En ik kan het je vooral zelf ook even vertellen.
2: Hallo, vannacht zijn we er voor de mensen die met de nacht staan. Dus als jij deze nacht moet werken, luister naar Robin van de Radio tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Dat is 10 uur lang. En kom liedjes aanvragen, want echt, ik draai met heel veel plezier uw lievelingslied terwijl je aan het werken bent. Daarnaast komen er ook nog muzikale verrassingen, BV's. Ja, ik kan er nog niet te veel over zeggen. Ik heb dat nu toch gedaan. Maar luister vooral deze nacht. Wabba!
0: Dat is insane. Die man gaat gewoon even een nachtje doordoen.
1: Gaat hij hier slapen dan?
0: Die gaat hier, denk ik, gewoon wakker blijven heel de nacht. Ja, dat is de bedoeling. Hij gaat heel de nacht radio maken, dus waarom zou hij hier dan slapen?
1: Nee, maar ja, dan mag je wel verluchten, want het gaat hier best wel stinken, denk ik. Niet?
0: We zullen de boodschap doorgeven, want dat toch zeker goed doorgegeven is.
1: Dan ben ik blij.
0: Goed dat je daar toch ook even over nadenkt.
1: Als floor manager moet dat natuurlijk.
0: Dat moet je zeker, dankjewel, om die taak toch zo serieus op te nemen. Maar dus vanavond om 8 uur luisteren naar Robin van de Radio.

0: Jess Glyn. Ik zei het al, straks om 8 uur is er Robin van de Radio die een heel nachtje door gaat doen tot morgen vroeg 6 uur om vooral de werkende mensen in de nacht een beetje een hart onder de riem te steken. Mm-hmm. Maar zometeen om 6 uur is Alexandra Gazina er uiteraard ook voor jou. Ze gaat jou alles vertellen wat er vandaag in de popwereld gebeurd is. Dus veel plezier zometeen.
1: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?

0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
2: Ja. En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Goedenavond, het is 6 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Nikki van Driessen.
12: Godsdienst- en zedeleerleerkrachten zien een hervorming niet zitten. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel vandaag actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Maar veel leerkrachten zijn tegen.
13: Levensscharing draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
14: Bovendien zullen de leerkrachten allemaal veel meer scholen moeten bedienen, waardoor dat ze eigenlijk hun betrokkenheid met de school een stuk vermindert.
15: Eigenlijk willen ze ons vak weg, he. Dat is uiteindelijk de bedoeling. He.
12: Er verdwijnen door de hervorming meer dan 1200 voltijdse banen. Verschillende Europese landen, waaronder ons land, vragen uitleg aan Israël over verontrustende beelden die zijn opgedoken van gevangen genomen activisten. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur in ons land bij zich. De activisten waren met hulpgoederen op weg naar Gaza per boot toen ze gisteren werden opgepakt door Israël. Verel de Vos, wat zie je op die beelden?
16: Wel, op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben Givir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
12: In Antwerpen komt er een centrum voor jongeren uit de LGBTQ+-gemeenschap. Ze zullen er terecht kunnen met hun vragen of problemen, maar het wordt ook gewoon een ontmoetingsplek. Er is meer dan ooit nood aan, zegt de VZW Wel Jong, die het centrum zal uitbouwen.
17: Er zijn steeds meer verhalen over het normaliseren terug of het oké vinden van gaybashing, van transfoob geweld, van transfobe uitspraken, van LGBTQ+-geweld. En dat geeft heel veel angst onder onze jongeren.
12: In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting Lotfi Mostefa van de PS zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van ons reportagemagazine Pano. Hij is ook voorzitter van de huisvestingsmaatschappij en volgens medewerkers selecteert hij kandidaten die voorrang kunnen krijgen en beslist hij ook wie welke woning krijgt. De schepen reageert dat er altijd wel nog een controle gebeurt door het Brusselse gewest. De volledige reportage is vanavond te zien op VRT1 en VRT Max. En in de Ronde van Italië heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 11e etappe gewonnen. Hij versloeg de Spanjaard Enric Mas in een sprint met 2 na de hele tijd in de aanval te hebben gereden. Het is al de 3e ritwinst voor de Ecuadoriaan in deze ronde. In het klassement behoudt de Portugees Eulalio de leiderstrui. In het oosten vanavond nog een laatste bui, maar vannacht blijft het overal droog. Morgen zijn er eerst brede opklaringen, overdag wat stapelwolken in het binnenland. Halen we tot 23 graden. De dagen daarna worden vaak zonnig en warm, richting de 28 graden.
10: Dag Mona, het is druk op de E17 precies onder andere.
5: Ja, inderdaad, want daar verlies je een half uur richting Gent. En dat is tussen Beervelde en Gentbrugge door een ongeval met een vrachtwagen. De linker- en middenrijstrook die zijn daar dicht. Maak daar zeker een reddingstrook. Op de Antwerpsring 40 minuten aanschuiven naar Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent nog 15 minuten van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven en dat is vanaf Antwerpen-Haven. Vanaf Kleine Bareel, vanaf Kruijbeke en vanaf Melkselen wel nog een half uur bij vanaf Massenhoven. Hinder op de E19 richting Breda bij Kleine Bareel. De spitsstrook is daar afgesloten door een ongeval. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 40 minuten. Dat is tussen Stroombeek en Machelen. En op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette.
2: M&M. Alexandra.
10: Zometeen wordt jouw avondhongerke gestild bij de dinnerparty van Niall Horan. Eerst Adema en Ellie Goulding.

smakelijk als jij ook aan het eten bent. Niall Horan met Dinner Party. De warme lentedagen die eraan komen hangen nu al een beetje in de lucht. Haal eens diep adem en ruik die zoete geur van de lente. Dat is echt het beste van het beste als je buiten bent natuurlijk. Want hier in de M&M-studio ruikt het gewoon naar een normale binnenruimte. Belangrijke opmerking misschien, adem niet te diep in als je last hebt van hooikoorts. Want ik las dat het graspollenseizoen vandaag officieel is begonnen. Enige deelneming als jij allergisch bent daaraan. Maar dat warm zonnig lenteweer dit weekend zal het niezen hopelijk wel goed maken. Maar bon, ik loop al een beetje te hard van stapel. Ik ben al bezig over het weekend. Het is vooral nu nog woensdagavond. En daar wil ik het zo meteen met jou over hebben. Na Mimi Web met Good Without. M&M.

0: met Good Without. Het is de ideale dag om te gaan sporten. Het is nog niet te warm, want als het van het weekend 27 graden wordt, dan ga je daar echt nog minder zin in hebben, in bijvoorbeeld lopen buiten. Het is ook niet te koud, dus misschien is jouw hobby van de dag een fris lenteloopje, of een fietstochtje, of een paddelsessie met je vrienden of zo. Of misschien ben je iets creatief aan het doen, dat kan ook. Kleren aan het maken, ik zeg maar iets, een pommelientijsje doen, of aan het schilderen, of nog een andere hobbycategorie waar ik misschien zelfs niet van af weet. Ik ben benieuwd, wat is jouw hobby of the day op deze woensdagnamiddag, woensdagavond? Let me know in de app van M&M.
1: Make life

0: Bunny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo.

Maxime en Emma Heesters. Dat hadden wij moeten zijn. Fleur de Keizer uit Duffel is gezellig aan het tekenen op haar woensdagavond. En het is niet zomaar tekenen. Ze is de one and only Captain Jack Sparrow aan het tekenen. Tessa van Gorp, 28 jaar uit Mechelen, was even in shock toen ik daar straks het woord lenteloopje zei. Want het is blijkbaar keihard aan het regenen in Mechelen bij Tessa. Ja. Dat is België. Overal ander weer kan ik niks aan doen. Lina de Champ, 25 jaar uit Brugge, gaat nog als hobby naar de hondenschool met haar kleine fluffy bol Mark. Love de naam. Geniet ervan.

Ja, het is vandaag trouwens Internationale Bijendag. M&M. Effectief, vandaag 20 mei. B-Day. En daarnet met Queen Bee. Ze hadden er beter Beyoncé-dag van gemaakt. Zou

0: met Overdrive.
1: XXL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Nog 133 kilometer file. Mona, waar staan die files ondertussen?
2: Op de Antwerpse ring. 40 minuten aanschuiven naar Nederland. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent nog een half uur bij. Van Antwerpen-Noord tot in Merksem. Daar staat een defect voertuig rechts. Daardoor nog wat files richting Antwerpen. Een half uur bij vanaf Antwerpen-Haven. 15 minuten vanaf Kleine Bareel. Ook een half uur van voor Massenhoven. 15 minuten vanaf Kruijbeke. En nog 20 vanaf Melcelen. Wat hinder op de E19 richting Breda bij Kleine Bareel. De spitsstrook is daar afgesloten door een ongeval. En dan hebben we nog wat files rond Brussel. Op de binnenring 20 minuten tussen Stroombeek en Machelen. En op de buitenring hetzelfde van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette.

Is er iets dat jij aan het uitstellen bent in jouw leven? Een klusje, een e-mail, een bericht beantwoorden of zo, of de was doen. Dit is jouw teken om er je tanden in te zetten en het gewoon te doen. Want als Martin Garrix en Ed Sheeran na 10 jaar uitstellen hun nieuwe single kunnen droppen, ja, dan kan jij alles aan, hè? Dan is die e-mail gewoon niks. Dus gewoon doen. Dit is Repeat.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Ace, based on you.

0: Niet hoe ik zonder moet.
1: Vanaf 11 juni ga je weer voor moeilijke, maar wel zeer toffe dilemma's staan.
2: MNM.
3: Rate the song.
1: 11 juni begint het WK voetbal. Of course, midden in de examens, dat is een classic. Dus blokken of de match kijken, het wordt nog een moeilijk vraagstuk. Of slapen versus de match kijken, dat wordt ook nog een ding. Want veel van de matchen gaan door. In de nacht, in het midden van de nacht, gewoon door het tijdverschil met de locatie waarin ze worden gespeeld. Maar ja, matchen in het midden van de nacht vind ik ook wel echt een vibe. En ik vind het vooral een vibe dat het WK voetbal muzikaal zo hard omarmd wordt. Want er komt bijvoorbeeld voor de eerste keer een halftime show tijdens de finale met Madonna, BTS en Shakira. En Shakira heeft ook nog eens het WK voetbal anthem gemaakt. Dai Dai. Dat is kom aan, kom aan in het Italiaans. Lijkt eigenlijk best wel fel op Pools, want in het Pools zeggen we Davai Davai. Dus voilà, Davai. En let me know wat jij vindt van Shakira haar voetbal anthem. Jij beslist of we hem nog eens draaien in de app van M&M. Let me know.
2: Rate the song.

M&M. Read the song. Shakira en Burna Boy met Die Die, haar anthem voor het WK voetbal dit jaar. Fabian de Petter, 22 jaar uit Aalst, stuurt. Ja, ik heb geen dilemma's hoor. Of course ga ik naar een match kijken en ik ga studeren en slapen gewoon skippen. Oké, maar wat vind je van het nummer? Dat is ook nog wel belangrijk. Voor Mark is het een 20 op 10 waard. Oké. Line Michotte uit Zoutleeuw heeft een instant zomergevoel hier van 8 op 10. Dan is er nog een berichtje van Lotte van Oudgaarden, 20 jaar uit Mechelen. Zij stuurt ook een 8 op 10 met een uitroepteken. Patrick uit Tendermonde laat weten, geef mij toch maar het Belgische Allé Allé, die van Sylvie Kroijs en Romeo Elvis. Dus voor hem is dit nummer een minder grote hit. Geen fan. Maar dan is er bijvoorbeeld wel Charlotte, die nog een 8,5 op 10 stuurt. Typisch Shakira-nummer lees ik hier ook altijd wel goed. En ik ben benieuwd naar de clip. Ja, er was al een korte clip gelanceerd van Shakira met al die voetballen op het voetbalveld. Bon, tijd om een gemiddelde te nemen. Ah, nog een op de valreep 10 op 10 van Daan. Dat is genoteerd. Gemiddeld kom ik uit aan... en 8,5 op 10. Voor Shakira met Die Die. Dus je hoort haar sowieso morgen vroeg in de M&M Ochtendshow. Gaat wel leuk zijn om met deze vibe, Latino vibes...

met Magnetic. Klinkt als de zomer die er dit weekend al aankomt met warme temperaturen. Heb je trouwens jouw wekker voor morgen al gezet? Niet jouw ochtendwekker, maar jouw wekker om 3 uur in de namiddag. Vanaf dan kan je tickets kopen voor Cat's Eye in de AFAS Dome in Antwerpen. Oh,

0: de win-win belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
5: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
6: Met mij, Lieve Scheren.
5: En met mij, Hetty Halsmoortel.
4: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op domein Pijenbroek.
4: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: Een heel goede avond. Het is 7 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Nicky van Driessen.
9: België vraagt uitleg aan Israël na harde beelden van opgepakte activisten. Ons land vraagt net als andere Europese landen meer uitleg aan Israël over verontrustende beelden die zijn opgedoken van gevangengenomen activisten. Die waren met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren opgepakt op zee door Israël. Maar op beelden is te zien vandaag hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën luisteren naar het Israëlische volkslied. Premier Netanyahu reageert dat de beelden niet zijn volgens de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten snel het land uit te zetten. Daaronder zijn ook zeker 4 Belgen. De rechter in Kortgeding geeft de Universiteit Gent toestemming om ook de resterende bezetters uit hun universiteitsgebouw te verwijderen. Eerder werd een bezetting van het rectoraatsgebouw door de politie beëindigd. Dat gebeurde volgens de activisten hardhandig. Het is nog niet duidelijk of de pro-Palestijnse activisten vrijwillig zullen vertrekken uit het andere gebouw. Bij de ontruiming vanmiddag van het rectoraat zijn 44 activisten opgepakt. 2 agenten raakten licht gewond. In Oost-Vlaanderen zullen jongeren een gratis traject kunnen volgen dat hen moet helpen bij de keuze van een studie of een job. Ze kunnen met al hun vragen terecht bij een coach en dankzij AI krijgt de jongere daarna een beeld van zijn of haar mogelijkheden. Dat vertelt organisator Volkans.
10: De gesprekken gaan gewoon door met de coach, maar ondertussen verwerkt de AI-tool ook de gesprekken om een silhouet en overzicht te maken van wat er in dat gesprek aan bod is gekomen. En zo krijgt de jongeren eigenlijk een heel overzichtelijk beeld van zijn talenten, zijn competenties, zijn energiegevers, waar dat hij ook nog later op kan terugvallen.
9: Het Franse gamebedrijf Ubisoft heeft vorig jaar een recordverlies geleden van bijna 1,5 miljard euro. Dat komt vooral doordat het bedrijf verschillende games heeft geschrapt of uitgesteld. Ubisoft, bekend van populaire games zoals Assassin's Creed en Far Cry, zegt dat het volop aan het reorganiseren is. Ook volgend jaar verwacht de gameontwikkelaar nog een moeilijk jaar met minder grote releases. Ubisoft schrapte het afgelopen jaar ook al zo'n 1200 jobs. En dan het weer. In het oosten kan nog een laatste bui vallen. Vannacht blijft het droog. Morgen zijn er brede opklaringen met ook enkele stapelwolken overdag. We halen dan tot 23 graden. De dagen daarna worden vaak zonnig en warm richting de 28 graden.
11: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
7: Alexandra Gazzina. Zometeen hoor je de zon in een song. Potentieel wel een van de hits van deze zomer. Eerst nog Aaron Lommaert. Zonde.

0: You gaat perfect samen met het geluid van ijsblokjes die bijvoorbeeld in een glas vallen. Of de geur van zonnecrème. Of het gevoel van wandelen op het gras met je blote voeten. De goede, leuke zomerse dingen. Het is bijna weer dat seizoen.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Het wordt lachen, gieren, brullen op M&M vanaf maandag. Eigenlijk is het inderdaad de bedoeling dat jij de M&M-DJ's laat lachen. Je mag daarvoor alles uit de kast halen wat je maar wilt. En de M&M-DJ's, dat zijn bijvoorbeeld Sander, Maureen en Imaan van de ochtend. Ook Julie van den Steen en Charlotte Sieben zijn van de partij. En Koutar en Wannes, die weten allemaal van niks. Dus die gaan keer op keer overvallen worden door iets onwaarschijnlijk grappig. Random, absurd misschien, dat plots in de studio gaat gebeuren. Misschien kan dat ook iets fysiek zijn. Een dansje, een grappige beweging, iets zots dat jij kan met je lichaam. En als jij erin slaat uiteindelijk om ze effectief te doen lachen, dan win je een prijs. Dus laat je meest komisch alter ego of jezelf gewoon los op de M&M lachlijn. 078-78-1010 of via het M&M kanaal op VRT Max als je minder graag belt. En als je niet per se zelf grappige dingen wilt gaan doen, dat is ook helemaal oké, want we gaan gewoon een week lang de slappe lach hebben. Het wordt heerlijk!
1: Bel nu al naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
2: En wie weet win jij volgende week een

0: bepaalde celebrity heeft zich vermomd en zijn fans totaal verrast op een compleet onverwacht moment. Zometeen vertel ik je wie in PopDate.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De thema...
6: Een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: M&M Live.
3: Makelaar, je beste verzekering. M&M.

0: Billie Eilish met Birds of a Feather. MNM. Update. Beeld je in, je gaat naar een concert van jouw idool. Je stapt af op een securityman om te vragen waar jouw ingang is en waar je moet gaan zitten. En het blijkt dat die securityman gewoon jouw idool is. Flo Rida die heeft deze frats gelapt in Praag tijdens zijn tour. Ik zag een filmpje voorbij komen op TikTok vandaag en het was echt zo grappig. Hij is gekleed in het zwart met een kap op, in een fluovest dan nog, zodat hij er al helemaal uitziet als een medewerker met een badge rond zijn nek. En er stappen twee meisjes op hem af en plots beseffen ze dat het niet zomaar een medewerker is, maar Flo Rida himself en ze zijn flabbergasted.
1: Hi.
2: Can we ask you a section one? Oh my god.
1: Oh my god.
2: Hi.
1: Hi.
2: We are so excited.
1: Which section?
2: 121.
1: Me too.
0: Dus het is maar een tip, want binnen 6 dagen staat Flo Rida in Vorst Nationaal in ons land. En misschien is hij

daar hetzelfde van plan? Ik weet het niet, hè. Misschien kan je hem zomaar tegen het lijf lopen als security persoon in een fluovest. Er zijn trouwens nog tickets, zie ik op de website. Dus je kan nog je kans grijpen om volgende week de hit van Flo Rida live te horen. Op 26 mei in Vorst Nationaal tijdens zijn Club Can't Handle Europe Tour. Om hem misschien dan ook tegen het lijf te lopen. You never know. En er zal sowieso wel veel juicy nostalgie tussen zitten bij de nummers en in de setlist. Zoals deze Ride Around met Kesha.

Nieuwste nummer van Gracie Abrams, Hit the Wall. Jouw M&M Big Hit deze week. Naar Antwerpen is het een kwartier extra op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de E313 vertragen in Ranst door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur van Antwerp Noord tot Merksem door 2 defecte voertuigen. Telkens is 1 rijstrook dicht. Voilà.

0: Echt, yeah. Het wordt spannend bij Club Kautar morgen.
1: Shop op kosten van Club Kautar.
0: Er komen morgen twee finalisten langs in de show van Club Kautar die allebei heel graag willen gaan shoppen op kosten van Kautar en Mannes. Let's be honest, zo'n paar nieuwe shortjes, kleedjes, frisse zomerkleren, het zou best wel welkom zijn in dit seizoen. Er staat een bon van €750 op het spel, maar hoe die finale gaat verlopen, wat ze allemaal moeten doen om daar kans op te maken, dat hoor je allemaal natuurlijk morgen. Dat is een groot geheim, dat gaan we nog niet verklappen, zodat het morgen nog even spannend blijft. Dat ontdek je in Club Kautar. Morgen tussen 4 en 6 uur in de namiddag. M&M. M&M.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: In jouw boeken dan rustjes. In jouw favoritisme. Ik doe wel eens heel van je.
0: In Pano. De Anderlechtse haard. Pano. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws. Helemaal helder.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Star Wars.
8: It's time.
7: Keer terug naar het grote scherm.
8: I'll be right behind you. Go. Go.
7: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
8: This is the way.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Rustig,
12: even niet.
11: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
12: Geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Wat is jouw hoeraatje van deze dag?
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
0: We kunnen bijvoorbeeld hoera zeggen voor de werkweek die in twee gebroken is. Hoera voor alweer een verlengd weekend dat eraan komt. Met heel veel zon, dus de barbecues van vorig weekend, wanneer het niet zo top was, die gaan kunnen worden ingehaald. Er zijn eigenlijk best veel dingen om hoera voor te zeggen, ook op een doodgewone woensdag. Waar zeg jij hoera voor vandaag? Wat is een gelegenheid om te vieren vandaag? Of een mini-klein momentje dat jouw dag best wel leuker heeft gemaakt? Ik zal misschien eerst gaan, dan is het direct duidelijk hoe klein zo'n hoeraatje kan zijn. Ik zeg hoera, omdat mijn kat Gigi zijn nieuw kattenkruidspeeltje echt wel fantastisch vond. Ik heb dat voor de eerste keer geïntroduceerd vandaag. En het was een zeer grote hit. Dus ik ben blij dat ik hem blij kon maken voor een kleine schamele €2,75. Hey! En nu jij, wat is jouw hoeraatje van de dag? Let me know in de app van M&M.
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
1: M&M.

0: Lost Frequencies met Black Friday, Pretty Like the Sun.
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
0: Elodie Hutin stuurt in de app van M&M. Hoera om asperges te schillen met M&M. Dat maakt het veel leuker. Zie, dat wil ik dus bereiken met een hoeraatje. Dat je zo even stilstaat en denkt van, ah, eigenlijk is dit wel echt een leuk moment. Ook al is het maar asperges schillen, wat dus echt gewoon doodgewoon is. Eline Sterks, 21 jaar uit Herselt, stuurt nog. Mijn hoeraatje is dat ik vandaag mijn zonnebril ben gaan halen. Ik ben 22 en dit is mijn eerste zonnebril ooit. Hoera daarvoor. Ik vond het al raar dat het een eerste zonnebril ooit was, maar het blijkt dat het een speciale zonnebril op sterkte is. Dat je dan zowel deftig kan zien als niet de zon in je ogen hebt, wat ook zeer handig is, vooral van het weekend, wanneer dat er heel veel zon gaat aankomen. Nick de Loren, 26 jaar uit Zottegem, laat nog weten. Hoera, want ons bezwaar tegen vaststelling leegstand is geaccepteerd. Klinkt heel serieus allemaal. Maar de conclusie is dat Nick dus €1.500 niet moet betalen. Het klinkt inderdaad heel serieus, maar €1.500 boete niet moeten betalen is altijd goed. Wil jij ook een hoeraatje delen in de app van M&M? Let me know.
2: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Het wordt nog een gekke nacht straks. Welkom Robin van de Radio.
1: Alexandra Gadzina, goedenavond.
0: Heb je je pyjama mee en je snoepjes?
1: Nee, want we gaan niet slapen natuurlijk. Hè. We gaan gewoon heel de nacht door.
0: Dat is echt wild. Hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je wakker blijven?
1: Door de luisteraars, denk ik. Er zijn zoveel luisteraars die met de nacht staan. Die in de verpleging of in de zorg werken. Of in de chauffeursbusiness.
0: Ja.
1: Die dingen, horeca ook al. En die gaan mij gewoon wakker houden. Door te bellen, door liedjes aan te vragen, door toffe dingen te doen.
0: Een sneak peek van iets gek dat gaat gebeuren vanavond?
1: Ja, ik heb net te horen gekregen dat wij bezoek krijgen van twee van de meest spraakmakende mediafiguren van moment.
0: Oh!
1: Eén daarvan's naam is Chiaro. En de andere, Deborah.
0: Oh, heeft het gewoon al weggegeven?
1: Tim.

0: Kijk.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Lente, mooi weer. Dus fietsen op de fietsendrager en wegwezen. Maar zorg wel dat je je fietsen veilig vervoert. Let op het gewicht, want elektrische fietsen wegen al snel 25 kilo. En zo zit je al gauw aan de maximale belasting van je trekhaak of dakdragers. Voel ook of alles goed vastzit. Kijk bij elke stop de spanbandjes en bevestigingen na en trek ze indien nodig vaster aan. Valt je fiets toch van de drager? Dan dekt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto wel de schade aan de andere weggebruikers, maar niet de schade aan jouw fiets. Dus even checken. Zo kan je in alle vertrouwen de weg en het fietspad op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe, veel strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
3: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
2: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur daarover op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht te luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. In Bangladesh in Zuid-Azië wordt een grootschalige vaccinatiecampagne opgestart tegen de mazelen. De bedoeling is om zo'n 18 miljoen kinderen te vaccineren. In maart is in Bangladesh een zware mazelenepidemie uitgebroken. Intussen zouden al zo'n 50.000 mensen besmet zijn. Bijna 500 kinderen zijn al aan de ziekte overleden. En in Gent houden pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een tweede gebouw van de universiteit bezet, nadat de voorbije dag het rectoraat werd ontruimd. Dat rectoraat hadden actievoerders vanmorgen bezet, maar de politie heeft hen daarna de middag weggehaald. 44 mensen werden opgepakt en er komt ook een onderzoek naar de schade die is aangericht in het gebouw. De rechter in Kortgeding heeft de universiteit intussen ook de toestemming gegeven om de resterende bezetters uit het tweede gebouw te verwijderen. De actievoerders hebben beloofd dat ze dat zullen ontruimen en de universiteit hoopt ook dat ze woord zullen houden, want het vertrouwen tussen actievoerders en universiteit is nu wel weg, zegt collega Thijs Nijrink.
4: De universiteit hoopt alvast dat ook die actie snel ten einde zal zijn, want zij zeggen we zijn een beetje het vertrouwen kwijt in de actievoerders. Er is inderdaad een grens overschreden, dat hoorden we ook de rector zeggen. En daardoor is er niet veel ruimte meer voor nog gesprek met die actievoerders volgens de universiteit over het echt inhoudelijke thema, namelijk die samenwerking met die Israëlische instellingen.
2: De actievoerende studenten eisen dat de Universiteit Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen opzegt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Ba ba ba.

Slam. Als je vandaag met de nacht staat, je bent aan het juiste adres, want we gaan door tot 6 uur. Morgen vroeg. Beginnen, dat doen we met een beest. Welk beest zit er verstopt in Illusion van Dua Lipa? Als je het weet, stuur het in de

0: Goedenavond, liefste luisteraars. Aflevering, ja Louis, ik was verkeerd.
1: Ah, het is aflevering 182 vandaag.
0: Yay! Maar als we dan zo meteen doordoen, tot na 12 uur, verandert het dan in aflevering 183?
1: Nee, voor mij is het eerder een hele grote, lange aflevering 182 XL eigenlijk.
0: 182 XL, inderdaad, liefste luisteraar. Want we gaan door tot morgen vroeg 6 uur. Dat is dus nog...
1: 8 uur, lieve vriend.
0: Dat is wel echt lang, hè, maat.
1: Nee, wacht, dat is niet waar, dat is meer.
0: Is nog meer dan 8 uur?
1: Het is nu nog 4
0: uur. 10 uur, is nog 10 uur.
1: Ik dacht dat het maar 8 was.
0: Nee, dat is nog 10 uur.
1: Oh, jezus.
0: Ja, het wordt leuk, het wordt leuk. Het moet en het zal leuk worden. Want, ja, pas op, we hebben wel toffe dingen gepland. We krijgen bezoek, we gaan prijzen weggeven. We gaan dit uur een prijs weggeven. Oh, beste vrienden, echt waar.
1: Je gaat erop uit.
0: Ik ga... Ja? Ah ja, ik trek erop uit, is juist.
1: Zeker.
0: Ik trek er ook nog eens op uit. En een grote prijs voor mensen die fan zijn van dit. Ja, dat is allemaal voor zo meteen. Maar eerst beginnen met de basics. Beginnen met de beesten. Dag Dien.
2: Hallo, goedenavond.
0: Wie niet weg is, is gezien. Dien, vertel eens. Welk beest heb je gehoord?
2: Ik denk een hond.
0: Een hond? Oké. Okay. Hoe zeker ben je daarvan?
2: Wow, toch wel redelijk zeker.
0: Ja. Oké. Er is dus een soort van zelfvertrouwen. En wel, Dien... Dat is fout.
2: Ja.
0: Je hebt hier iemand anders aan de lijn uit Brakel. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Albeniet.
0: Albeniet, goedenavond. Spreek met Robin hier. Jij hebt een lichte correctie, toevoeging aan Dien zijn theorie.
3: Dat klopt.
0: Zeg het maar.
3: Ik denk dat het een zeehond is.
0: Jawel. Dat klopt. Kan jij nog even het geluid nadoen van de zeehond die je daarnet hoorde? Dat is precies een zeehond die onder de indruk is van iets. Doe nog eens.
3: Oeh,
0: amai, dat is wel chic. Ja, je zat er heel dicht tegen. Dat was hem. Zelf huisdieren, Albeniet?
3: Ik niet, maar mijn vriendin wel. Een hond en een paar paarden en een paar katten. Maar geen zeehonden.
0: Oh jongens, een hond, een paar paarden en een paar katten. Maar dit is een boerderij waar dat jullie zitten dan?
3: Ja, zo van, ja.
0: Oké. Wie ziet ze liever, de paarden of jij?
3: Ik hoop mij.
0: Ja, dat is... Ja, ik moest er even over nadenken, dat begrijp ik. Hoe heet haar favoriete paard?
3: Jefke.
0: Jefke, dat is de geduchte concurrent. Albeniet, ga jij toevallig met de nacht staan?
3: Nee.
0: Super. Ken je iemand die met de nacht gaat staan?
3: Niet direct, nee.
0: Nee, super. Dat gaat hier lang, lang, lang duren. Gaat Chefke met de nacht staan, het paard?
3: Waarschijnlijk, ja. Meestal slapen paarden al staand, dus ja, zeker.
0: Ah, die slapen paarden al staand?
3: Ja, ik denk dat toch.
0: Louis van der Regie vliegt richting zijn encyclopedie.
1: Ja,
0: bij de P van paarden slapen paarden al staand. Wel, liefste luisteraar, als jij het weet... Laat het even weten voor we aan die gekke show beginnen met die grote prijzen. Slapen paarden al staand? Stuur het in de app van M&M.

0: luisteren naar Robin van de Radio XL. Jawel, want we gaan een show van 10 uur maken. Van nu, 7:15 tot 6 uur morgen vroeg, tot aan de M&M ochtendshow. We doen dat om de mensen die 's nachts werken te steunen. Er vallen prijzen te winnen, zometeen. Een fantastische prijs, daar gaan we mee beginnen. Ja, maar dat is echt wat we gaan weggeven. Ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar het is dus voor de fans van deze... Pam, pam, pam, pam, pam. Van de betere Star Wars. Films en Star Wars hebben dingetjes. Oké, okay, maar we zijn eerst aan een klein zijspoor begonnen. Namelijk de vraag, slapen paarden staand of liggend? Zittend. Voilà. Dag Babette.
1: Goedenavond.
0: Babette, ik ga beginnen. Heb jij een paardje?
1: Ja, 7 ondertussen.
0: 7 paarden?
1: Ja.
0: Oh my god. Dat is wel stevig, maar jongens, eet dat niet de oren van je kop? Zo naar graan en zo?
1: Beetje.
0: Eet dat graan? Ja. Gras, die dingen?
1: Granen en gras.
0: Granen en gras, hè. Oké, okay, Babette, zal ik even de naam van een van je paarden raden?
1: Dat mag.
0: Spirit.
1: Nee.
0: Doe me. Darko.
1: Nee.
0: Mario.
1: Nee.
0: Ik heb een paard en die heet Martin.
1: Nee.
0: Is het een stoere naam?
1: Het zijn allemaal speciale namen.
0: Ah ja, daarmee dat ik er nog in één geraden heb. Tornado.
1: Nee.
0: Bliksem.
1: Nee, het zijn geen typische
0: paardennamen.
1: Ja.
0: Gewoon één paardje, nummer 1.
1: Nee.
0: Nee, ook niet. Louis, jij een gokje?
2: Beauty.
0: Ja, mooi.
1: Nee.
2: Andromedia.
1: Nee. Ja. Jolly Mama en een Sif Mama op stal staan.
0: Daar gaan we even moeten ondertitelen. Je hebt een Jolly... Een, wat heb je staan?
1: Jolly Mama.
0: Jolly Manda?
1: Ja, en Siframanda.
0: Siframanda. Dat zijn er nog maar 2. En hoe heet die?

0: Daarom bellen we je niet. Slapen die staand of zittend?
1: 90% van hun tijd slapen die staand.
0: Oké. Okay, dus toch staan ze recht. En weet je hoe dat komt?
1: Meer bepaald omdat dat eigenlijk verder komt van vroeger, omdat zij vluchtdieren zijn.
0: Mm-hmm.
1: En zij zouden eigenlijk op elk moment van hun tijd moeten kunnen vluchten voor roofdieren.
0: Miljarden, maar zo leren we toch dingen bij, hè. Hela. Zeg nog eens dat hier gewoon een show is voor onze leden. Ja, Louis?
2: Wil je nog een leuk weetje?
0: Zeg maar.
2: Ja, die kunnen hun knieën op slot doen via hun spanzaagmechanisme.
0: Spanzaagmechanisme, het woord is gevallen. Babette, ja. Nog een fijne avond voor jou, hè.
1: Voor jullie ook.
0: Zometeen een fantastische prijs, lieve luisteraar, te winnen. Oh, was dat een tip?

0: Hallo mensen van Halle, Chris van Ballen.
1: Robin van de Radio.
2: Alright, beste vrienden, het is aflevering 182 van Robin van de Radio. Extra lang, extra veel. Mensen die verjaren ook vannacht, die de overgang samen met ons gaan meemaken. Fantastisch, Melissa, ik zie de berichtjes. Ik zie ook de berichtjes van alle Club Brugge supporters. Dat is zeer fijn om te weten dat die er ook allemaal zijn. En ik zie ook een paar berichtjes van mensen die fan zijn. Die fan zijn van dit. Ja, Star Wars fans, allerlande, je bent aan het juiste adres. Want we hebben hier een prijs voor jou, beste vrienden. Echt waar, dit was een tip. Inderdaad, de bekende lightsabers van Star Wars. Hier naast mij, op de bureau, ligt, maar geen mop, een lightsaber. Louis, ik lieg niet, hè, want soms lieg ik over dingen in de show en dan denk, vertrouwen mensen mij niet meer.
3: Noem dat toch niet. Ah, ja. Ja, inderdaad, mensen kunnen het ook zien via VRT Max.
2: Mm-hmm. Bent iets aan het eten, Oerik?
3: Ja, ik was een snoepje aan het eten.
2: Okay.
3: Voor wat suikers, hè, voor de nacht.
2: Juist.
3: Maar er ligt dus daadwerkelijk een echte lightsaber, dat schijnt super duur.
2: Ja.
3: Omdat dat echt zo'n professionele is.
2: Ja, want je zou kunnen denken, dat is een lightsaber...
3: Van plastic?
2: Van plastic.
3: Zeker maar dat niet.
2: Nee, het is echt het echte exemplaar van Yoda.
3: Jong, ons budget is erdoor, hè?
2: Ja, we hebben dat natuurlijk gekregen van de goede vrienden.
3: Daar moet je ook niet transparant over zijn.
2: Ah, is dat zo? Ah, ja, maar van Star Wars, hè? Van de goede vrienden van Star Wars. Omdat er een nieuwe film uit is, The Mandalorian en Grogu, kan je vanavond nog gaan kijken.

0: Ah, dat je naar deze show hebt geluisterd. Allee, dat zal het misschien eerder vanmorgen zijn, maar goed. Je kan dus die lightsaber winnen. Hey. En echt een goeie, echt de groene ook, van Yoda zelf. Maar hoe, vraag je nu misschien af. Ah, wel. Ik ga hem zo meteen uit de verpakking halen. En ik ga hem richten op de dichtstbijzijnde plaat dat ik hier tegenkom. Ik ga met andere woorden een liedje gewoon in twee lightsaberen. Van zodra ik dat doe, liefste luisteraar, moet jij bellen naar 078-78-1010. Dus 078-78-1010. Wie weet... Nee, nu nog niet. Goh, ja, dat is toch altijd veel te snel. Hallo? Vali Emil Stapaerts uit Stabroek?
1: Ja, hallo?
0: Ja, dat is te rap, hé. Dat is veel te rap gebeld. Bel voor de lightsaber.
1: Ah, sorry, ik was al heel lang gebeld geweest. Dus, oké, okay, ik had het maar af wat dat nummer was. Sorry.
0: Dat is geen probleem. We spreken elkaar nog. Voilà. Ja, dat nummer wordt voor veel gebruikt tegenwoordig. In ieder geval 078-78-1010. Van zodra je mij met een lightsaber in een lied hoort kloppen. En wie weet, ja, krijg jij dan gewoon een van deze dagen de lightsaber van Yoda in de bus.

ja, ja, dat was de uithaal. Met mijn rechter. Los in de plaats. Alsjeblieft. 078-78-1010. Het is voor de rappen. Het is om een lightsaber te winnen. En geen plastic brol. Allee, gewoon ja, echt kwaliteit. Je belt gewoon nu meteen. Als je fan bent natuurlijk, hè. Ja. Niet andermans lightsaber ontnemen. Als je zelf zoiets hebt van, goh, Star Wars, gooi op, ik weet niet. We zoeken echt de superfans. 078-78-1010. Kom aan, liefste vrienden. Bellen en vertellen. We hebben gehakt, dus het is de moment. Ik geef nog graag even mee dat wij hier spreken over één met een rechargeable battery. Dus, dat is niet dat je daar dan nog AAA-batterijtjes moet in gaan duwen of zo. Nee, nee, nee, dat is gewoon echt helemaal herlaadbaar. Oh, we zitten met een overload. We zitten met een gigantische overload van mensen die aan het bellen zijn. Ongelooflijk. Liefste mensen. Ja, het systeem moet het zelfs even bolwerken. 078-78-1010. Ja, we gaan zo meteen zien wie dat er is binnengeraakt. Sienna Spiro, Die on this Hill. Kom even tot rust. Amai, mensen gaan hard. En dat voor een lightsaber.

0: Ja, wat een toch een straflied. Die on this hill. Sienna Spiro. Oké, beste vrienden. Heel veel mensen die aan het bellen zijn. Het is waanzinnig druk bij ons telefoonsysteem. Computer pikt er iemand uit. We gaan zien wie het wordt. Hallo, met wie?
1: Met Christophe.
0: Hallo, met dag Christophe. Christophe. Dag Christophe. Ja, een zeer goede avond. Christophe, ben jij Star Wars fan?
1: Ik ben een super grote fan en mijn dochter van 10 jaar, Elena, is ook een super grote fan. En ze had speciaal voor haar verjaardag in juni een lightsaber gevraagd. Dus toen ik je nu hoorde, dan dacht ik, ik moet binnen geraken.
0: Ja, de aanhouder wint. Oké, dus jullie zijn een beetje samen. Dus heb jij dan de liefde wat doorgegeven aan haar?
1: Ja, inderdaad. Toen was ze 4 jaar oud, was, heeft ze haar eerste Star Wars film gezien. En dan, ja, intussen wou ze de hele collectie. En heeft ze al een collectie van 3 lightsabers en ze wou nog 1 hebben. Dus ja.
0: Oh, la, amai, dat wordt helemaal uitgebouwd. Goed. En wat is de eerste film die ze ooit gezien heeft?
1: De eerste was de laatste in de serie van die 9 films.
0: Oké. Ja. Dus die heeft niet per se in de chronologische volgorde gezien. Ja, omdat die al wat jonger was. Christophe, ik heb nieuws voor jou. En mogelijk ook voor je dochter, want je zit bij deze in de finale, beste vriend.
1: Ja, heel leuk.
0: Dat is al stap 1, hè. En als je zegt dat je zo'n grote fan bent, dan lijkt me dat toch heel goed te zijn om zo meteen deel te nemen aan die finale. Ik zou zeggen, blijf nog even hangen, blijf nog even luisteren. En voilà, we gaan zien wat het wordt voor de dochter van jou, hè.
1: Ja, oké.
0: Oké, perfect, voilà. Die is al content. Maar ik ga natuurlijk wel nog eens hakken. Want ja, Christophe moet het ook wel opnemen tegen iemand in die finale. Straks hoor je de lightsaber hakken, dan bel je. Ja, naar 078-7810.

0: Hier is Britney. Jepla! Bam, rak, los erop. Ja, ze zong het natuurlijk ook. Hit me baby one more time. Dat heb ik gedaan met mijn lightsaber. Rak. Dus ja, liefste luisteraar. Nu is het aan jou. Bellen naar 078-78-1010. 078-78-1010. Om de finale te spelen tegen de krikken. Tegen Christophe. Voor een fantastische groene lightsaber. Hij heeft alles te maken met die nieuwe film natuurlijk. Hè. Grogu and the Mandalorian. Die nu in de cinema te zien is. Oké. Okay. We gaan kijken wie we aan de lijn hebben. Hallo met wie?
1: Hallo met Wim.
0: Hi, dag Wim. Goedenavond. Wim.
1: Ja.
0: Heb jij net een lightsaber gehoord die in Britney Spears haar nummer zat?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ah ja, dat is zeer goed Wim. Dat wil zeggen dat jij gewoon bij deze rak in de finale zit.
1: Ja, top.
0: Ja. Wim, favoriete personage of all time van Star Wars?
1: Ik betwijfel tussen Han Solo en Chewbacca.
0: Han Solo en Chewbacca. Kan je ook een Chewbacca nadoen, Wim? Ja. We zitten met een fan. Dat is mooi. Ja, heb je al een lightsaber in je bezit, Wim? Of zou het de eerste zijn van de collectie?
1: Zo'n speciale, dat zou de eerste zijn. Want ja. Dat plastieke ding van vroeger.
0: Ja, je zit met zo'n speelgoedje. Ja, ik snap het. Maar inderdaad, ja. Dit is hier de real deal. Zometeen, Wim, de grote finale tegen Christophe. Misschien is het wel om ter best een Chewbacca nadoen. Het zou zomaar... Ja, zie je, deed er nog een. Dat is voor Nabazaar met...

0: twee volwassen mannen zijn plots terug. Ik denk jongetjes van 8. We hebben Christophe. Dag Christophe.
1: Hallo.
0: We hebben de Wim. Dag Wim.
2: Hallo.
0: Jullie klinken allebei al zeer vrolijk. Ik gun het jullie allebei. Christophe, jou enerzijds voor je dochtertje. En Wim, jou anderzijds, zodat je eindelijk een echte lightsaber in huis hebt. En niet zo'n plastic ding uit de jaren 90. Dus kijk, we gaan zien wat er gebeurt. We gaan een finale spel spelen. Vrienden, het is een simpel spelletje, maar het is ook gruwelijk. Ik ga zo meteen vragen stellen over Star Wars. Degene die als eerste een juist antwoord geeft op een van die vragen, dus gewoon één goed antwoord, die wint de lightsaber meteen. Maar, Christophe en Wim, als een van jullie een fout antwoord geeft, ja, dan wint de ander ook meteen. Dus je moet echt zeker zijn van je stuk, alvorens je een antwoord geeft. Je krijgt toch maar een paar seconden, je gaat een timer horen, om te antwoorden. Dus voilà, het is een beetje do or die, maar ja, dat is bij Star Wars ook zo. Hoe antwoord je? Dat is zeer simpel. Christophe, stel dat jij denkt van oké, ik weet het antwoord, ik ga het doen, ik ga het zeggen. Dan roep je je naam alsof je Chewbacca zou zijn.
1: Ja, okay.
0: Wim, je hebt daar net al een mooie imitatie gegeven, dus bij jou geldt dat ook. We gaan dat al eens even oefenen. Christophe, als jij Christophe zou zeggen als Chewbacca, dan klinkt dat hoe? Ja, ik hoor. Ja, zie wel dat ik weet dat Christophe is. En Wim, als jij zou je naam zeggen als Chewbacca? Ja. Oh, dit is dat gaf voor gigantisch veel verwarring zorgen. Dat is geen enkel probleem. We hebben hier natuurlijk allemaal meetoestellen. We kunnen ook zien wie er antwoordt. Heren, zijn jullie er klaar voor? Schitterend. Ik ben blij dat we met fans zitten. Oké. Dan gaan we ervoor. Hier komt de eerste vraag. Van zodra je het weet, dan zeg je je naam als Chewbacca. Als je het niet weet, blijf je gewoon stil. Antwoordt er niemand, dan gaan we naar de volgende vraag. Wat was de runtime van de oorspronkelijke Star Wars film Episode 4 A New Hope? Niemand antwoordde. Die duurde exact 121 minuten. En maar Robin zijn moeilijke vrouwen. En ja, natuurlijk, ja, want één goed antwoord. En je bent ermee weg. De twee Chewbacca's. We zijn volgens mij aan het sterven van de zenuwen. Oké. Hier komt de volgende vraag. Christophe, Wim, Chewbacca's, hou jullie klaar. Welke planeet was de thuiswereld van Anakin Skywalker? Christophe.
1: Tatooine.
0: Tatooine?
1: Yes.
0: Oh, Christophe. Jij wint de lightsaber! Yeah. Amai. Hey, sterk hoor. Dat zijn al de vragen die je echt als kenner moet kennen. Dus heel goed gedaan. Ja, dat dochtertje van jou, hoe heet hij nu weer?
1: Ja. Elena, we hebben een paar weken geleden het huis van Anakin bezocht in Tatooine in Tunesië.
0: In Tunesië? God, het kan allemaal geen toeval zijn. He. Het is ongelooflijk. Allee, Christophe, ik ben zo blij. Je gaat de coolste vader zijn aller tijden als je dat nieuws zo meteen gaat vertellen. Merci om mee te doen. Christophe, die lightsaber komt je richting uit. En Wim, kunnen we van u toch misschien nog één Chewbacca'tje krijgen? Fantastisch. Ik denk dat we daar misschien nog wel een gratis filmticketje voor kunnen regelen. Ja, we hadden twee mensen blij gemaakt. Zometeen is het aan jou, liefste luisteraar.

Vrienden, het is zometeen tijd voor het leukste moment op de radio. Welk lied wil jij horen tijdens 10 minuten Total Los? Stuur nu titel en artiest in de app van... Van M&M.

0: 10 minuten totaal los. Ik heb een leuke nieuwtje voor iedereen die op dit moment aan het luisteren is. Ja, we doen heel de nacht door, hè. Dus we doen door tot 6 uur morgen vroeg. Om mensen die met de nacht staan een klein beetje te steunen. We hebben dat al eens gedaan. Dat was zeer plezant. Dus doen we dat nog eens. En een leuke primeur. Vanaf nu, elk uur, om 10 voor het uur, gaan wij 10 minuten totaal los. Dus dan hoef je nooit meer te zeggen van ja, op de radio mag ik nooit liedjes aanvragen. Hier nu dus wel, hè. Gewoon 10 minuten altijd voor het uur. Je belt gewoon naar 078-78-1010. Dus 078-78-1010. De lijntjes, die staan open. Voilà. Kom maar op met de request. 078-78-1010. Ik draai ze tot 9 uur. Als ik het heb, dan draai ik het. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Arno.
0: Dag Arno, zeg het eens. Wat wil je horen?
1: Marshmallow met Alstar graag.
0: Ah, een classic. Waarom die?
1: Gewoon met denken aan de film Shrek, omdat dat een titelsong was.
0: Juist, de titelsong van Shrek. Oké, is er een Fiona in jouw leven?
1: Ja.
0: Prachtig. Heet ze ook Fiona of hoe heet ze?
1: Nee, ze noemt Chensa.
0: Chensa?
1: Chensa.
0: Alright, fantastisch. Hoe lang zijn jullie al samen?
1: 5 jaar zijn we al samen.
0: Hou we zo, Arno. En speciaal voor jullie deze...

0: Hepla, nog 4 minuten. Vraag je aan wat je maar wil. De lijnen die staan open. 078-78-1010. Bel maar en vertel maar. Titel en artiest, als ik het heb, dan draai ik het. Ik beloof dat. Dus echt, laat u volledig gaan. Met Vincent, als ik het goed heb. Dag Vincent.
1: Hey, Robin.
0: Hey, een zeer goeie avond. Wat mag ik draaien voor jou?
1: De Team Song van Pokémon.
0: Oeh, zeer goed. Als je moet kiezen tussen Charizard en Dragonite, wie kies je?
1: Charizard, sowieso.
0: Mooi. Als je moet kiezen tussen, kan ik zo wat moeilijk maken, Butterfree en Beedrill.
1: Ja,
0: Beedrill. Ah ja, toch erbij, oké. En als je tout court jouw favoriete Pokémon mag kiezen, stel dat je er één echt krijgt in het echte leven, welke kies je?
1: Pikachu natuurlijk.
0: Al toch? Zo die kleine gele muis.
1: Ja.
0: Godverdikke, ja, ik zou dan wel zo een kiezen die kan vliegen. Maar ja, bon. Hè?
1: En dan kijk ik mij kiezen, Robin, een professionele kapper, hè, want bij u, ja.
0: Dat was wat minder inderdaad. Ja, ik herinner het mij. Is je haar ondertussen al teruggegroeid, Vincent?
1: Ja, ja, zeker.
0: Chanske. Voilà, hè. Speciaal voor u om het toch een beetje goed te maken. Salut, hè.
1: Salut.

0: Pokémon Theme Song. Jason Page, Gotta Catch 'Em All. Het is iets voor negen. Ja, beste vrienden, en ik heb eigenlijk een mededeling voor iedereen die luistert.
1: En we gaan nog niet naar roos. Belangen niet. En we gaan nog niet naar roos. Angstmoeder is niet toos.
0: Nee hoor, we gaan gewoon door tot 6 uur, morgen vroeg.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van België bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
3: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden. Ook gezinnen met kinderen. En dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren. Maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
2: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept daarover de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grondgericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. En in het onderzoek naar de brand in een bar in Crans-Montana in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het gaat om een medewerker van de dienst stedenbouw van de gemeente. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op oudjaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente Crans-Montana de betrokken bar al jaren niet meer gecontroleerd had op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester en de eigenaars van de bar werden eerder al aangeklaagd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog. Bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: En we gaan nog niet naar roos. Belangen niet. En we gaan nog niet naar roos. Angstmoeder is niet toos.
0: Nee, we gaan nog niet naar huis. Dag, Ophélie.
4: Hallo.
0: Hallo, ga jij naar Oos?
4: Ja, ik ben onderweg naar huis.
0: Ah, oké. Van waar kom je?
4: Ik kom van Brussel met mijn zoontje, mijn 11-jarige zoontje.
0: Oh, leuk. Wat hebben jullie gedaan?
4: Mijn zoontje mag meedoen in een misdaadserie.
0: Oh, zeker. Een acteur in wording.
4: Ja.
0: Prachtig. En welke reeks?
4: Patience.
0: Patience. Van geduld of patiënten?
4: Patience.
0: Ah, patience. Patience. Ja, ja. Oké, leuk. En wat moet hij spelen? Mag ik hem anders eens aan de lijn hebben?
4: Ja.
0: Geef maar door. Groot ster. Leuk.
4: Ja.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Ja, ik ben Emiel.
0: Dag Emiel, ik ben Robin van de radio. Jij bent dus acteur?
5: Ja.
0: Zalig. En wat moet je precies spelen van rol?
5: Ik moet zaken.
0: Wat moet je doen? Zagen?
5: Zaken. Schaken. Ja.
0: Mo. Amai, wat een rol. Dus hij, hij staat ook op VRT Max en zo. Patience. Prachtig.
5: Ja, dat wordt nu opgenomen, dus dat zal later op VRT Max komen.
0: Ah ja, maar misschien dat er al... het is nu het tweede seizoen, denk ik, dat wordt opgenomen. Kan dat?
5: Nee.
0: Dat zou iets zijn. Ja, ik zie hier in ieder geval, Louis, je hebt het opgezocht, dat er op VRT Max een reeks staat.
6: Er bestaat een reeks op VRT Max waarvan het eerste seizoen op VRT Max staat. En die heet Patience geschreven.
0: Ah, kijk, prachtig.
5: Ja, klopt.
6: Voilà, dus hij doet mee in seizoen 2. Supercool.
0: Ah ja, heel cool. En dus hij moet schaken, godderdikke. En pleeg je dan ook een moord als schaker of niet? Of mag je dat niet zeggen?
5: Hij zal geen moord plegen, maar je
0: is
5: wel getuige van iets.
0: Hij is getuige van een moord! Misschien. Oké, spannend.
5: Misschien wel.
0: Leuk. En jullie gaan samen het tweede uur openen?
5: Ja.
0: Prachtig. M&M.

0: goedenavond. Ja, de brommer is vertrokken. Het is 9:10. We gaan door, liefste luisteraar. We gaan door tot 6:00 morgen vroeg om alle mensen die met de nacht staan, ja, die 's nachts moeten werken, een beetje te steunen. En dus gaan wij nog niet naar huis.
1: En we gaan nog niet naar roze.
0: Nee.
1: Belangrijk. En we gaan nog niet naar roze. Angstmoeder is niet thuis.
0: Voilà. Ja, Louis?
2: Ja, jij bent wakker aan het worden, heb ik het gevoel.
0: Ja.
2: Als hem zo wat begint marginale klap te doen, zo ring ting ting en jep, dan weet hij dat hem wakker is.
0: Ja, begint te komen, ik begin dat te voelen.
2: Ja, ik voel het en dan kan het ook wel een keer de spuit. Ja, dat er de spuit. Stop! Ik probeer iets te zeggen. Dan kan het spuit gaan.
0: De spuit gaat, hè? Nee, de bezoekers van Temptation Island, dat is pas voor later deze show.
2: De spuit gaat dan uitlopen en ik voel het, gaat gebeuren.
0: Ja, maar pas op, ik vraag altijd toestemming voor dat soort dingen. Ja,
2: dat is niet waar.
0: Jawel, lieve luisteraar, als jij graag zoiets hebt van ik heb wel zin in een klein beetje marginaliteit, maar een klein beetje gezonde Crazy Frog op de radio. En een klein beetje ring ding ding boah, boah, dan mag je nu meteen bellen. Naar 078-78-1010 en moet je een kikker nadoen. En als er 3 mensen een kikker nadoen, dan draai ik hier met veel plezier Crazy Frog. 078-78-1010. Kom aan, beste vrienden, dat is een wereldnummer. En het enige wat jij moet doen, is bellen en een kikker nadoen. Wacht, we hebben hier alleen. Hallo, met wie?
3: Dat Wout.
0: Ga jij een kikker nadoen?
3: Ja.
0: Doe maar.
3: Kwaak.
0: Dat... Is dat geen eend?
3: Dat weet ik niet.
0: Ja, ik tel het als een halve. Ik check hier nummer 2. Hallo, met wie?
4: Met Eileen.
0: Hey, dag Eileen. Een zeer goede avond. Ga jij een kikker nadoen?
4: Ja.
0: Doe maar.
4: Kwaak, kwaak.
0: Maar wacht nu een keer. Allee, een kikker zegt toch... dat was... Ja, Eileen, uw lief of halfbroer, ik weet niet wat het is, die deed een goede kikker. Papa. Proficiat.
3: Papa.
0: De papa?
4: Ja.
0: Ah, schiet. Mooi. Goeie kikker, meneer. Goeie kikker. Vooral duidelijkheid, ik vind dat een kikker niet kwaak kwaak zegt. Een kikker zegt toch ribbit. Niet? Kan je eens horen bij deze persoon. Hallo, met wie?
5: Robert.
0: Ribbit, jeepa. Meer moet niet hebben. We zitten aan 2,5. Want ja, die eerste die telde niet. Misschien hier, nummertje 3. Hallo, met wie?
6: Peppa.
0: Peppa?
6: Ja.
0: Zoals Peppa Pig. Dat is een mooie reeks op televisie. Peppa, kan jij kikker nadoen?
7: Ribbit.
0: Peppa, ik wens jou nog een mooie avond.

0: een atypisch sekslied genoemd. Ja. Ik heb dat gehoord van veel mensen. Dat die op Crazy Frog dan de liefde zouden bedrijven. Want dat zijn dingen voor andere shows. Hè.
1: Heb jij dat al gedaan?
0: Nee.
1: Sowieso wel.
0: Nee, maar allee, wat denk je nu?
1: Je hebt sowieso al seks gehad op Crazy
0: Frog.
1: Nee,
0: maar natuurlijk niet. Maar stop
1: en
0: maar
1: doe je dat zo op die...
0: Stop.
1: Kleine boeg.
0: Helemaal niet.
1: Leugenaar.
0: Helemaal niet. Eww. Liefste luisteraar, goeie avond. Ik wil me hiervan distancieren van die uitspraken. God, miljarden. Beste vrienden, wij zijn er en wij gaan nog niet naar huis. Nee hoor, belangen niet. We gaan nog niet naar huis, want onze moeder is blijkbaar ook niet thuis.
2: En we gaan nog niet naar huis. Belangen niet. En we gaan nog niet naar huis. Angst moeder is niet thuis.
0: Zullen we dat even verifiëren? Louis van der Regie, of dat onze moeder thuis is?
1: Jij gaat uw moeder bellen.
0: Waarom niet?
1: Amai. Leuk,
0: ja,
1: oké.
0: Ik weet het, dat mag je normaal. Dat doen we niet zo vaak.
1: Ja, ik zeg heel vaak, bijna elke dag, oh, zullen we iets met Ingeborg doen? Want ja. Ingeborg, dat is jouw mama.
0: Dat is juist.
1: En dan zeg je altijd nee. En ik vind het leuk dat je dat nu zegt. En ik grijp even naar mijn telefoon en ik bel ze onmiddellijk.
0: Voilà, we zullen eens vragen, want ja, dat is natuurlijk ook een relevante
1: 0,
0: vraag.
1: 4, 7,
0: 8. Oh, die is... Dit is de vraag. Is ons moeder thuis of niet? Ben je aan bellen?
1: Zeker.
0: Ah, daar. Oh, ja. Oké. Spannend. Ze staat...
3: Je bent verbonden met de mailbox van
0: 04. Ja.
1: 7.
0: Ja, klopt.
1: Zal ze anders eens met mijn telefoon...
0: Ja, doe maar via WhatsApp. Ik vind het wel een relevante vraag, hè, want ja, we gaan dat lied waarschijnlijk wel een paar keer spelen vanavond.
2: En we gaan nog niet naar roos.
0: Want we gaan niet naar huis.
2: Belangen niet. En we gaan nog niet naar roos. Als moeder is niet thuis.
0: En dan wil ik het wel weten.
1: Als jouw moeder niet opneemt, kunnen we ook altijd naar jouw vader bellen trouwens.
0: Ja, maar dat is niet, het lied gaat niet... Ons vader is niet thuis natuurlijk.
1: Nee, maar misschien kan die bevestigen of je moeder thuis is.
0: Ah, dat is wel waar. Ja, die luistert wel vaak. Ja, wie weet. Wie weet. Moeder is inderdaad een notoir onbereikbaar persoon.
1: Ingeborg, stel mij nu niet
0: Moeten we anders naar uw moeder bellen?
1: Oh, die haat op de radio komen. Ah.

0: Hallo?
1: Hallo.
2: Is... Robin heeft een vraag voor u.
1: Ja.
0: Ja, ik ben toch niet live, hè, Louis?
1: Live. Nee, we hebben een vraag over dit.
3: En we gaan nog minder roos. Balangeni. En we gaan nog minder roos. Angstmoeder is niet toos.
1: Dus Vanessa, de vraag is, ben je thuis?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ik ben thuis.
1: Yes. Dus het lied klopt niet. Ons moeder is eigenlijk wel thuis. En
0: ja.
1: Ben je al lang thuis, Vanessa?
0: Ik ben al lang thuis, ja.
2: Zie je die haat op de radio komen, hè? Ja. Maar je bent niet live, hè, mama?
1: Nee, het is niet live. Het is
0: zeker.
1: Het is maar... Ja, het is... Ik zal anders iets heel gek zeggen om te bewijzen dat je niet live bent. Ezelkloten. Voilà, kijk, dat zou ik nooit op de radio zeggen. Dus kijk. Sorry, nee, je bent wel live.
2: Hoe is het met de geiten?
1: Heb je geiten, Vanessa?
0: Ja, ik heb mijn bokken.
1: Bokken? Bokken, en hoe noemen we dat bokken?
0: Rust, Louis en Fons.
1: Eet er een bok van u, Louis?
0: Louis, ja.
1: Dat kan toch niet?
2: En dat is de stoutste van de drie ook.
1: En uw zoon heet ook Louis. Alleen maar nee, prachtig.
2: Haar zoon heet eigenlijk Louis.
1: Ja,
2: maar dat is een ander verhaal.
1: Hier, Louis. Allee, maar dus, en Vanessa...
2: Nog een leuk weetje over die geiten, Robin.
1: Ja, zeg maar.
2: Het geitje Fons is vernoemd naar mijn ex.
1: Ah, mooi, mooi. Ja. Bon, dus we hebben drie dingen geleerd.
3: En we gaan nog minder roos.
1: Eerst en vooral.
3: Balangeni. En we gaan nog minder roos. Angstmoeder is niet toos.
1: Uw moeder, Louis van der Gie, die is wel thuis.
2: Zeker.
1: Ze heeft een paar bokken. Eén heet Fons. En ook eentje die Louis heet. Voilà. En ezelkloten zou ik nooit zeggen op de radio, maar blijkbaar dus wel. Vanessa, fijne avond, hè.
0: Ja, dank u.
1: Bye-bye. Dag.

0: 22 over 9. Turn the lights on. Of turn the lights off. Dat was het. Oké, liefste luisteraars. We hebben daarnet de moeder van Louis van de regie gebeld. Die van mij, die proberen we nog te pakken te krijgen. Het heeft allemaal te maken met deze hit.
1: En we gaan nog minder roos.
0: Belangen niet, belangen niet.
1: En we gaan nog minder roos.
0: Als moeder is niet toos. De average moeder op dit moment.

0: moment, is die thuis ja dan nee? De statistieken die tonen aan momenteel dat 100% van de moeders thuis is. Namelijk die van jou, Louis. Ja. Die is thuis. Maar, liefste luisteraar, we zouden even de proef op de som willen nemen. Dus, als jij op dit moment aan het luisteren bent en jij bent een moeder of jij weet of je moeder thuis is of niet, dan mag je nu bellen. Naar 078 78 10 10. De vraag die is simpel. Ja, namelijk...
1: En we gaan nog minder roos.
0: Belangen niet, belangen niet.
1: En we gaan nog minder roos. Angstmoeder is niet thuis.
0: Ja, is ons moeder thuis? Ja of nee? Voilà, we gaan eens kijken. Hier hebben we al één. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Helen.
0: Hi, dag Helen. Ben je moeder?
2: Ja.
0: Ah, en ben je thuis?
2: Nee.
0: Hola! Een plot twist. Dat verandert de statistieken volledig naar 50-50. Oké, waar ben je dan, moeder?
2: Ik ben wel onderweg naar huis. Ik heb net generale dansrepetitie gehad.
0: Oké, en voor wat zijn jullie aan het repeteren?
2: We hebben van het weekend show.
0: All right.
2: Dansschool.
0: En wel, wat voor genre danst ons moeder op?
2: Commercial.
0: Commercial dans. Dus dat is zo'n beetje... Zeg eens een lied waarop jullie dansen.
2: Geen idee. Van
0: Janet Jackson. Ah, oké. Dat genre, fantastisch. Ja. En de kindjes, waar zijn die op dit moment?
2: Mijn zoon is terug thuis. Die is gaan sporten, maar ondertussen thuis.
0: Ah, oké. Ik ben mee. Ja, dat is perfect. Dus iedereen aan zijn hobby's. Ons moeder niet thuis, de zoon niet thuis. Perfect. En dan uiteindelijk allemaal samen in, gezellig terug in het nest. Helen, merci om even te bellen, hè.
2: Graag gedaan.
0: Salukes. Dan hebben we Charlene. Dag, Charlene.
3: Hallo.
0: Hey, is ons moeder thuis, ja of nee?
3: Ja, ons moeder is thuis. Ze is mij aan het helpen verven.
0: Ontverven. Prachtig. En wat, wat zijn jullie aan het verven?
3: Mijn studio.
0: Uw studio? Welke studio?
3: Ja.
0: Ah, waar je op kot zit.
3: Nee. Ik open binnenkort een tatoeagestudio. We zijn aan het verven.
0: Alright. Goed. Heb je zelf je mama ooit al getatoeëerd? Haha, die vraag zagen ze niet komen. Jepla.
3: Ja.
0: Ja? En wat heb je gezet bij je mama?
3: Ik heb een hartje getatoeëerd op haar rechterpols.
0: Ah, pols. Ja, oké. Dat kan ook. Nee, dat is mooi. Dat is mooi. En is dat dan extra stresserend als het dan op je moeder haar lijf is, dat je het echt goed wil doen?
3: Het is sowieso stresserend om op iemand te doen, want het is permanent.
0: Zeker.
3: Dus niet opfokken.
0: Niet opfokken. Nee. Dat is een vakpersoon die aan het woord is. Dat hoor je meteen. Je mag het niet opfokken. Oké, perfect.
3: Ja.
0: Ja, en hoe gaat je tattoo shop heten? Ik kan een beetje reclame maken.
3: Ink and Beauty by Charlene.
0: Ink and Beauty by Charlene. Topnaam. Top. Dat dekt de lading. En dus ons moeder is niet thuis. En ons moeder is aan het helpen. Dat is mooi. Merci Charlene om dat even te delen. En nog een fijne avond.
3: Dankjewel, voor jullie ook.
0: Ja, dat gaat niet mankeren. Nog tot 6:00 morgen vroeg. Yo, wat een... Is jouw moeder thuis? Laat het weten, hè.

0: Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ja, ik kreeg net een heel mooi, leuk, lief berichtje. En we zijn nu bezig over de moeders die thuis zijn of niet thuis zijn. Een hele goede vriendin van mij, die is een uur geleden moeder geworden. Ja, dat is echt waar. Ik kreeg net een foto. Ik dacht, die zal aan het luisteren zijn.
1: Maar dan is
0: die
1: wel niet thuis.
0: Die is... Nee, is in het ziekenhuis.
1: Ah, ja.
0: Ah, als moeder is in het ziekenhuis. Prachtig. Nele, een dikke proficiat als je luistert van mij. Voilà. Goed gedaan. Voilà. Want dat is wel iets, hè. Kinderen baren. Maar goed, we gaan verder met de zoektocht. Want ik weet nu nog altijd niet of mijn eigen moeder thuis is.

0: Ja, dat wil ik nu wel heel graag weten. Is mijn moeder thuis? Ja dan. Nee. Voorlopig toch heel veel... Sorry, ik krijg veel berichten binnen van mensen die aan het luisteren zijn. Nog veel verschillende mensen die inbellen. En we merken dat er veel moeders niet thuis zijn. Dat is nu wel zo wat een trend. We hebben Sally. Dag Sally.
1: Dag Robin.
0: Hallo. Zoals het kruid, maar dan met twee lus.
1: Ja, we hebben wel een
0: Y,
1: ja.
0: Ah ja, ja, ik ben mee. Zeg, vertel eens, ben je thuis of niet? Want je bent moeder.
1: Ik ben niet thuis. Ik ben wel moeder, maar ik ben op weg naar huis. Ik kom net van mijn werk.
0: Ah, oké. Okay. Wat heb je gedaan?
1: Ik geef Nederlandse les aan anderstalige nieuwkomers.
0: Ah, oké. Okay. En dat is nog redelijk s'avonds. Ja, dat is in avondschool dan.
1: Ja, avondles, ja.
0: Oké. Okay. Dus ons moeder is wel onderweg naar huis dan?
1: Ons mama is onderweg naar huis, inderdaad.
0: En wachten daar veel kinderen op jou, Sally?
1: Ik heb één dochter van 19. Die kan zichzelf wel een beetje redden.
0: Fantastisch. Dat komt er dus ook nog aan. Merci om dat even te delen, ja. Sally. Fijne avond, hè.
1: Oké, voor jou.
0: Yo, bye-bye. We hebben ook Leen. Dag, Leen.
2: Hallo.
0: Hallo. Zelf ben je geen mama, hè?
2: Nee, ja, ik heb hondjes en katjes, maar dat is het dan ook.
0: Ah, ja, ja, op die manier. En jouw mama, is die thuis of niet thuis?
2: Nee. Mijn mama is niet thuis.
0: Wat is die gaan doen?
2: Die zit op café, dus die gaat beter als mij.
0: Prachtig. En met een reden of gewoon breek de week?
2: Ik denk breek de week.
0: Ah, gewoon breek de week. Allee, schitterend. Oké, maar dan heb ik nu plots door dat eigenlijk alle moeders, behalve die van Louis van der Gie, niet thuis zijn. Dus is nu wel tijd om nog eens die van ons te bellen. We gaan het meemaken. Ze had daarnet nog een berichtje gestuurd in de familie WhatsApp groep.
3: Misschien er even bij zeggen voor de luisteraars. Robin zijn mama is Ingeborg.
0: Ah ja, juist. Ja, van Gratitude, Blind Date en andere klepperprogramma's. Schuif af. Dat ook. Maar echt een van de minst bereikbare personen op deze bol.
3: Maar misschien is ze niet thuis.
0: Ja, dat zou je dan toch denken? Als je ze totaal niet opneemt.
3: Bel eens naar je vader.
0: Ja, misschien is dat een beter idee. Ja, misschien is hij ook niet thuis. Is de papa niet thuis? We zullen eens horen. Woensdag, dat lijkt me zo nog zo een avond van te gaan tennissen. Ah. Ah, nee.
4: Hoi.
0: Rollen.
4: Ja.
0: Vraagje. Vraagje over dit lied.
5: En we gaan nog minder roos. Ons moeder is niet thuis.
0: Is ons moeder thuis? Ja of nee?
4: Nee, ons moeder zit in Kroatië.
0: Wat? Zijn mijn moeder in Kroatië?
4: Ja.
0: Maar waarom weet ik van niks? En wat doet hij daar?
4: Dat is in met Jugorje in mijn groep, hè.
0: Ah.
3: Met wat?
0: Ja, met een plek in Kroatië. Die een cursus aan het geven, hè. Meditatiecursus waarschijnlijk.
4: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: Prachtig. En is de papa niet thuis? Wat ben jij thuis?
4: Atomzatis.
0: Atomzatis.
4: Komt hem thuis. Ja. Ja, ik ben thuis, hè. Ah, ik ben thuis.
0: Ja, jij wel. Oké, okay, prachtig. Ja, nu dat wou ik even verifiëren. Ja, voor dit lied, hè.
5: Nog minder roos.
4: Ah ja, oké, dat is goed.
0: Super. Weet je al dat ik... dat ik ook nog niet naar huis ga, dat ik de hele nacht doordoe?
4: Ja, dat weet ik. Tot morgen vroeg 6 uur. Ja, ik ben af en toe aan het luisteren.
0: Ah,
4: maar ik ben ondertussen ook naar de voetbal aan het kijken.
0: Schitterend. Amuseer de rollen. Merci om te bellen. En de groetjes aan de katten, want die zijn wel thuis.
4: Ja, zon en maan. Effectief.
0: Maan. Salut.

0: Veilig rijden, liefste vrienden, dat was Miles Smith.
1: Robin van de Radio.
0: Hallo mensen.
2: Hallo mensen van Halle, Kispenballen.
0: Ja, we zijn er heel de nacht tot 6 uur 's morgens. We doen dat eigenlijk voor één type persoon, namelijk voor iedereen die met de nacht staat. Die de hele nacht nog moet werken of een deel van de nacht. Nu, ik hoop wel dat die mensen er zijn. Dat er mensen op dit moment met de nacht staan of nog aan het werken zijn. Dus ik wil even de proef op de som nemen. De lijnen gaan open. 078-78-1010. En mijn vraag voor jou is zeer simpel, lieve luisteraar. Sta je met de nacht? En tot hoe laat sta je dan met de nacht? Dus 078-78-1010. Bel gerust in en vertel. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Milan.
0: Hey, dag Milan. Je mag de radio een klein beetje stiller zetten. Milan, sta je met de nacht vannacht?
3: Nee, maar we waren nog aan het werken.
0: Ah, je bent nu nog bezig. En wat doe je?
3: Ik ben immobiliën.
0: Mo. En nu, de huizenmarkt is nog open, zo op dit uur.
3: De huizenmarkt is nog open op dit uur.
0: Mo. En wat ben je op dit moment aan het verpatsen? Van immobiliën?
3: Ik heb net met iemand kennis gemaakt voor binnenkort te kunnen samenwerken.
0: Allee, fantastisch. En dat is dan iemand die een huis gaat verkopen?
3: Iemand die huis gaat verkopen, inderdaad.
0: En is het een schoon pand?
3: Het is een heel mooi pand.
0: Ja, dat zou je natuurlijk wel zeggen, als echte immobiliën-expert. Wat is zo de truc voor jou, Milan, allee, als er al een truc is, om zo een huis aan iemand te verkopen?
3: Zo eerlijk mogelijk zijn, denk ik.
0: Ja, ja. Dat zeggen ze dan, die van de IMO's. Nee, dat snap ik. Dat er geen lijken uit de kast vallen. Dat ze niet zo ineens iets hebben van... Je hebt niet gezegd dat je dat enkel glas was enzovoort enzoverder.
3: Liefst niet.
0: Ja, dat begrijp ik. Hoeveel verdien je daar eigenlijk op als je zo'n huis verpatst, Milan?
3: Dat ga ik een keer aan met mijn baas moeten overleggen, dat op de radio mag zijn.
0: Op zich, ja, er zijn veel Milans. Er zijn veel Milans in de IMO. Is het meer dan 5%?
3: Nee.
0: Ah, zo 1-2%.
3: Ietsjes meer.
0: Ja, dus het is minder dan 5 en meer dan 2. Fantastisch, Milan, ja. Dan blijven we nog in de grijze zone. Merci om even te bellen, hè.
3: Ja, dank u wel, hè.
0: Yo, bye-bye. We hebben ook Christel. Dag, Christel.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond. Sta je met de nacht?
4: Ja, ik werd van 10 tot 7 deze nacht.
0: Oh,
4: ja.
0: My god.
4: Ja,
0: Christel, fantastisch.
4: Ja, ik zou vragen,
0: als je dat ziet zitten, je moet het kunnen. Want ik voel nu al, mijn leven wel zoiets van... Robin, we gaan dan zo meteen stilletjes aan beginnen afronden. Hè, en rustig het bedje inkruipen.
4: Amai. Ja. Ik ben er bijna al 96, dus... Ik ben ook pleegmama en ik ben ook mama uiteindelijk die niet thuis is.
0: Ja, zie je, die ook niet thuis is. De mama is niet thuis en de mama zit er met de nacht. En wat ga je doen, Christel? Ja.
4: Ik werk in jeugddetentie, ja.
0: Ah, oké.
4: Kinderen van 18, ja, inderdaad. Ja.
0: Alright, en dat is echt tot dus de nachtshift tot 7 uur morgen vroeg. Kan je daar een radio op zetten, Christel?
4: Ja, dat toch wel.
0: Oké. Okay. Ik zou het je aanraden. Zet maar op, we zijn er tot 6 om net om mensen zoals jij te steunen.
4: Oké, dat is goed.
0: Perfect, salutjes. We hebben hier eentje op lijn 3. Hallo, met wie?
5: Hallo, met Arne.
0: Ah, dag Arne. Een zeer goede avond. Alles goed?
5: Ja, zeker.
0: Sta je met de nacht?
5: Wij staan met de nacht.
0: Je zegt wij. Wie is er nog bij?
5: Anton Oost-Tirol.
0: Hey! En wat doen jullie van nachtjob?
5: Grondwerken en loonwerken.
0: Wacht, grondwerken?
5: Ja.
0: En wat was dat tweede? Loonwerk?
5: Loonwerk.
0: Loonwerk.
6: Dat is werken door een arme loon.
0: Dat is werken door een loon. Oké, en welke grond wordt er bewerkt vannacht?
5: Oh, nog heel veel hectare.
0: Ah ja, oké. Dat is met saaien en zo dan.
5: Ja. Mais, graan, bloemen.
0: Godverdekke, er wordt geverticuteerd en geploegd.
5: Ja.
0: En de boer ploegt voort. Allee dan.
5: Altijd.
0: Dat is zeer goed. Wat zou ik nu zeggen? Arne.
5: Ja.
0: En Anton. Als jullie een heel kort stukje samen zingen van Anton Oost-Tirol, dan zou het kunnen dat dat lied begint te spelen. Dat zou kunnen.
6: Dat drie minuten daad. Nee.
0: Dus 3, 2, 1.
7: Ik ben zo doon. Oh. Ik ben zo dol. Ik ben zo Anton aus Tirol.
6: Zweet me maar in.
0: Nee, nee, en dat mijn schoenen van de neren en de dingen. Alsjeblieft! Kom maar, jongens! Nog tot 6 uur morgen vroeg!
6: Ja,
0: hoppa! Voilà, we zijn erbij, speciaal voor jou!

Beste vrienden, heel de nacht voor iedereen die op dit moment luistert, voor iedereen die met de nacht staat. Want ja, we staan met de nacht voor de mensen die een bericht sturen. We staan tot 6 uur 's nachts hier gewoon in de studio speciaal voor jou, voor iedereen die aan het werk is. En altijd om 10 voor het uur is het volledig aan jou. Dan mag jij elk lied dat je maar wil aanvragen. Dat mag echt helemaal uit de bocht gaan. Dat mag botsauto-muziek zijn. Dat mag een goede trage zijn. Een meezinger. Iets Nederlandstalig. Laat u gaan. Titel en artiest. Nu graag in de app van M&M, want het is al bijna 10 voor 10.

0: Het is tijd. Jeppa, kom aan vrienden. De lijnen van deze show die gaan open. Alsjeblieft, 078-78-1010. Kom maar op met jouw suggesties voor 10 minuten totaal los. Als ik het heb, dan draai ik het. Een belofte, die maak ik bij deze. 078-78-1010. Hallo, met wie?
1: Hallo, nog eens met Arne.
0: Goeiedag. Oeh. Met Arne van der Net.
1: Ja. Ik wil voor mijn collega nog een lied aanvragen.
0: Ja, maar wacht. Maar zeg, Arne van Anton aus Tirol?
1: Nee, geen Anton aus Tirol, hè. Van nooit zover.
0: Oké. Wacht, je hebt al met Louis gesproken. We hebben elkaar nog niet gesproken,
1: ja,
0: Arne.
1: Ja.
0: Klopt. Goed, chance. Ja, zeg eens, welk lied zou je willen horen?
1: Ja, kijk, mijn collega die houdt alles super netjes en proper. Die is nu nog aan het werk. Heeft daar net een duif op zijn tractor gekakt.
0: Ja?
1: En wij dachten aan 3 witte duiven van John en Ron.
0: Een parel van een lied, ongetwijfeld. Ja. Maar jullie zijn dus ook nog...
1: Maar je weet het.
0: Ja, ik weet het zeker. Dus jullie zijn ook nog s'avonds aan het werk dan?
1: Ja.
0: En wat doen jullie precies? Ik hoor een tractor, dus ook een beetje in de...
1: In de landbouw, ja.
0: In de landbouw. Ja. En wat wordt er geplant?
1: Gras. Grasmaaien.
0: Grasmaaien? Oké. En welk gras? Van... Een gemeenteplein of het gras van de akkers?
1: Voor de boeren om de koeien te voeren.
0: Ah, koeiengras. Onderdoemen zeg.
1: Ja.
0: Allee, fantastisch. En dus geen liedje over koeien, maar het lied 3 witte duiven van John en Ron. Dat is volgens mij nog nooit op M&M gedraaid.
1: Koeroe, koeroe, koeroe.
0: Dit is hem.
1: Dat is hem.
0: Allee. Veel plezier, jongens.
1: Dank u.

0: Ja, beste vrienden, jij vraagt aan wat je wil. We gaan door tot 6 uur en altijd om 10 voor het uur gaan we 10 minuten totaal los. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Melissa.
0: Hi, dag Melissa, een zeer goede avond. Welk lied zou jij willen horen?
1: I've only just begun to fight.
0: Oh, prachtig, prachtig. En waarom die?
1: Dat is gewoon een topnummer, hè.
0: Oké, perfect. Ja, dat is een zeer goede keuze. Heb jij, is er toevallig een, ja, is het een topdag voor jou ook vandaag, Melissa? Of hoe loopt het bij jou?
1: Ja, ik probeer gewoon overal van onder te muizen bij die van ons.
0: Oké, en van wat muis je dan van onder?
1: Om de jacuzzi te zetten.
0: De jacuzzi te zetten? Ah ja, met mooi weer dat eraan komt.
1: Inderdaad.
0: Oké, okay, oké. Okay. En dat, ja, dat moet dan gebeuren en dat, is, dat probeer je dan niet te doen. Maar ja, gaat het niet leuk zijn om erin te zitten als hij er dan staat?
1: Dat wel, maar als dat af is, is dat leuk. Maar dat zetten gewoon allemaal niet.
0: Dat is inderdaad. The first world problems, Melissa. Ik snap het, ik snap het. Maar kijk, op zich, je moet er misschien gewoon aan beginnen. Misschien geeft Natalia een klein beetje motivatie.
1: Misschien wel.
0: Want eens dat hem er staat, Melissa, lijkt het me plezant.
1: Dat is waar.
0: Voilà. Merci om hem aan te vragen. Fijne avond nog, hè.
1: Voor jullie ook.
0: Dank u. Ja, dat zal lukken. Nog tot 6 uur.

0: Jepla! Nog een minuut en 22 seconden, dan is het nieuws. Maar dan gaan we gewoon door, hè. Maar je moet dus wel nu nog een lied aanvragen. Louise gaat het doen. Dag, Louise.
1: Hallo.
0: Welk liedje wil je horen?
1: De wereld van K3, van K3 natuurlijk.
0: Oh, jo, leuk. Super. Ben je al naar de concerten geweest?
1: Ja.
0: En fantastisch zeker, hè?
1: Ja, het was heel mooi.
0: Allee, dat is mooi. Nog 59 seconden. Ja, ik zal maar rap beginnen spelen dan, zeker Louis.
2: Ja, we zeker. Spelen het. Ja, spelen het.
1: Dankjewel.
0: Ja, oh, my.
2: Mogen we al verklappen wat er morgen gaat gebeuren?

0: Voilà. Morgen bezoek van iets dat lijkt op K3. Ja.
1: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS klaagt Castro aan voor zijn rol bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
3: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden. Ook gezinnen met kinderen. En dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren. Maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
1: De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in het Litouwse luchtruim aan het toenemen is. De voorbije dag was er opnieuw een drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten worden overgebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in het land. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van Litouwen, maar ook op dat van Letland en Estland. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. VRT-directeur Karen Donders blijft erbij dat het onderzoek De Foto van Vlaanderen relevant is. Dat onderzoek kwam gisteren onder vuur te liggen na een debat in het televisieprogramma De Afspraak. De discussie ging erover of de VRT de herkomst van mensen verborgen wilde houden bij een vraag over transpersonen, maar dat bleek niet het geval. Tegelijk bleek wel dat bijvoorbeeld zeer weinig mensen van Marokkaanse of Turkse origine hadden meegedaan aan het onderzoek. Donders zei in De Afspraak dat ze in een volgende studie meer deelnemers van Turkse of Marokkaanse origine wil zien, maar die groep is moeilijk te bereiken.
4: Ik hoor van het onderzoeksbureau dat men daar effectief, en niet alleen bij bevragingen voor media, want het is een onderzoeksbureau met een trouwens een mooie reputatie en dat ook veel onderzoek doet voor andere bedrijven, dat het niet makkelijk is om vanuit die doelgroepen voldoende responsgraad te hebben.
1: En in het wielrennen zal Lennart van Eetveld morgen niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de Lotto-ploeg kwam vandaag ten val en liep daarbij enkele blessures op. Van Eetveld brak onder meer een vinger. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is de kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: En meer, ook hier. We zijn er nog. 9:55. We gaan nog niet naar huis. We gaan door tot 6:00 morgen vroeg. Want vanavond staan ook wij met de nacht. M&M.

0: 8:10, je luistert naar Robin van de Radio. We gaan door tot 6:00 morgen vroeg. Louis van der Regie, we doen dat om de mensen te steunen die met de nacht staan. Geef eens wat voorbeelden. Welke sectoren staan er met de nacht?
1: Ik denk meteen aan mensen die in het ziekenhuis werken.
0: Klopt.
1: Dus de zorg. Mensen in de haven, zo met de containers.
0: Zeker. Ja, ja, de logistiek en dergelijke.
1: Zeker. Vrachtwagenchauffeurs, is dat ook logistiek?
0: Mm-hmm.
1: Oké.
2: Okay. Flikken.
1: Flikken, ja.
0: Politieagenten. Juist.
1: Ja.
0: Die is dan ook s'nachts.
1: Ja,
0: ook overdag.
1: Zeker.
0: Bakkers.
1: Ja, dat is meer vanaf vannacht ergens. Rond 4:00, denk ik, staan die op.
0: Of horecamensen. Hè? Mensen die doorgaan. Ja, wat heb je nog? Ja, je hebt waarschijnlijk ook nog wel... Hier, Rosa stuurt bijvoorbeeld een berichtje. Studenten die ook dan de nacht doortrekken, inderdaad.
1: Zeker, zeker.
0: Dat is ook waar. Maar misschien moeten we eens even een kleine steekproef doen. Liefste luisteraar, als jij met de nacht staat, bel even in. Nu naar 078-78-1010. Cindy zegt nog, bewaking. Dat is zo. Ik kwam gisteren iemand tegen hier van de beveiliging van VRT. En die zei, oh Robin, als je morgen met de nacht gaat staan, ik zal er zijn. Ook gewoon omdat hij moet werken. We hebben hier de Nick normaal gezien aan de lijn. Dag Nick.
3: Ja, dag Robin. Goedenavond.
0: Hallo, een zeer goedenavond. Nick, sta je met de nacht?
3: Ik sta met de nacht, ik ben 10 minuten geleden begonnen.
0: Oké, okay, nog niks zeggen, hè, Nick. Nog niks zeggen, want ik wil een klein spelletje spelen. Namelijk, raad de nachtshift. Huppakee. Dus Nick, aan de hand van een paar gerichte vragen, ga ik gewoon jouw nachtshift kunnen raden. Nick, mag ik al eens even gewoon een wilde gok doen?
3: Jazeker.
0: Volgens mij, Nick, ben jij taxichauffeur?
3: Nee.
0: Nah, tju. Oké. Okay. Nick, blijf jij voor jouw job op één plek?
3: Nee.
0: Je beweegt, je bent in beweging. Ben je... En geen taxichauffeur. Ben je... Ah, heb je een eigen voertuig waarmee je in beweging bent?
3: Nee. Ik heb een voertuig van de firma.
0: Mm-hmm. Ja, Louis. Ik denk dat ik het weet.
1: Oké, okay, gok maar.
0: Ja, ik ben er eigenlijk redelijk zeker van. Ja, dat is mijn talent natuurlijk, hè.
1: Ah, je bent een man van veel talenten.
0: Ja, Nick, jij bent natuurlijk gewoon vrachtwagenchauffeur.
3: Nee, klopt niet.
0: Doe het.
1: Ja, zoveel talent.
0: Ja, ik weet het. Ah, tju, wacht.
1: Sorry.
0: Dan ben je... Ah, ik weet het. Nick, tuurlijk.
3: Dat,
0: Nick, ja, ik kan het zeggen, maar ik ben er nu echt 100% zeker van. Nick, het is toch al een atypische job en niet veel mensen doen wat jij doet, hè?
3: Ja.
0: Ben je kapitein?
3: Nee.
0: Ah, doe me. Geen een boot. Ik dacht ineens, voertuig, boot. Nee.
1: Het begint gênant te worden, hè, Robin?
3: Ik zit er dichtbij.
0: Nee, ik zit er dichtbij.
3: Ja. Het is geen boot.
0: Het is geen boot, maar ik zit er dichtbij. Ja, dan is het natuurlijk duidelijk, hè, Nick?
3: Vertel.
0: Ah ja, als het geen boot is en het is geen vrachtwagen en het is natuurlijk wel 's nachts. Piloot?
3: Nee.
0: Doe me.
1: Maar nee, Robin, het is, ik weet het. 100% zeker.
0: Oké, okay, Louis van der Regie, als je het juist hebt, dan eet ik 2 zure snoepjes zomaar ineens, tegelijk. Challenge, ja, zeg maar.
1: Ik denk, Nick, dat jij buschauffeur bent.
3: Nee.
0: En als ik het nu goed heb, dan moet jij 2 zure snoepjes eten. Challenge. Nick, ben je ambulancier?
3: Nee.
0: Allee, jongens.
1: Ik opnieuw. En als ik het juist heb, dan eet jij opnieuw 2 zure snoepjes.
0: Kan dat nu? Ja, zeg maar.
1: Ik denk, Nick, dat jij taxichauffeur bent.
0: Nee, daar ben ik mee begonnen, jongen. Dat was mijn eerste gok.
1: Oh, het was toch vrachtwagenchauffeur?
0: Nee, dat was, ja, dat was mijn laatste gok. Mijn eerste was out of nowhere taxi.
1: Oh.
0: Dus het is met een... Wacht, Nick, even recapituleren. Je blijft niet op één plaats. Je verplaatst je met een voertuig van het bedrijf. Toch?
3: Ja, dat klopt.
0: Werk je alleen of heb je een collega die in jouw buurt is?
3: Ik kan alleen werken, maar meestal heb ik nog een tweede collega nodig. Ja.
0: Wacht, je hebt een collega nodig om je job te kunnen doen?
3: Ja.
1: Ik weet het.
0: Ja, ik geloof het. Zeg maar.
1: Ik denk brandweerman.
0: Oh.
3: Nee.
0: Hoe kan dat nu? Er komen wel heel veel gokjes binnen in de app van M&M. Dat vind ik tof, dat vind ik tof. Wacht, ik doe nog één gok op de valreep. Nick, ben jij toevallig Flik?
3: Nee.
0: Ja, stuur je gokjes maar door, luisteraars.

0: Wrecker Somber. We spelen Raad de Nachtshift.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, Nick, jij hebt een job. Ik weet niet wat het is, maar ja, ik heb het al niet, in ieder geval niet meteen gevonden. Ik dacht dat het een talent van me was, de shift raden. Dat blijkt niet zo te zijn. Om even te recapituleren, Nick. Jij doet iets waarvoor je je moet verplaatsen in de nacht. Je blijft niet op één plek. Dat is met een voertuig van het werk. Toen ik zei dat je kapitein was, zei je dat ik in de buurt zat. Dat het, allee, hè, er gebeurde iets toen ik dat zei. Dus dat was een atypisch voertuig. En voor de rest, ja, zijn we eigenlijk niet zo heel veel wijzer geworden. We hebben Tom aan de lijn. Dag Tom.
2: Hallo Robin.
0: Tom, zeg het eens. Wat doet de Nick?
2: Ik denk heftruckchauffeur.
0: Nick?
3: Klopt niet.
0: Oh, een schijnbeweging. Hij deed een schijnbeweging. We hebben ook Anaïs. Dag Anaïs.
4: Hallo.
0: Hallo? Oh.
4: Ja. Hallo?
0: Hallo, hallo. Ja, Anaïs. Hallo. Ja.
4: Hallo.
0: Hallo? Oh.
4: Ja, hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, Anaïs. Hallo. Ja, zeg maar. Wat denk je dat Nick doet?
4: Ik denk bewakingshaan bij de mobiele equipe.

0: Die werkt als procesoperator in de chemie.
1: Nick, ben jij toevallig procesoperator in de chemie, maar dan op een autootje?
2: Nee.
1: Ondertoe merci om mee te raden, Anaïs. We hebben ook Hannes. Dag, Hannes.
3: Ja, dag Robin.
1: Hannes, jij bent al heel de tijd één woord in de app van M&M aan het sturen. Allee, twee woorden. Ja. Dus dat ene woord je gok en dan ertussen ook is snullekes. Alsof wij op het verkeerde spoor zitten.
3: Als ik gelijk heb, moet jij twee zurekes eten. Als dan ben je
1: zo is dat, Hannes. Als jij nu de job van Nick raadt, dan eet ik gewoon hier live op de radio twee zuurtjes.
3: Drie.
1: Nee, niet overdrijven. Twee zuurtjes, want het zijn wel straffe zuurtjes. Nick. Nee, Hannes. Wat doet nachtwerker Nick?
3: Treinmobilist.
1: Nick?
3: Ik ben bezig met trainen, dat klopt.
1: Je bent bezig... Oei, let's go. Ja, maar wacht. Je bent bezig met trainen. Dus wat doe je dan precies, Nick?
3: Ik ben geen treinmachinist, maar ik zorg ervoor dat de goederentreinen, voordat ze vertrekken, moeten die gekeurd worden en geremproefd worden. De keuring kan ik alleen doen. Voor de remproef heb ik een collega met de locomotief.
1: Ja, ja.
3: En de machinist.
1: Oké, maar Hannes. Hey, come on, let's go! Ja, je was juist. Het was boeker op. Sterk. Goed geraden. Allee jongens, in de treinen. En Nick, tot hoe laat ga je dan door?
3: Ik sta tot 6 uur, maar het kan zijn dat ik wat vroeger gedaan heb.
1: Ah ja, oké. En dus je hebt dan een ding nodig. Dus een locomotiefchauffeur die dan met jou kan dat ding in gang trekken, zodat je kan testen of dat die wel goed remt.
3: De remproef gebeurt wel stilstaand. Dus dat zijn fysieke remblokken die tegen het wiel aankomen bij de remming. Dus aangesloten moet ik naar van achter lopen.
1: Ja.
3: En voor terug naar voor te komen moeten de remmen los zijn.
1: Oh ja, wacht, sorry Nick, want er gebeurt hier plots iets. Iets wordt hier de studio ingesmeten. Mensen, dit geloof je nooit. Hier voor mij, Hannes, Nick, twee zuurtjes. Het gaat gebeuren. 21 over 10. De eerste sugar boost komt eraan. We hebben met een bak gesproken. Sorry. Dat is best kuur. Ik kan niet meer praten. Ja, sorry voor de mensen met misofoon. Hey, come on. Kijk, deze is speciaal voor jou, Nick.
3: Hey.
1: Hey. Puff, ik kan het even brengen.

0: Hela. Raad de Nachtshift. Dat is een spel dat we verzonnen hebben, speciaal voor deze show. De show waarbij we doorgaan tot 6 uur morgen vroeg. We staan eigenlijk zelf met de nacht, samen met jou. Je mag bellen naar 078-78-1010. De lijnen staan open voor alle nachtraven, nachtshifters die er zijn. 078-78-1010. En ik heb een talent. Ja, het werkt niet altijd, maar het zit wel ergens in mij dat ik meteen kan raden welke nachtjob jij doet.
1: Je hebt er net 10 keer over gedaan.
0: Ik denk dat ik 7 gokjes heb gedaan.
1: Ah, wat een talent.
0: Maar uiteindelijk heb ik het wel geraden, samen met de luisteraar. Dus, als jij op dit moment met de nacht staat en je bent aan het werken, bel nu meteen 078-78-1010. De lijnen staan wagenwijd open. Van Lasse, zal het hier nog wat spannender maken? Go! Verplegers, bakkers, politieagenten, sekswerkers, iedereen. 078-78-1010. Raad de nacht. Shift, shift, shift, shift, shift, shift, shift. Hallo, met wie? Hallo?
2: Hallo?
0: Ah, hey, hallo. Goedenavond.
2: Hallo, ja.
0: Staat u met de nacht?
2: Ja.
0: Top. Mag ik proberen uw shift te raden?
2: Ja, dat mag zeker.
0: Ik ga het gewoon van de eerste keer zeggen, dat lukt meestal. Niet. Ik denk dat u verpleger bent.
2: Nee, dat is fout.
0: Dat is fout. Spijtig.
1: Wat een talent heb je
0: ja,
1: toch?
0: Het is ongelooflijk. Ik denk dat u iets doet dat best gevaarlijk kan zijn.
2: Redelijk.
0: Dat klopt.
2: Redelijk wel, ja.
0: Talent. Doet u iets waarbij u soms toch enige kennis van gevechtsporten moet beheersen? Hoja!
2: Nee.
0: Ah, spijtig. Zelfverdediging ook niet? Zo. Nee?
2: Nee.
0: Tju. Ja, Louis?
1: Ik heb een vraag.
0: Zeg maar.
1: Doet u iets met water?
0: Wow.
2: In de buurt van water.
0: Werkt u toevallig aan de haven?
2: Ja, dat klopt.
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Wat een ongelooflijk talent. Oei. Ja, wacht, ja, kan natuurlijk nog veel zijn.
1: Ja, en kunnen we het even hebben over het feit dat jij dit hebt geraden door mijn fantastisch goede vraag?
0: Ja, dat is waar. De
1: talentvolle man.
0: Was een goede vraag, was een goede vraag. En wat doet u precies? Werkt u, dus u werkt in de haven. En wat doe je daar?
2: Ben technieker op de kraandienst.
0: Oh. Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Want ja, dan sta je soms toch in bepaalde... Allee, dan moet je toch op bepaalde hoogtes werken.
2: Ja, 58 meter hoog.
0: Oh, zeker? Ik hoor daar een alarm afgaan op de achtergrond. Of is dat normaal?
2: Dat is normaal.
0: Oh, dat is normaal. Dat is, voilà, dat is een technieker met kennis van zaken. 58 meter hoogte. En hang je dan vast? Ik hoop van wel.
2: Nee, dus redelijk veilig met
0: reelingen,
2: dus
0: kortjes
2: niet echt nodig.
0: Oh ja, nee. 58 meter, nee. Mijn zoon, hè, beste vriend, mijn zoon is 1,5 jaar. Die stond vandaag op een trapje van 2-3 tredes hoog. En ik dacht, we zouden hem beter vasthangen met zo'n harnas. Dat hem er niet afdondert. Maar jij gaat dus 58 meter de hoogte in. En tot hoe laat moet je nog werken?
2: Tot morgen vroeg, 17:15.
0: Maar fantastisch, dat is echt gewoon een kwartier. Dan stop je kwartier vroeger dan dat wij stoppen. Kan je naar de radio luisteren?
2: Ja.
0: Ah, voilà. Ga je hem heel de nacht op M&M laten staan?
2: Sowieso.
0: Yay! Wat was uw naam eigenlijk?
2: Jano.
0: Oh, Jano. Zoals piano.
2: Ja.
0: Fantastisch. Kijk, Jano, deze is voor u, Jamaican. Bam, bam. Want als je valt van de kraan is het ook bam, bam. Nee, niet vallen. Voorzichtig zijn, hè. Salut. Nee.

0: Alright, hier staat nog iemand met de nacht. Hallo, met wie?
1: Met Jules Huibrechts.
0: Dag Jules Huibrechts, met Robin Keijhard hier van de radio. Ça va, maat?
1: Ja.
0: Sta je met de nacht?
1: Ja, nog een beetje wakker, hè.
0: Nog een beetje wakker. Niks zeggen, hè, Jules. Niks zeggen, maar ik voel dat ik een nachtshift ga kunnen raden.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee? Is het iets dat niet veel mensen doen?
1: Ja, misschien wel, maar de overdag niet al.
0: Ah, jij doet dus een nachtshift die mensen eigenlijk overdag doen.
1: Inderdaad.
0: Wat is
1: nu... Wil je eens een tip geven?
0: Ja, geef eens een tip.
1: Het rond, het zaag. Ja, dat is een tip.
0: Wacht even. Het rolt en het zaagt. Het rolt en het zaagt met de zet.
1: Ronkt.
0: Ah, het ronkt en het zaagt.
1: Ja.
0: Het ronkt en het zaagt. Ja, maar wacht.
1: Niet om je benul denken, hè.
0: De Jules. Yes, de nachtfiguren. Ik was vergeten hoe dat ze waren. Fantastisch. Jules, het ronkt en het zaagt. Werk jij in een schrijnwerkerij?
1: Nee.
0: Het ronkt en het zaagt. Jules, wat ronkt er en wat zaagt? Werk jij alleen of met collega's?
1: Met collega's.
0: En zagen die ook?
1: Ja, heel dingels. Dat viert al tegen mij.
0: Jules, hoe lang doe je dat al, dat beroep van dat ronken en dat zagen?
1: Toch al wel 10, 15 jaar, denk ik.
0: 10, 15 jaar. En het is altijd met de nacht. Allee, als jij het doet.
1: Ja.
0: Heeft het iets met...
1: Nu soms ook overdag.
0: Hè. Soms overdag. Ik heb een heel goede vraag, Jules. Heeft het iets met water te maken?
1: Nee, niks met water.
0: Niks met water. Iets met vuur?
1: Ja, en hier. Je kunt het wel in brand steken.
0: Maar. Je kunt natuurlijk veel in brand steken. Wacht, is dit iets met bomen? Is dit iets in de natuur?
1: Ja.
0: Oh. Die elementen vragen, dat zijn goeie. Dus het is iets met... Je kan het in brand... Is dit iets met bomen? Ben je een snoeier, Jules?
1: Ook al, ja.
0: Doe jij...
1: Maar wie het al doen we van onderen?
0: Dat mogen we nog een keer herhalen, Jules. Wat zei je?
1: Meestal doen we ze van onderaf.
0: Meestal doe je ze van onderaf?
1: Ja.
0: Het ronkt en het zaagt. Het doet iets met bomen. We hebben iemand op lijn 2. Hallo, met wie? Hallo?
1: Ja,
0: dat ben
1: ik niet
0: aan nog
1: niet.
0: Nee, Jules, jij bent lijn 1.
2: Hallo met Louis van M&M.
0: Hey, dag Louis van M&M. Robin van de radio
2: hallo.
0: Hier. Ja, ik hoor u, Louis. Ja, dat maakt niet uit. Ik hoorde nu, Louis.
2: Ah,
0: ja, dat is nachtshow, dat is geen probleem. Oké, Jules, wacht. Het ronkt en het zaagt. Meestal doen we het van onder. Het is iets met snoeien. Werk jij niet gewoon zo, hoe noem je dat, bij de groendienst?
1: Nee.
0: Huh? Wat kan dat nu? Wacht.
1: Een speciale knel.
0: Ja, ik weet het, Jules. Oh, man. We maken het niet gemakkelijk. Kiara?
1: We hebben wel een goed liedje voor gegeven,
0: te bieden. Ja, goed doen, Jules. Geen probleem. Kiara, heb jij een idee wat de Jules doet?
3: Nee, ik heb geen idee.
0: Ah. Oh, super. Wacht. Jules, maar je doet...
1: Ik ben nog vrij, dan maak je nummer niet.
0: Nee, Jules. Rustig. Je bent nog vrijgezel. Allee, ook een tip. Is het iets met gras?
1: Ja, ik heb nog heel lief kunnen werken.
0: Ja, wacht, Jules, rustig. Is het iets met gras?
1: Nee, het is met bomen. Echt met bomen.
0: Met bomen. Ben je boomdokter?
1: Nee, ik ben een dokter.
0: Het zijn allemaal geldkloppers. Wacht, hè. Nee. Allee, maar wacht, wat doe jij dan, Jules? Dus, Kiara, hallo?
3: Ja.
0: Ja, je moet even helpen. Ja. Ik ga ervoor zorgen dat Jules je niet mee op date neemt als je dat niet zelf wilt.
1: Niet?
0: Ja, Jules. Zijn dat kalm. Dus, Kiara, we weten van Jules dat hij iets doet met snoeien. Meestal onderaan.
1: Kiara.
0: En hij doet... Hij is rustig, Jules. Hij doet iets met bomen ook. Ja, en het is niet bij de groendienst. En het is soms overdag, maar dus ook soms 's nachts. Weet jij wat het is?
3: Boomfluisteraar of zo.
0: Boomfluisteraar, Jules?
1: Dat komt in de buurt.
0: Dat komt in de buurt. Ben je een bonsaikweker?
1: Nee. Geen kweker.
0: Geen kweker. Ben je een boomverzorger?
1: Nee, een boomhakker.
0: Een wat?
1: Een boomhakker.
0: Ben je... Een boomhakker?
1: Een boomhakker.
0: Een dinges? Ja, een boskapper? Allee, een boomhakker?
1: Nee, je... jongen.
0: Hoe nee? Je?
1: Dat noemen ze een boomhakker. Ja.
0: Maar welke bomen hakte jij dan, Jules?
1: Alle bomen, dat jij vraagt.
0: Maar in de stad of op de... Op...
1: Overal.
0: Overal.
1: In de camper.
0: In de camp.
1: Overal in de camper.
0: Overal in de camper. Dus als er een boom te groot wordt, Jules, dan kom jij die hakken.
1: Dan kom ik die hakken.
0: Je zet
1: met
0: dus...
1: vergunning, hè, want hou, hè, pas op, hè.
0: Oh, hey, voorzichtig, ja, pas op. Allee, we hebben hem, het is een boomhakker. Zeg maar, Jules. Mag ik iets vragen?
1: Ja.
0: Nu dat ik het toch aan de lijn heb. Ik heb thuis een boom staan, kleintje. Allee, hij is redelijk te voegen aan het schieten. En ik wil die eigenlijk trimmen. Maar dat beest is zodanig hoog dat ik niet weet
1: hoe
0: dat...
1: Dan moet jij mij bellen.
0: Ah, wat vraag jij voor zo'n één boompje?
1: Ja, 250 euro, dat is niet te veel, hè.
0: Voor mij, raak, is dat 250 euro? Hé, hey, zijn nou eens rustig, Jules. Stopt eens met iedereen te verleiden de hele tijd. Allee, ik bekijk het. Ik bekijk het.
1: Ja, maar ik hoor niet altijd
0: dat die gewoon stemmen. Ja, jongen, dat zijn de collega's, hè, Jules. Allee, kijk.
1: Ik ben maar alleen, hè.
0: Ja, ik snap het, Jules. Ik snap het. Je krijgt deze van mij.
1: Nee, wil ik een gelieke horen, want ik drink een barrel met jou.
0: Wat moet ik... Wat?
1: Ja, ik ken je dat niet. Ik drink een barrel met jou.
0: Is dat al gebeurd van de avond? Is er al een borrel gedronken?
1: Nee.
0: Ik drink een borrel. Ik zoek het op. Hè. Ik ging het laat het gras maar groeien doen.
1: Nee. Laat de boom dan maar groeien. Dan heb ik nog iets aan dat gras. Nee, hè.
0: Ja, nee, dat weet ik. Ja, 250 euro per boom. Ja, ik snap het. Ik drink een borrel met jou. Van een Alex. Ja. Zou dat kunnen?
1: Inderdaad.
0: Oh, man. En hoeveel doet u nu van uw prijs nu dat ik dat lied ga draaien?
1: 50 euro.
0: Er is nog 200. Ik begin het te overwegen. Jules, we houden contact. Merci, hè.
1: Heel goed.
0: Yo, wacht. Het is deze, hè, hier. Ja. Is dat hem, Jules?
1: Dat is hem.

Voilà, dit was zanger Alex. Ik drink een borrel met jou. Zometeen, 10 voor 11, dan mag jij liedjes aanvragen. Stuur nu maar al titels.

0: Kom aan, vrienden. Hey, voor de mensen die nu nog wakker zijn, die met de nacht staan of die gewoon nog aan het luisteren zijn, jullie zijn allemaal zeer, zeer welkom. Ik heb ook een tendens gemerkt. Ja, hoe meer... Er zijn heel veel mensen die de app van M&M aan het downloaden zijn. Dat is fantastisch goed. Dus omdat je het misschien doorhebt. Ja, we zijn hier tot 6 uur en we zijn er om jou te steunen tijdens je nachtwerk. Je kan een bericht sturen in de app. Ik lees het sowieso. Titel en artiest van wat je wilt horen. Of je kan nu ook gewoon bellen naar 078 78 1010. En dan draai ik met zeer veel plezier het lied dat jij wil horen. We gaan eens kijken. Op lijn. En 1. Hallo, dag Jeffrey.
1: Hey Robin.
0: Hallo, een zeer goede avond Jeffrey. Vertel eens, wat mag ik draaien voor jou?
1: Jawel, ik zou graag het liedje Vamos a la Playa horen.
0: Ah, ik heb een vermoeden. En waarom net dat lied?
1: Jawel, ben ik in curieus, wat is je vermoeden?
0: Zou het iets te maken hebben met Club Brugge Union?
1: Dat is zeer goed gedaan.
0: Dat is goed gezien. Ik moet zeggen, Jeffrey, er zijn waanzinnig veel blauw-zwart supporters die mij zijn beginnen volgen op Instagram. Hallo allemaal trouwens. En twee, die ook aan het luisteren zijn. Ik heb ook Brian hier aan de lijn. Dag Brian.
2: Hey Robin.
0: Hey Brian. Ja, jij kijkt ook al naar morgen, hè, naar de wedstrijd tegen KV Mechelen, toch?
2: Ja, ik leef het al in mijn hoofd mee.
0: Oké, okay. Zeg heren, een pronostiek. Jeffrey, wat denk jij voor morgen?
1: 3-0.
0: 0-3. 0-3. Ja, goede correctie. Brian, wat denk jij?
2: 0-2, minstens.
0: 0-2, en dat is genoeg. En wel, heren, dan bij deze. Brian, ik zie, jij wilt House of House. Jeffrey, jij van Mozala Playa. Wat gaan we doen, heren? Vecht het maar uit.
1: Mashup?
2: Kunnen we niet allebei ervan
0: houden? Ja, dat is goed. We zullen... Great minds think alike. We zullen beginnen met die van Jeffrey en Brian. Ik mix het er wel tussen. Heren, merci. Allemaal fijne goed. Avond, hè.
1: Ja, bedankt.
0: Yo, bye-bye. Vrienden, jouw request, of je nu voetbalsupporter bent of niet, ze zijn welkom

remix. Alassé. Een mashup noemen ze dat. We gaan nog steeds 10 minuten totaal los. Wat wil je horen? Titel en artiest nu in de app van M&M. Sta je met een 8? Extra punten. Voor alle blauw-zwart supporters. Morgenavond. Morgen.

0: Jawel, wat wil je horen nu op de radio? Je mag sturen in de app van M&M of je belt gewoon 078-78-1010. Jouw lievelingslied of een lied om jou een boost te geven tijdens deze nacht. Laat het gewoon maar komen. We gaan eens zien wie we hier hebben. Hallo, dag Raisa.
1: Hallo, dag Robin.
0: Hi, dag Raisa, goedenavond. Wat mag ik voor jou draaien?
1: Baila, baila.
0: Baila, baila. Ja, dat is goed. Dat lijkt mij een zeer goede voor mensen die zo nu eraan gaan beginnen. Want er zijn ja, veel mensen die zo net begonnen zijn, om 10 uur zijn begonnen met werken. Sta jij met de nacht, Raisa, of ben je onderweg naar huis?
1: Ik ben onderweg naar huis van een zeer toffe avond met de vriendinnen.
0: Van welke avond met de vriendinnen?
1: Een toffe avond.
0: Ah, een toffe avond. Wat hebben jullie uitgespookt?
1: We zijn iets gaan eten en nog een cocktail gaan drinken en er veel gebabbeld, maar veel gelachen.
0: Hij geroddeld, Raisa? Hij heeft veel geroddeld?
1: Oh, dat
0: doe ik al. Ah joh, dat moet hé. En over wat hebben jullie dan geroddeld?
1: Oh, over de mensen, over de over van alles.
0: Over
1: en iedereen,
0: de venten,
1: ja.
0: Over de venten, Raisa?
1: Ja, dan over de kinderen ook.
0: Over de kinderen en over de venten. Allemaal ambetant.
1: Voilà.
0: Ja. Ah, ik kon een keer mee met de vriendinnen, Raisa. Mee, gaan roddelen. Ik moet oppassen met mijn beloftes. Ik kan morgen al een pannenkoek gaan eten met een luisteraar. Speciaal voor jou, deze en voor de vriendinnen. Hoe heten de vriendinnen?
1: Olina Kostel.
0: Voilà, ik heb niet verstaan, maar dat is niet erg. Zij ongetwijfeld wel. Raisa, merci, salutjes.
1: Salut. Yo.

0: prachtig, hè, jongens. Wat een prachtig bezoek. Van het twee uitersten van het land.
1: Robin van de Radio.
0: Een zeer goedenavond, Charo en Deborah van Temptation Island.
2: Hallo.
0: Oh. Oké, ik ga direct eerlijk zijn. Dus dat is, jullie zijn een hype, hè? Allee, jullie aan het programma. Iedereen kent dat. Mijn trouwe compaan daar, Louis van de Regie, is zot van jullie, van het hele programma. Ik heb het dus nog niet gezien.
2: Ja, dat kan echt niet.
0: Ik weet het. Ik weet dat hij van West-Vlaanderen zit.
3: Ik van West-Vlaanderen.
0: En jij bent van Limburg, van Bilzen.
2: Klopt, ja.
0: Eerstig. Maar dus, voor de rest, wat moet ik nog weten over jullie? Jullie zijn geen koppel, hè, toch?
2: Misschien.
3: Dat zal de afleveringen zijn. Ja, maar oké, man.
0: Dus dat... Ja, maat. Maar wacht, dus dat is dan nu een beetje zo'n mysterie. Of zo, dat jullie al dan niet een koppel zouden zijn.
2: Ik ben dus iemand van de koppels. En Charo is iemand van de verleiders.
0: Mm-hmm.
2: En het is wel zo dat ik en Charo een hele, hele heftige klik hebben met elkaar. Ik heb ook al gepronounced dat ik single ben. In Temptation. Nadat ik zie dat mijn vriend of ex-vriend iets heeft gedaan.
0: En wie? Dat was Elias?
2: Elias.
3: Juist. Dat was Elias, ja.
0: Ja. En die Elias heeft dus iemand anders dan binnengedaan in Temptation?
2: Hij heeft hem nu iets gedaan of niet? Daar kan ik me niet over uitspreken. Maar hij doet alleszins wel dingen die onrespectvol tegenover mij zijn. Waardoor dat het wel al voor mij klaar is.
3: Foei, foei, foei. Ja. Ja,
2: dat vind jij niet zo heel erg, hè?
3: Ja. Dat vind ik niet erg.
0: Nee, ik snap het. Ah ja, en jij wist dat al tijdens die afleveringen ook, dat er daaronder...
2: Ik heb dus kampvuren en daar heb ik dus dingen gezien wat mij niet aanstaan.
0: Ja. Dat ken ik nog. Van Talk to the Hand, Cause the Face of One Hero. Dat ken ik nog van vroeger. En dus, jij werd dan een beetje de shoulder, not to cry on, maar je waart er wel.
3: Ja, ik was er.
0: Maar hoe is dat voor u, Charo? Want dus jij bent verleider daar.
3: Klopt.
0: En je komt dan met een bepaalde
3: missie,
0: job description van verleid ze maar allemaal. En is er dan een moment dat je voelt van, oh, ik heb hier echt een klik met iemand?
3: Ja, kijk, ik ben daar sowieso ingestapt in het programma met het idee van, oké, goed, ik ga naar Temptation om effectief de game te spelen.
0: Mm-hmm.
2: Gelukt, mensen.
3: Ik ben begonnen met de game te spelen en ja, eigenlijk is dat niet zo goed gelukt.
0: Nee, ik heb
3: daar inderdaad wel gewoon een klik opgebouwd met Deborah. En is dat eigenlijk volledig anders gelopen dan dat ik had gedacht. Maar ja, het was een leuke ervaring. Het was top.
0: Ah, het was top.
3: Ja, het was top.
0: Allee, het was top.
3: Het was
0: en wat was
3: top.
0: Er dan top eigenlijk?
3: Ja, man.
0: Ah, jij was top. Ah, ja. En jij wordt dan bottom. Of, sorry. Nee, sorry, sorry, sorry.
4: Dat is een andere scene.
0: Is dat in een andere scene?
4: Dat is mijn scene.
0: Dat is uw scene.
4: Sorry.
0: Maar dus jij werd daar inderdaad... Je bent daar eigenlijk naartoe gegaan met een soort van ding van... Ik doe mee aan het programma en ik zal ze allemaal verleiden. En dan klopt. Heeft Deborah een beetje jouw hart gewonnen eigenlijk.
3: Je kan het zo zeggen, inderdaad.
0: Gecharmeerd.
3: Ja, uiteindelijk was ik wel degene die de moves moest maken en zo. Maar,
0: en heeft hij dat gedaan, Deborah, die moves gemaakt?
2: Ja, daarvoor moet je gaan kijken.
0: Kijken. Kijken, kun je dat nu gewoon weten?
2: Ja, er is wel deze nacht, binnen een drie kwartier, is wel een nieuwe aflevering.
3: Is er een nieuwe, ja.
0: En gebeurt daar? Ja, maar dat kunnen we wel zeggen. Dus, en gaan jullie daar dan muilen? Heb je eigenlijk al gemuild? Of mag dat niet weten ook?
3: Dat mag je
0: dat is,
3: weten, dat
0: mag,
3: is niet voor jou.
0: Ja, zeg maar, Louis.
4: Ik heb een vraag.
0: Ja, zeg maar.
4: Ik ben trouwe fan. Er is een moment in de aflevering, twee afleveringen geleden denk ik, dat ze achter een muurtje staan en je hoort...
3: Oei.
0: Ah,
2: klopt.
0: Dus er waren kusgeluiden achter een muurtje.
2: Ja, dat en dan was eigenlijk de avond dat ik slechte beelden had gezien van mijn
3: vriend. Ja.
2: En het was wel gewoon een kus op de wang. Het was niet op de lippen. En een knuffel had hij mij gegeven.
4: Dat was mijn vraag. Dus, want dat zie je niet als kijker.
0: Ja,
2: een beetje in je achterhoofd houden. In de villa staan overal camera's. Dus dan zat echt letterlijk wel een camera op mijn gezicht. Net voor mijn deur. En die hebben ze niet gebruikt om te laten zien.
0: Om het net spannend te maken.
3: Ah, ja, tuurlijk.
0: Ah, zo.
2: Het was geen kus op de lippen. Misschien daarna wel.
0: Ja, dat kan misschien dan nog komen.
2: Na het programma.
3: Misschien.
0: Ja, ik snap het. Want dus daar op dat eiland, je ziet dan die beelden. En dan ben je bij hem een beetje troost gaan zoeken eigenlijk.
2: Hij gaf mij troost.
0: Allee, geestig jongens, maar toch gezellig. Hoor. We hebben nog drie kwartier. Ik ga je nog van alles te weten komen. Als er mensen aan het luisteren zijn en die hebben vragen, die hebben gekeken. Doe het gerust in de app van M&M. Stuur een berichtje met al je vragen voor Charo en Deborah. Merci dat jullie hier zijn jongens, ik ben blij.

0: van de radio.
1: We zijn er nog, want we zijn er tot 6 uur morgen vroeg en ik krijg een fantastisch bezoek over de vloer. Twee zeer sympathieke mensen. Allebei een beetje in de sales, heb ik net gehoord. Op hun eigen manier. En dan zei jij, Deborah, dat Charo vooral zichzelf verkoopt.
2: Dat
1: en
2: zijn
1: lichaam.
2: Grap, dat was een grap.
1: Dat was een mop.
3: Okay.
1: Ah, dat is mooi. Dat is mooi. Dus er komen in allemaal vragen voor jullie binnen in de app van M&M. Een vraagje voor jou, Deborah. Dames beweren dat er iets is gebeurd in de zee tussen Elias en Gael. Geloof jij hen of geloof jij Elias?
2: Ik mag mij daar jammer genoeg nog niet over uitspreken, omdat dat iets is wat het in de reunie is gezegd.
1: Is er ook zo'n reunie bij jullie?
2: Ja.
1: Like bij die housewife.
2: Dat is heftig, want klopt. Iedereen zit er echt bij. We zitten daar met 30 man.
1: Dus, oh.
2: Ja, zeker kijken.
1: Oh nee, en iedereen en met iedereen zitten voor ze natuurlijk.
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Ah ja, sorry. Ja, oké.
2: Maar ja, kijk, ik ben er zelf ook niet bij geweest. Dat is natuurlijk bij hem gebeurd, dus ik kan mij daar eigenlijk ook niet 100% over uitspreken.
1: Oké, en hebben jullie dan, heb je nu nog contacten met hem?
2: Ik met Elias, ik hoor Elias nog altijd. Ja, meer kan ik daar niet over.
1: Ah ja, dat is zo moeilijk met die.
2: Ja, het is moeilijk.
1: En met de andere deelnemers, is er zo'n WhatsApp-groep of zo met iedereen?
3: Ja, we hebben wel een algemene groep.
1: Nee, zegt ja.
2: Hij zal wel met de jongens, maar ik wil de helft van die jongens niet meer horen. Dus nee, dank u.
1: Waar dat jij mee ook op de verleiders eigenlijk?
2: Ja.
1: Ah ja. Zit daar deugd niet tussen misschien?
2: Ja, ik weet niet. Zit je niet aan knikken?
3: Nee, ik ga je gewoon laten praten, zeg maar.
1: Hij zei niets hoor, hij was een beetje aan het kijken.
2: Ja, maar ja, ik zie hem hier, hè.
1: Ah, je ziet hem ook. Ja, jullie zijn ook live op TikTok. Ja, schitterend.
2: Nee, ik kom gewoon niet met iedereen overeen. Ik kan er niet heel veel over zeggen, maar ja, niet iedereen is mijn ding gewoon.
3: Ik kan ook niet met iedereen overeenkomen.
1: Nee, zo is maar dat, Charles.
3: Ja,
1: ik heb het gevoel dat hij wel met veel mensen overeenkomt.
3: Ja, ik ben gewoon een vlotte guy. Ik ben daar niet zo moeilijk in.
1: Ah ja, allee, ja. Fantastisch. En jij had dus ook geen lief op het moment dat jij dan dat verleidersding deed, hè?
3: Nee, tuurlijk niet.
1: Nee, dat zou inderdaad gek zijn. Allee, maar ja, ik hoor dan soms van die verhalen, zo bij Temptation en zo.
3: Kan.
1: Allee, fantastisch. Wacht, er komen hier nog vragen. Hoe is het met de Patrick?
3: Met de Patrick alles in orde, stille live en kicking.
2: Ja, de Patrick is een wee-wee.
1: Wie is dat?
2: Een wee-wee.
3: Ja.
1: Ah, dat is je hebt een naam voor uw flat, die heet Patrick. Ja. En van waar komt die naam?
3: Ja, kijk, dat was een keer op een dronken avond. Mm-hmm. En hoe dat precies ter sprake is gekomen, weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Maar
1: Okay.
3: Het punt is eigenlijk dat Patrick niet van Patrick en SpongeBob, want ik heb die serie eigenlijk zelf zo goed als nooit gekeken.
1: Ah, die zeester.
3: Ja, nee. Zeker een zeester.
1: Snap ik dat je dat...
3: Nee, maar het is wel een sterspeler, dat wel.
1: Zeer
3: ja, dat wel.
1: Heb jij hem al ontmoet, Deborah?
2: Ja, who knows?
1: Ah, zie. Dacht, probeer niet.
2: We hebben Patricia en Patrick.
3: Patrick.
1: Ah, ja, zo. God miljarden.
3: Ja.
1: Allee, goed. Sowieso, er blijven mensen, ik zeg het, blijf gerust vragen sturen voor deze twee. Hier kwam nog een vraagje. Ja, dat is denk ik eentje van Louis van de regie. Louis, jij hebt een vraag over hoe het binnenkwam. Ja, ik had u zelf laten stellen hoe de afwijzing... Ja.
4: Ah ja. Ja, in de laatste aflevering die we gezien hebben, aflevering 10, kiest Deborah iemand anders om mee op Dream Day te gaan.
3: Foei.
2: Op gewone tijd, hè? Dream Day is pas niet helemaal
4: sorry,
2: op laatste.
4: Dat is helemaal op tijd. Nee. Ik bedoel, ik ben in de war.
2: Ja, jij wilt dingen te weten komen.
4: Nee, maar Deborah gaat dus altijd met Char op date, behalve de laatste keer.
2: Ja. Ah. Dus Bram zit daar dus ook. En Bram is een vriend van Elias. Maar ik moet wel zeggen, op het begin, toen ik hun allemaal op de line-up zag, op het strand, degene die mij het meeste aanspraken was Charo en Bram.
1: Mm-hmm.
2: Maar omdat Bram een vriend is van Elias, heb ik daar mijn afstand van gehouden. After he cheated, dat was like...
1: Ja, dat maakt dat niet meer uit.
2: Nee.
1: Ah, maar zo speciaal. Dus een vriend van u, lief destijds, werd mee in die line-up gezet.
2: Ja, wij wisten dat niet. Ja. We zagen hun in de line-up. En
1: je dacht, die ken ik.
2: Ja, ik kende hem op dat moment niet. Want dat is zo'n een vriend dat hem tegenkomt bij de kapper. En echt buddy-buddies.
1: Ken het.
2: Ja, dus dat.
1: Oké, en dan dacht je nu, sinds dat ding door in de zee... Dat is waar we het over hebben. Hè,
2: met ik ga zijn brevet halen, dus ik doe ook wat ik...
1: Dus jij gaat ook zwemmen. Prachtig. Oké, zometeen een klein spelletje. Maar merci al voor de openheid en de eerlijkheid. Dat appreciëren we.

0: God, een tikken zeg, wat een wereld, een TikTok live. Jongens.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, oké. Twee fantastische mensen op bezoek. We hebben Charo en Deborah in de show. Dat zijn vrienden.
2: Misschien.
0: Ja, nee, dat sowieso, hè. Toch sowieso vrienden. Allee, dat ziet toch iedereen? Dat jullie goed overeenkomen.
2: Jawel, jawel.
0: Ja, oké. Het zijn zeker vrienden. Haha, bevestigd. Ja, nee. Komen veel vragen voor jullie binnen in de app. Naam 1 die een stuk of 5 keer wordt gesteld is, hoe groot zijn jullie?
2: Ik ben 1,71.
3: En ik ben 1,96.
0: Amai, ik was hoe maat, Charo?
3: 45.
0: Ah, grote voeten.
3: Ja,
2: 45.
0: We gaan niet over... We gaan geen link maken. Dan zullen we een keer zien. ST die vraagt... Deborah, hebben al jouw tattoos een betekenis? En welke betekent het meest voor je?
2: Goh, nee, absoluut niet. Ik heb zoveel tattoos als die allemaal een betekenis zouden hebben. Ik denk dat ik heel veel trauma's dan heb.
0: Ah ja, zo. Soms zet je het ook omdat ik het mooi vindt dat.
2: Ja, een roosje of zo. Maar ik ben er eigenlijk heel veel aan het laseren. Maar ik denk de belangrijkste is wel die ik met mijn zus heb.
0: Oké, okay. En wat is dat precies?
2: Eigenlijk twee klein meisjes op een schommel. En ik heb haar helft op mij zitten en zij heeft haar helft op haar getatoeëerd.
0: Ah, oké, okay. Van die schommel. Dus als je die bij elkaar legt, dan schommelen jullie samen.
2: Ja.
0: Oké, okay, leuk. En jij tattoos, Charles?
3: Yes, ik heb er 3. Mm-hmm. Ja, eentje op mijn arm, een leeuw.
2: Ja, die had ik en die heb ik laten laseren.
0: Jij had een leeuw?
2: Ik had dezelfde
3: maar
2: als hem.
3: Maar niet dezelfde, dat kan niet.
2: Bijna, ja, natuurlijk wel. Ik heb die van Pinterest.
3: Dat is
2: oh, jongen, denk dat ze dat hij zelf een schets heeft gemaakt. Goed
3: nee,
2: van Pinterest.
3: Ik heb daar zelf een beetje dingen aan aangepast. Ah, ja. Oké, ik heb daar ergens misschien een beetje inspiratie op gedaan.
0: Ja.
3: Maar dat is niet volledig gecopieerd.
0: Allee, super. En dus jullie hadden dezelfde leeuw. En jij hebt die gelaserd.
2: Ja.
3: Jammer eigenlijk. Hè?
0: Ja, spijtig. Met reden. Wist je toen al dat hij die leeuw had?
2: Nee. Ah, die zat 2 jaar
3: laten laseren.
0: Nee, dat dacht ik dan, want jullie zijn vrienden. Ja, nee, dat is zo. Jullie zijn vrienden, daar zijn we het al over eens. En welke 2 heb je er nog?
3: Ik heb ook een ankertje op mijn pols staan. En dan heb ik nog 1 foutje van de firma op mijn andere pols staan.
0: Een foutje?
3: Een foutje, ja. Alja, een foutje. Goh, het heeft ergens ook wel een betekenis dat erachter zit. Maar het is gewoon niet op de juiste plaats. En het is gewoon niet het juiste dat ik gezet heb. Dus,
0: was de naam van je ex?
3: Nee, het was geen naam.
0: Ah, ja.
3: Ik ga het nu gewoon ook van de eerste keer uitleggen. Hè.
0: Ja, zeg maar.
3: Hij was eigenlijk op een dronken avond met mijn vrouw. Ja, daar ben je het al goed, hè.
0: Ja, super.
3: Nee, en dat was samen met een van mijn beste vrienden toen.
0: Ja?
3: En we zaten bij een vriend thuis. En er was daar een andere maat met een eigen tattoo-machine.
0: Hoi.
3: Die maat is ondertussen ook overleden. Dus daarom dat ik hem, ja, inderdaad. Dus daarom dat ik hem ook niet volledig wil wegdoen. Mm-hmm. Maar toen ik en mijn beste vriend dachten van... Oké, we gaan een matching tattoo zetten. Ah ja, alle 2 dronken. Komt hij met het idee van... Oké, laten we een vraagteken op ons hand zetten. Omdat leven een vraagteken is. En elke keer als we elkaar een hand geven, weten van... Maar het komt wel goed, maar dat is een vraagteken.
0: Oké.
3: En s'ochtends, ik word wakker, ik denk...
2: Ja, schat, sorry hoor, maar dit lijkt niet op een vraagteken.
3: Jawel, dat lijkt op een vraagteken. Dat is een vraagteken.
2: Lijkt op een ballon.
3: Oké.
0: Maar dus, ja, met al, dat vind ik ook wel een beetje op een ballon lijkt.
3: Ja, als je goed kijkt, zie je wel gewoon nog het vraagteken staan. Maar ik word dus ochtends wakker. Ik denk, waarom heb ik een vraagteken om mijn hand te zetten?
0: Om die vragen te stellen.
3: Ja
0: dat snap ik. Maar ja, wel heftig verhaal natuurlijk. Ja. Als die vriend dan inderdaad. Ja,
3: klopt,
0: dat
3: daarom
0: snap
3: ik hem ook niet volledig wil wegdoen. Maar het is wel de bedoeling om hem wel een beetje te laten coveren.
0: Dat is ook wel mooi. Blij, gigantisch veel vragen voor jullie. Ondanks het leeftijdsverschil zou het wel een mooie koppel zijn. Hoe oud zijn jullie misschien?
2: Hoe oud denk je dat ik ben?
0: Oh, want dat heb ik ook online ergens zien passeren. Dat er iets was met iemand aan leeftijd.
2: Nee.
0: Maar dat was met iemand anders, hè?
2: Dat was met iemand, maar ik...
0: Nee? Oké, ik zal een keer gokken. Ik denk dat jij... 29 bent.
2: Ik ben 35.
0: Ah, fantastisch.
2: En
3: hoe denk je dat ik ben?
0: Ja, met dat verhaal. Nu van dat vrachtdingen en die leeuw.
3: Ja, dat is ook al een paar jaar terug.
0: Dat is al even geleden.
3: Ja, dat is al...
0: 28.
3: Amai, nee, ik ben 25.
0: Ja, 10 jaar verschil.
3: Ja,
0: maar ja, dat kan, hè. Mijn ouders verschillen
3: dat
0: ook.
3: Van
0: ook veel van leeftijd.
3: No.
0: Woont Charo nog in West-Vlaanderen?
3: Ik woon nog in West-Vlaanderen, yes.
0: Zo is dat. In Oostkamp was het zeker, hè?
3: Ja, Oostkamp. Oostkamp, Hetzbergen, ja.
0: Oké. Ja, Louis?
4: Shelley die vraagt, heeft Charo toevallig geen broer? Ik vraag het voor een vriendin. Ja, dat zal wel.
2: Hela.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk? Dus jullie hebben nu dat avontuur gedaan, heel die Temptation Island, dat ontploft. Dan, want ja, iedereen kijkt daarnaar. Behalve niks, sorry, ik ga mijn best doen.
2: Ja, kan echt niet.
0: Ja, ik ga mijn best doen. Ja. Maar dus, jullie staan ineens in de spotlight. Hoe is dat? Dat ineens ontploft?
2: Goh, ik moet wel zeggen, ik heb meerdere programma's gedaan. Ja, ik moet wel zeggen, Temptation is echt heavy. Ik had zelfs in de Aldi aangesproken. Echt dood op mijn kop, haren vettig. Mag ik een foto? Nee, dank u.
0: Ja, ja.
2: Maar het is wel echt heel heftig.
3: Ja, dat wel. Dat wel. Ja.
0: Ben je ook?
3: Ja, kijk, voor mij is het wel gewoon de eerste keer dat ik zoiets doe, een reality show doe. En ja, ik merk nu ook gewoon echt, als ik in Brugge stad loop bijvoorbeeld, of ben aan het werken, dat ik echt ja, om de 5 seconden aangesproken word, om foto te trekken of gelijk wat. Niet dat ik het erg vind, want ik doe altijd graag, mijn beroep is sales, dus ik doe altijd graag babbeltjes, ook al is dat maar random vreemde mensen.
0: Ja.
3: Dus maar ik vind het leuk. Ja, ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ik heb nog een vraag, want ik wil met de hele tijd iedereen al de rest een vraag stellen. Ik wil misschien zelf van nog een keer een vraag stellen. Puur hypothetisch, hè. Wat zoeken jullie in een partner?
3: Ladies first.
2: Wat ik zoek in een partner is iemand die lief voor mij is. Zijn emoties kan uitspreken naar mij toe. Met mij ook echt gesprekken kan aangaan om ruzies op te lossen of whatever.
0: Mm-hmm, uitpraten.
2: En iemand die wel gewoon ook ervan houdt van knuffelen, handje vasthouden. Ik ben er echt heel girly in.
0: Een beetje affectie tonen.
2: Ja, ik ben er echt wel heel fel in. Als en ik het zien.
0: Iemand die zijn emoties ook aan jou wel kan laten zien. Die niet zich te stoer voordoet of zo. Want ja, ik heb nu wel iets gezien in die aflevering. Dat zij dat je niet mee mocht, hè? Op date.
3: Ja.
0: Ja, was er wel van aangedaan, toch?
2: Ja, maar ik heb hem ook. Ik moet wel zeggen, en dat is wel misschien een kleine spoiler.
0: Zeg maar.
2: Maar ja, dat vind je niet erg, hè?
0: Nee.
2: Nee, maar ik daagde hem wel echt. Ik denk dat hij een 7 inzinking had en 7 keer zijn haar heeft uitgetrokken. Ik zag hem graag jaloers, dus ik ging daar echt gewoon heel ver.
3: Ze genieten er ook echt van.
0: Ah, ja. Met die andere boys dat daar dan zaten. En dat had dus echt een impact op u dan, Charo?
2: Oh, ja.
3: Op een gegeven moment.
2: Ik ga slapen!
0: Ja. Ah, dan ging jij gaan slapen.
2: Ik ben klaar
3: met
2: de avond.
3: Nee. Dat was één moment dat ik eventjes dacht van oké, nu kan je ze eventjes... om het netjes te houden, hè. Maar dat was wel een moment
0: dat ik dacht van... Ik ben mee.
3: Maar dan uiteindelijk ben ik toch weer geplooid, ja.
0: Ah ja, dan ben je toch zo terug. En wat zoek jij in een partner, Charo?
3: Ja, ik zoek eigenlijk vooral een dame waar ik mee kan lachen, waar ik dom mee kan doen, waar ik ook gewoon goede gesprekken mee kan voeren. Ze moet er natuurlijk ook goed uitzien. Ze moet gewoon ogen hebben.
0: Maar joh, er zit toch gewoon een koppel?
3: Maar
0: dat is toch super duidelijk. Allee, je zit hier naar elkaar te kijken van...
3: Ja, maar we zijn jullie ook een beetje aan het teasen, hè.
0: Had dat dat zijn? Echt, ik zeg het nu...
2: Zijn we mensen aan het teasen?
0: Ik zeg het nu, 14,5 euro op dat Hulder een koppel zijn.
3: 14,5 euro.
0: 14,5 euro. Hier, you heard it here first. Ik ben er zeker van. En als jullie geen koppel blijken te zijn, dan krijgen jullie van mij allebei 7,25 euro. Dat is 14,5 euro.
3: Deal.
0: Door 2. Allee, straks een spelletje.
3: Alright,
0: hierna.
3: Let's go.

0: Olivia Rodrigo. Nog steeds twee vrienden. Dat mogen we wel zeggen. Twee goede vrienden. Charo en Deborah van Temptation Island hier bij ons in de studio. Jullie horen elkaar dagelijks.
1: Ja, klopt.
0: Dat mag, dat mag geweten zijn, hè?
2: Ja, ik vind dat niet erg als mensen. Dat kan vriendschappelijk zijn, dat kan ook romantisch vlak zijn.
0: Dus. Dat laten we nog even in het midden. We gaan even stoppen met het op de rooster leggen van deze twee. Ik heb 7,5 euro ingezet per persoon op het bestaan van jullie relatie. We gaan het meemaken. We gaan een klein spelletje spelen. Het heet, ik denk niet dat je er al van gehoord, gaat hebben waarheid durven of doen. Voilà. Maar durven, dat weet ik eigenlijk nooit goed hoe dat werkt. Dat is dan zo... Ja, iets ertussen. Misschien moeten we die skippen.
2: Waarheid of doen.
0: Waarheid of doen. Maar het ding is, ik wil wel meespelen met jullie. Dat je niet het gevoel hebt dat je het allemaal alleen moet doen. Dus we hebben hier twee bokalen. Shit, hoe zat het nu weer, Louis? Jij hebt dat dingen ingestoken, papieren. En één is de waarheid bokaal.
2: Heeft Louis dat gedaan?
0: Ja.
2: Oh, dat gaat niet goed komen.
0: Oeh. Ik heb hier niks meer te zien. Want welke is de waarheid bokaal?
3: De waarheid is met het M&M-stickertje op.
0: Ja. Want wij gaan voor de waarheid.
3: Okay. Ja, en de doenbokaal is zonder het M&M-stickertje op.
0: Voilà.
3: Makes sense.
0: Oké. Okay. Ik sta voor dat de grootste begint. Dat lijkt mij logisch, hè.
1: Okay,
0: dat is altijd zo in spelletjes.
1: Alright.
0: Charo, waarheid of doen?
1: Ik ga voor doen.
0: Voilà, alsjeblieft. Je mocht eentje trekken.
2: Ah, jongen.
0: Ah, ik ga voor doen.
1: Alright.
0: En het wordt... Je mag.
1: Bel iemand van de Temptation Cast live op radio.
0: Oh. Oh, leuk.
2: Ik weet al wie dat die gaat bellen.
0: Ah, wie ga jij bellen?
2: Alessandro.
1: Wie ga ik bellen? Ik ga Alessandro bellen.
0: Ah, ja.
1: We zijn eigenlijk samen in Temptation gestapt, maar we zijn eigenlijk al 8 jaar bevriend.
0: Oh.
1: Dus dat was ook echt top om dat samen met hem te doen.
0: Dat is... Leuk, dus dat is de maat van u.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, ja, perfect. Dan kunnen we die in Alessandro bellen. Hoe gaan we dat doen? Louis van de regie, die springt zo naar hier.
3: Ja, misschien moet jij ondertussen een waarheidkaartje trekken en ik zorg
0: voor de logistieke
3: technische dingen op de radio.
1: All right.
0: Ah, ik moet dus waarheid kiezen. Ah ja, omdat, omdat we geen twee dingen tegelijk kunnen doen. Oké, dus Louis gaat dat fixen met u, Charo. Ondertussen ga ik dus voor waarheid. En dat ga ik ga dat dan aan u vertellen. Ik ga aan u de waarheid vertellen, Deborah. Voilà. Dat is dan deze. We gaan voor dit kaartje. Ja, dat is een hele moeilijke. Dus ik heb een Marry, Fuck, Kill. Ken je dat spelletje? Ik moet hier kiezen tussen Bram, Elias en Charo. Wow. Het ding is...
2: Oh, maar goed dat ik die niet heb.
0: Ja, ja, dat is inderdaad spijtig. Maar hij kan mij misschien een beetje helpen, Deborah. Allee, ik zou sowieso Charo, ik vind u een zeer sympathiek persoon. Oh. West-Vlaams, ik zou wel met u trouwen.
1: Alright, cool.
0: Die andere twee die ken ik niet. Dus dan hebben we nog Bram en Elias, Deborah. Als je mij daar wat raad in, want ik ken ze.
2: Ja, lieve schat, die vragen zijn voor u, hè?
0: Ja, maar voor mij zijn dat gewoon twee namen op papier.
2: Oh.
0: Leg eens uit, wie is Bram?
2: Bram is dus de vriend van Elias.
0: Die verleider ook.
2: Ja, en Elias is de diepzeeduiker.
0: Die met die vrouwen in de zee zat.
2: Ja.
1: Ja.
0: Moet ik die killen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee. Maar Bram ook niet.
1: Ik zou hem killen.
2: Jongen.
0: Wie?
1: Elias.
0: Ah ja, oké. Okay. Dan doen we dat, hè. Voilà. Ja, voilà. Dus dat. Allee, het is voor het spelletje, hè, mensen.
1: Het is voor het spelletje.
0: Dat hier allemaal geknipt wordt en online.
2: Spelletje, hè.
0: En dan, fuck. Wie heb ik nu daar gefuckt?
2: Ja, Bram.
0: Ja, bo. Dat is dan bij deze gebeurd. Hebben wij ons ertussen... Ik ben blij dat ik
2: Bram in de balie gevraagd.
0: Dat ik dat hier mocht meemaken. Hebben we ondertussen de gegevens van de kameraad die we gingen bellen?
3: Zeker.
0: Oké, okay, let's
3: dus,
0: go.
3: Kunnen het bellen.
0: Ah ja, dat is Alessandro. Wacht, helemaal niet gezien. Dan gaan wij nu live op de radio bellen naar Alessandro. Let's go. Zou die nog wakker zijn?
1: Ja, ik denk het wel.
0: 20 voor 12?
1: Ja.
0: Ja?
2: Ja, die gaat kijken naar de afleveringen, toch?
0: Ah.
2: Heb je hem gestuurd? Dat
1: ja.
2: Ah, oké.
0: Okay. Zijn er zo van die watchparties dat jullie doen?
1: Dat is... Ja, de eerste aflevering is wel een keer watchparty geweest.
0: Dat
1: ja.
0: mensen zo wat samen...
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Het,
2: En wat is daar gebeurd?
1: Wat is er daar gebeurd? Ik weet het niet. Oh, dat is een voicemail.
0: Ah, dat is een voicemail? Maar dat is precies een aquarium of zoiets. Wat is er gebeurd op de watchparty?
1: Bij mij is er niets gebeurd.
0: Wie was er op de watchparty?
1: Ja, zo goed als alle verleders en verleedsters.
0: Iedereen?
1: Ja, niet iedereen. Er waren er een paar ook niet. Maar,
0: dus geen koppels? Allee, geen van de mensen die...
1: Nee.
0: En dan is er iets gebeurd?
1: Ja, niet met mij, maar er is daar inderdaad wel iets gebeurd, ja.
0: Tussen twee mensen.
2: Mm-hmm.
0: Mo. Dus er hebben verleiders en verleidsters van twee eilanden met elkaar gevoelst.
2: Oh, dat was al...
1: Wist je wel?
0: Dat was al op het vliegveld, zo. Wat ging je zeggen?
2: Nee.
0: Amai, maar schitterend.
1: Ja, er is daar inderdaad wel iets gebeurd. Ja.
0: Allee?
1: Ja.
0: En in... Want ja, die verleiders die zijn met niet zoveel. Ik ken ze bijna allemaal. Had Bram?
2: Bram was daar niet bij.
0: Die was daar niet bij?
1: Nee.
0: Dus dat kan al niet. En dan uw compa die we aan het proberen bellen zijn. Ja. Alessandro. Ook.
1: Was, nee. Hij was er wel bij, maar...
0: Bravo man.
1: Bravo jongen.
0: Ja. Juist. Je hebt ook dinges. Romeo.
2: Romeo was er wel, hè?
1: Romeo was er wel, ja.
0: Voilà. Ja, goed, dan zullen we verder gaan met ons spelletje, hè, waar wij turven of doen. Het is aan u.
2: Ik zal wel doen nemen.
0: Kan jij voor doen gaan? Dat is die zondersteen.
1: Oeh, spannend.
0: Ja. We mogen deze pakken.
2: Oh, ik heb ze allemaal.
0: Ja, je hebt er een stuk of acht.
2: Ja,
0: zie, merci. Oké.
2: Moet niet kijken.
1: Oh, ik wou niet kijken.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Wat moeten we doen?
2: Bel een ex op de radio.
0: Ah, maar dat vind ik een leuk idee.
2: Ja, maar die zijn allemaal geblokt, dat gaat niet.
0: Oeh, die zijn allemaal geblokt.
2: Ja, dat gaan we niet doen.
0: Maar kunnen we niet wat verder terug? Zo'n ex uit het middelbaar of zo?
2: Ja, nee, je hebt een haarlijn tot hier, jongen. Die gaat...
0: Ah ja, oké. Okay. Dus,
2: oké, okay, ik wil een ander. Nee, een ex niet.
0: Gaat dat niet?
2: Nee, die staan echt allemaal op de blok en die blijven op de blok staan.
0: Op de blok?
2: Ja.
0: Jij hebt die geblokt?
2: Ah ja, tuurlijk. Oei. Dan is dan, hè.
0: Dat is niet goed. En kunnen we niet Elias bellen?
2: Wie zegt dat dan ex is?
0: Ja, dat weet ik niet, ja. Maar, allee, een ander kaartje dan. Ja. Dat mag, hè.
2: Kijk,
0: ga jij een ex naar me kunnen bellen, Charo?
1: Nee. We gaan dat niet doen.
0: Nee, we gaan dat niet. Allee, een ander kaartje. Ben curieus.
2: Geef een kusje aan iemand in deze ruimte.
0: Oeh. Gast! Louis!
2: Sorry. Ik mag zelf kiezen.
0: Ja, hij mag zelf kiezen. Ja.
2: Ik zal de kus van voor de deur opnieuw doen.
0: Oh! Stond er op dat kaartje dat dat op de wang was?
2: Nee, er stond niet waar.
1: Een kus.
2: Ja. Een kusje.
0: Ah ja.
2: Dus ja, Louis gaat dat beter moeten doen, hè?
1: Louis, zwak in maat, kom op. Ik had beter verwachten van jouw vriend.
3: Ja, maar er zitten nog kaartjes in, mannetjes. Pas op, hè.
0: Hey, er zitten nog kaartjes in. Allee, alle exen geblokt. En ze hebben gekust, jullie twee.
2: Hey.
0: Dat is bevestigd, hè.
1: Hey.
0: De camera stond goed, hè. God ter dikke. Allee, straks nog elke kaartje. Nu eerst Teddy Swims, Mr. Know-it-all. All right.

0: We zijn alle telefoonlijnen van de VRT aan het inpalmen om de volledige cast van Temptation Island aan de lijn te krijgen. En er is vooruitgang, want Charo, uw kopij heeft opgenomen.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Schitterend. Alessandro, we zijn die nu aan het proberen bellen. Via een van de lijnen was hij al aan het slapen of zo?
1: Nee, hij was bezig met iets. Nee. Maar wat hij bezig is om 11:30, ik weet het ook niet. Maar...
2: Ik kan me er wel iets bij bedenken.
0: Ja. Hallo Alessandro, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ah, prachtig. Welkom bij Robin van de Radio. Dag Alessandro. Met wat was je bezig?
3: Ik was even gewoon druk bezig.
0: Ja, dat is druk. Maar wat druk bezig. Ben je alleen op dit moment, Alessandro?
3: Op dit moment wel, ja.
0: Maar dat is juist niet. Dat is
2: volgig, hè?
3: Dat is juist niet, nee.
0: Maar dat meen je niet. En was dat ook weer met iemand van Temptation of gewoon een...
3: Nee. Het is niet allemaal van Temptation, hè.
0: Nee. Het was gewoon met iemand van...
3: Ja, de meeste wonen een beetje ver van Temptation, kijk.
0: Ja, ik ken het. Het was... ben jij, Alessandro? Woon je ook in Oostkamp?
3: Ik woon ook in Oostkamp, ja.
0: Ah, dus je was gewoon met een Oostkampse schone bezig.
3: Ja, zoiets.
0: Prachtig. Zeg, Alessandro, hoe ervaar jij de band tussen deze twee mooie mensen die hier bij mij zitten, tussen Deborah en Charo?
1: Top wat hij zegt, die vriend.
2: Pas op, hè.
3: Oh, ja, weet je wat het is? Ik ken Charo natuurlijk al 8 jaar.
0: Ik heb dat gehoord, ja.
3: Dus ik weet hoe dat hij is en hoe hij doet en ik herken die manieren wel. Mm-hmm. Dus ja, de mensen praten een beetje over Love Island en ik moet eerlijk zijn, ik heb die feeling ook wel een beetje.
0: Love? Ah, ja. Zou hij ook 7,5 euro zetten op het feit dat de koppel is? Is dat wat ik hier hoor?
2: Alessandro, zwijgen nu.
3: Een koppel?
0: Ja, ik heb daarnet, Alessandro, een weddenschap aangegaan met eigenlijk niemand, want niemand wou wedden, voor 15 euro, dat ik denk dat hier een koppel is, die twee hier voor mij. Op wat zou jij je geld zetten?
1: Van stilzijn.
3: ik zet mijn geld in... hey, maar dat is wel een strikvraag, man.
1: Ik zal gewoon niet antwoorden.
3: Spoiler. Oké. Okay. Als je het bedrag verhoogt...
0: Ja?
3: Dan zet ik mijn geld op het tegenovergestelde.
0: Ah. Nee. Ik voel dat ik er op een of andere manier bankroet naar huis ga. Zeg maar, hoe was voor jou het avontuur? Want je was er dan ook als verleider. Had jij een klik met iemand?
3: Wel, ik had gewoon met iedereen hele leuke babbels en zo. Maar om nu te zeggen, een klik die verder gaat dan een spel spelen, niet.
0: Ah ja, jij hebt het spel wel blijven spelen. Want ja, uw copain heeft het daarnet al gezegd. Hij begon met het spel te spelen, maar hij is dan volledig... Allee, heeft zich opengesteld, hè, Alessandro?
3: Ja, zeker. Ja, je zit daar natuurlijk ook in een bubbel, 2 weken. Dus het is logisch dat je... Weet je, bij mij, mijn type is dat er ook niet helemaal tussen.
0: Ah, dat heb je niet gevonden. Ja, ik snap het.
3: Ja, versta je.
0: Jok, Alessandro. Allee, merci om even te bellen. We laten u dan verder doen met uw bezigheden op deze woensdagavond om 10:00.
1: Dat is een vriendschap.
0: Salut.
3: Super. Goedenavond. Ciao, ciao.
0: Bye-bye. Dat is nu dus 1 deelnemer, maar we hebben dus eigenlijk nog iemand.
2: Maureen.
0: Die dat we kunnen bellen. En dat is dus... Maureen, om even te kaderen, die is uit Temptation Island gestapt.
2: Ja, is aflevering 10 uit het programma gestapt, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. En die gaan we dus nu proberen bellen via nog een andere telefoon in, want Alessandro zit op al die andere, aan die andere plekken. Hallo?
4: Hallo?
2: Dag, liefke.
1: Hallo, Morena.
4: Hallo.
0: Hey, dag Morena. Het is met Robin van de Radio hier en met uw twee goede vrienden. Hij kent die dan ook al goed.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb daar ook 2 weken mee...
0: Natuurlijk. Sorry, we zijn de war met het concept. Zeg, maar Morena, jij bent dus eruit gestapt. Hoe is het nu met jou, zoveel weken, maanden verder?
4: Met mij gaat alles heel goed.
0: Mm-hmm.
2: Dat was het.
0: Oh, fantastisch. Ja, maar dat is tof om te horen.
4: Ja.
0: Dat is goed, want dan bleek dat dus dat toch niet echt een avontuur voor jou was.
4: Nee, niet echt. Maar ik heb het overleefd.
0: Mm, dat is belangrijk. Ja, ik ga dezelfde vraag aan jou stellen, want jij komt dan goed overeen met Morena, Deborah.
2: Ja, maar Morena weet dat hij ook niks mag zeggen.
0: Ah ja, zo. Nee. Ja, maar ik ging niks over weddenschap. Ik ging gewoon vragen van hoe dat jij de band tussen deze twee mensen hier ervaart.
2: Oh, het is mijn term, hoor.
4: Ik zie dat zijn gewoon 2 goede vrienden. Meer niet.
0: Van u? Of van elkaar?
4: Ja, van elkaar.
0: Van elkaar. Ja, oké, dat snap ik. Maar dus, je zei daarnet, want Louis had een vraag voor Morena.
5: Ja, het viel mij op dat Morena de nadruk legde op met mij gaat het heel goed. Maar dan vraag ik me af, hoe is het intussen met... we hebben het laatst op televisie gezien dat ze met Ray samen is. Of dat dat dan nog altijd het geval is?
4: Ja, dan moeten jullie zien tot aan met de Daar kan ik nu eigenlijk niks over vertellen.
0: Nee, dat hoeft niet, dat is allemaal oké. Zeg, Morena, wil jij er even bij blijven hangen? Want ik heb hier nog een paar kaartjes voor waarheid durven of doen. We niet. We doen gewoon waarheid of doen. Charot was dat nu, hè. Waarheid of doen?
1: Ja, waarheid.
0: Ah, sorry. Voilà, trek maar eentje.
1: Oh, ik heb er twee.
0: Ja, je mag eentje kiezen, voilà, we zijn voor waarheid gegaan. Ik heb het gevoel dat je altijd de waarheid vertelt. Charo, allee, toch hier. Ja. Zeg maar, wat is de vraag?
1: Speciaalste plek waar ik ooit seks heb gehad.
0: Ah, met Patrick.
1: Ja, nu moet ik denken waar ik Patrick bij gelaten heb. Ja, wat is speciaal?
0: Of een opvallende plek, of... Ja. Je hebt een plek, ik zie het, want je begint zoveel te grinniken.
1: Ja, kijk, ik heb wel een keer seks gehad in een bos. Als ik echt ga denken...
0: Cinema?
1: Ja.
0: Ah, ook?
1: Ja.
0: Zwembad?
1: Jacuzzi.
0: Ja, check. Oh. Ik kan eigenlijk gewoon allemaal plekken zeggen. Bibliotheek?
1: Nee.
0: Parlement?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, op het werk?
1: Ja.
0: Amai, maar Patrick is wel op veel plekken nou geweest.
1: Oh ja, kijk.
0: Ik ben nog aan plaatsen aan het denken. Ziekenhuis?
1: Nee.
0: Oké. Bowlingzaal?
1: Nee.
0: Zee?
1: Nee.
0: Thailand?
1: Misschien. Misschien wel, misschien niet.
0: Dat is de grootste sloeber van allemaal. Goed, en nog waarheid of doen voor jou? Ja, sorry, we zijn er echt langer aan het horen, maar dat is plezant, hè?
2: Ja. Ik pak waarheid. Ik heb toch hier een tweede liggen.
0: Ah, heb jij toch waarheid? Ja, je mocht.
1: Ja, ik had er twee.
2: Ja, dat geloof ik.
0: We gaan voor waarheid?
2: Ja.
0: Oké, zeg maar.
2: Je moet muilen met één. Bijvoorbeeld, wie kies je?
0: In ABV. Je moet muilen met een BV en je moet even kiezen.
2: Ik heb ook die vraag gekregen. Ik heb echt niks met BV's, joh.
0: Ah ja, dat doet me, ja.
2: Ik heb echt er niks mee.
0: Nee.
2: Ik kan ook niet... Oh, weet je wie ik wel knap vind? Ja. En die ben ik eigenlijk heel toevallig pas tegengekomen op TikTok. Hoe noemt die? Ian Thomas?
0: Ah.
2: Ja, die vind ik wel...
0: Ja, die loopt veel, hè.
2: Geen idee, maar die mag achter mij lopen.
0: Echt waar? Allee, kijk. Morena? Ben je er? Morena, ja? Wat vind jij van Ian Thomas?
4: Dat is geen jongen waar ik op zou vallen.
0: Ah, ja, maar kijk, dat kan. Alleen maar geest, hij zal het graag horen. Ik weet dat hij vaak naar de show luistert.
2: Ah, ja. Okay. Ian.
0: Ja, wat vinden ze... Ah, ik heb het gevoel
1: het
0: dat...
1: Ian
0: oh,
1: woorden,
0: dat
1: man.
0: Is... Ja. Ja.
1: It's all good. I'm a bear.
2: Is alles oké, ja?
1: Zeker wel.
2: Oké, is goed. Wij dat ik hier nog bericht over gekregen.
0: Ik heb het gevoel dat ik nu zo bij zo'n live moment was dat hij nu weer te horen heeft gekregen dat hij niet mee mag.
1: Zie, maar het is eentje. Hè. Je moet voorstellen, dat is echt al sinds dat ik haar ken, dat ze mij zo zit te testen. Hè.
0: Ja, maar maat.
1: Maar ja, so far, kijk, ik zeg het, I'm a bear.
0: Ik kan er tegen.
1: Ja.
0: Oh, jongens, Ian Thomas. Wie had dat gedacht?

0: Teenage Dream van Katy Perry. Ja, ze gingen normaal gezien maar tot middernacht blijven. Dit prachtige duo, het zijn vrienden, dat staat vast. Is het oké als we nog een klein beetje na middernacht doorgaan?
1: Zo gezellig.
0: Dan slapen de kindjes zeker.
2: Het is middernacht. Goedenacht, 14 nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
3: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
2: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba en deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. De komende dag wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
4: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren. Maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
2: In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd vanwege een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch geëvacueerd worden. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van der Goor.
5: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg. Al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte. En een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
2: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen de komende dag vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Jawel. Wat zijn jullie aan het zeggen?
6: Niks.
0: Hoe niks?
6: Dat is een heimpje.
0: Een heimpje?
1: Op secret.
6: Heimpje.
0: Ah ja. Je hoort het, lieve luisteraar. Er is toch volk op M&M. We gaan door tot 6 uur morgen vroeg. 2 zeer fijne gasten hier. Is het de koppel? Zijn het vrienden? Dat weet ik niet. Maar misschien weten we het wel. Zometeen. M&M.

0: Sweet Disposition van Lost Frequencies. Het is 8:00 AM en nog steeds bezoek.
1: Robin van de Radio.
0: Charo en Deborah van Temptation Island. Er is net een nieuwe aflevering online gekomen op streams. 8 minuten geleden. Merken jullie dat dan ook, dat mensen plots allemaal berichten beginnen te sturen? Naar jullie van oh, de nieuwe aflevering is er en ik heb dat gezien en...
2: Goh ja, ik merk dat gewoon vooral wel vanaf 12:00 of zo, wanneer dat die eerste aflevering echt uit is, merk ik dat wel in mijn volgers. Dan volgers wel echt gewoon, dat ik er wel op dat moment heel veel bij kreeg.
0: Ja, ja, omdat mensen dat dan gezien hebben.
2: Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Juist. Oké.
2: Okay. Ah ja, hier en daar inderdaad ook wel een keer een bericht. Zo, ja, ja.
0: Mensen die dat zo, die het merken. Oké. Okay. We gaan het niet meer hebben over het feit of dat jullie nu een koppel zijn of niet, want dat is dan zo de hamvraag. We gaan wel nog ons spelletje waarheid durven of doen afmaken.
2: Alright.
0: En zo meteen gaan we het nog hebben over een van uw bekende uitspraken over pizza's. Toch?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad.
0: Goed. Hebben zij nu, Louis, allebei wel genoeg waarheid en doen gedaan?
3: Jij hebt net een ronde overgeslaan.
0: Ah.
3: Dus ik vind dat jij eigenlijk dubbel
4: moet. Ik vind dat wel goed. Ja.
0: Zal ik hier waarheid doen?
2: Een doen, kom op.
4: Ja, je mag net een doen doen.
2: Een doen.
0: Zoek zo nog één papiertje doen in. Zeer benieuwd.
2: Yes, voor jou.
0: Maar jongen, wat dat... Geef je beste kreunconcert.
4: Heb ik al gewoon iemand?
2: Nee.
0: Ik moet een kreunconcert geven. Zijn jullie bekend met de term?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ach ja, kreunen, ja.
0: Ah, ben, ja, dus het is een soort van concert. Hè, qua...
4: Kreun
0: jij, Charo? Zijn een kreuner? Waarom vraag je dat aan hem?
2: Goh, kreun ik. Kreun
4: kijk, als hem eerlijk gaat zijn.
0: Je bent bezig.
2: Ja.
0: Je bent letterlijk nu net
4: al... Hij doet het echt letterlijk als hij gewoon al praat.
2: Ja,

0: Maar ja, als ik opsta, als ik net wakker ben, ja, is mijn stem nog een beetje...
1: Dat heeft daar niet.
2: En hoe klinkt dat dan? Mag ik dat een keer horen?
0: Goedemorgen.
2: Oké, okay. En als je dan, hey, bijvoorbeeld, want we hebben er net een paar plekken overlopen. Cinema, zwembad, zee, ziekenhuis volgens mij ook. Als je dan daar zou kreunen...
1: Ah!
2: Dat is wel luid, dus. Prachtig.
1: Ja, het juist bedoel dat je daar geen geluid maakt, hè?
2: Ah, ja, dat
0: ah, ja, ja, nee, ja, dat is ook waar. Nee.
1: Oh, jongen.
0: Nee.
2: Allee,
0: ja, in de cinema toch niet?
2: Nee, dat is waar. Dan ja, moet je stil zijn. Goed, dat was dan de doelvraag, dat hebben we dan gehad. Wil ik even kijken, waarheid. Ik zal een hondje waarheid pakken ook.
3: Je hebt uw doelvraag helemaal niet gedaan, Robin.
1: Ja, kom aan, laat
3: een
1: die horen.
3: Concert. Oh, eeuw. Stop maar. Eeuw.
2: Alsjeblieft.
1: Hey, dat was de eerste en de laatste keer seks voor mij geweest. Dat is zo bij mij geen.
2: Heb je ooit al meer dan één FWB tegelijk gehad?
1: Nee.
2: Nee?
1: Oh, nee.
2: Jij, Charo?
0: Ja.
2: Een friend with benefits is dat waarschijnlijk.
1: Eeuw.
2: Ik ook niet.
1: Daar geloof ik dus echt niks van.
2: Dat is echt waar? Nee, nog nooit. Nog nooit. Dat zijn dan relaties waarbij dat je eigenlijk niets meer... Zouden jullie dat kunnen? Een relatie hebben zonder dat er gevoelens mee gepaard gaan?
1: Ik denk op een gegeven moment loopt dat mis.
0: Ja.
1: Voor één van de twee loopt dat mis.
0: Mm-hmm. Dat begint leuk, maar dat loopt inderdaad op een moment mis. Ja. Ik ben er ook wel van overtuigd.
2: Ah, ja. Oh.
1: Of dat gaat in een heartbreak, of dat komt in een relatie.
0: Mm.
2: Ah ja, dus het eindigt nooit. Dat iedereen gewoon zoiets had van... Shake hands, het was leuk. Salut.
1: Nee,
0: ja, ik denk dat dat wel bestaat, maar...
1: Bestaat dat, ja?
0: Ik weet het niet, denk het.
1: Nee.
0: Ik denk dat er wel mensen zijn die dat wel kunnen of zo, maar niet veel, denk ik.
2: Ja, maar dus voor jullie heb je meer zoiets van alles of niks.
1: Ja.
0: Ja.
2: Prachtig. Ik heb nog één kaartje, denk ik. Waarheid. Wie wilt er hem?
0: Ladies.
1: Wie is het? Ben ik het?
0: Hey, ja, we zijn al zo aan het gaan, ja? Toch? Ja, wees
2: ja,
0: er
2: zijn. Ja. Wij zijn er zijn, hè? Ja, zeker.
1: Oh, favoriete ex.
2: Ah, interessant, want je hebt er veel geblokt, hè?
1: Ja, veel. Goh, ik heb niet echt heel veel relaties of exen of zo, maar favoriete ex. Ik denk dan dat ik voor de persoon ga waar ik 7 jaar mee samen ben geweest.
2: Ah ja.
1: Ja.
2: Echt genoemd Mr.
1: Ja,
2: X.
1: Ja, ik ga zijn naam niet zeggen, maar hij heeft mij wel altijd heel goed behandeld.
2: Okay.
1: We waren gewoon te jong om in zo'n serieuze relatie te zitten. We hebben 7 jaar een relatie gehad, van mijn 18e tot. Maar alsnog, hij ook zijn mijn schoonfamilie op dat moment, heel lieve mensen. Dus dan kies ik wel hem favoriet eigenlijk.
2: Maar dat is dan gestopt? Allee, want jullie hebben dat 7 jaar voor. In een periode 18, dat is ook een periode dat je zo jezelf wat begint te ontdekken. Wat ga je studeren, wat ga je als werk doen?
1: Ja.
2: Dat je zo wat zoekt. Een ander zit er middenin, hè? Zij 25.
0: Ja, pas op. Ik heb ook zo'n ex gehad, mijn eerste ex. En dat was ook, ik heb daar geen woord slecht over te zeggen.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja, dat was ook heel jong begonnen. We hebben 3,5 jaar een relatie gehad. Dus dat was heel jong begonnen. En ja, je bent nog aan het zoeken en je bent jezelf nog aan het leren kennen en zo. Dus ja, dan is dat op een moment ook een beetje fout gelopen.
2: Ja, dat snap ik. En hoe kwam het bij jou dat dan plots gestopt was? Allee, op 25 dan, na 7 jaar?
1: Oh ja, 26 was ik. 26 was ik toen we uit elkaar gingen. We hadden juist bouwgrond gekocht.
2: Ah, mooi, zover al.
1: Ja. Wij woonden ook al samen en al. Ik heb met hem echt alles de eerste keer meegemaakt. Dus op een gegeven moment had ik berichtjes gevonden in zijn telefoon.
2: Ah.
1: Met een ander meisje. En heel kwetsend geweest, maar we waren zo jong. En ik snap nu wel, op mijn leeftijd die ik nu heb, dat hij natuurlijk nieuwsgierig was naar wat hij nog niet had gehad. Wat dat nog nooit was meegemaakt in zijn leven en zo.
2: Omdat hij in die periode van 18 tot 25, 26...
1: Het is nog steeds
2: één partner. Ja,
1: dat
2: nee.
1: Gaan, maar ik kan mijn 7 jaar wel doortrekken van hij is nooit verkeerd tegenover mij geweest. En ik kan het ergens wel plaatsen waarom hij dat spannend is gaan beginnen opzoeken.
2: Ja.
1: Maar ik heb toen de relatie geëindigd en klaar is klaar.
2: En was er iets gebeurd ook met die persoon? Of was het gewoon een flirterige berichten?
1: Ik ben gewoon als persoon, als ik iets zie wat mij niet aanstaat, is gewoon klaar. En ik draai mij om. En dat is ook wat er toen is gebeurd. Wat er is gebeurd tussen twee, I don't care. Maar je gaat niet sturen met een ander meisje. En
2: nee, dat snap ik.
1: Het enige wat ik had gelezen is... ik hoop dat ik je snel terug ga zien. Gisteravond was leuk. Wat dat er is gebeurd, I don't know, maar...
2: Ja, maar dat is niet fijn. En dan heb je wel de kracht gehad om meteen zelf zoiets te hebben van... Kijk, nee, dat ga ik niet doen.
1: Ja,
2: voor mij is dit klaar.
1: Ik ben terug bij mijn mama gaan wonen.
2: Ja, maar met bouwgrond en zo zitten dan wel met een bepaald soort verplichtingen. En een bepaald soort...

0: Ja, nee.
1: Engagement?
0: Ik heb gewoon hem mee laten uitbetalen. En mm-hmm. hij woont daar nu met dat meisje waar dat hij mij betrogen heeft. Dus,
1: oh, holy shit. Ja. Amai. Dus dat is, dat is 10 jaar geleden of zo. Dus dat is dan wel...
0: Bijna 10 jaar geleden, ja.
1: Amai, wat een verhaal. Ja. Heb je dat ooit gehad, Charo, dat je zo op die manier... Ja, dat je bedrogen wordt of dat je vertrouwen geschaad wordt?
2: Oh ja, ja, ik heb dat zeker wel meegemaakt. Dat mijn vertrouwen beschaad wordt. Maar ja, ik ben er ook wel dan heel kort in. Allee, ik ben ook wel van principe, ex is een ex met de reden. Dus ik ga ook nooit terug gaan naar een ex. Hmm. Zeg je wat ik wil zeggen?
1: Je ook?
2: Ja, voilà.
1: Een ex is een ex met de reden. Alleen
3: maar Robin.
1: Ja.
3: Wie is jouw favoriete ex? Want ze hebben nu allebei een verhaal gedaan.
1: Ja.
3: En jij bent de enige die daar niet op heeft geantwoord. Gewoon favoriet, hè?
1: Als ik één moet kiezen?
3: Ja, dat zijn er veel, ja, ik weet het.
1: Nee, het zijn er nu veel. Ja, maar dat is niet tof, hè, want als er dan nu een andere ex luistert, dan heeft hij zoiets van, ik kom met meeste van mijn ex nog best oké overeen. Kan je nog door dezelfde deur.
0: Oké.
2: Er is niet zo'n eentje tussen waar je absoluut niet meer door dezelfde deur mee kan?
1: Nee, waar ik was, nee, door de deur nu niet. Zo geen contact, dat zit er wel tussen. Oh. Maar pakt dat is ambetant voor de beste ex. Pak dat, Laura. Laura was wat toch. Ja, oké. Okay. Loco Loco van Gordo en Reinier Sonneveld. Zometeen gaan we het nog hebben over pizza's. Want ja, soms maakt u een pizza klaar en dan bakt u die en is er een andere mee weg. Ja, je kent dat, hè. Die dingen.

0: Ja, het is 11:40. We zijn er heel de nacht voor de mensen die met de nacht staan. Met muziek en ja, met ook Temptation Bubbles. We hebben het echt overal veel gehad, vind ik. Over de liefde, over Patrick. Je fluit is dat. En ook over jullie relatie. Jullie, hoe moet ik dat zeggen? Band, ik zal het zo zeggen.
1: Onze connectie.
0: Jullie connectie, dat. En nu wil ik het eens hebben over pizza. Want dus je hebt een soort van pizza-uitspraak gedaan in het seizoen van Temptation Island.
2: Klopt.
0: Vertel.
2: Ja, ik was een week en een half bezig om een hele lekkere pizza te maken. En die pizza was eigenlijk zo goed als af.
0: Mm-hmm.
2: En dan komt er een andere die pizza van onder mijn neus wegpakken en wegbrengen. En ik was daar niet mee gediend.
0: Super.
2: Dat was, daar was ik niet blij mee.
0: Even, zijn jij dan de pizza?
1: Oh. Ik word als een... Ja.
0: Jij wordt vergeleken.
2: Ja, kijk, eigenlijk, de pizza is eigenlijk...
1: Dank je wel.
2: De pizza is eigenlijk meer de connectie. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Dus iemand kan zomaar even de connectie meepakken.
2: Nee, maar...
0: Ik vind dat, mag ik nu eerst iets zeggen? Ik vind dat heel tof dat hij altijd aan mij vraagt, snapt wat ik bedoel. En dan denk ik, merci dat je dat vraagt. Want inderdaad. Dus het is eigenlijk niet Deborah die een pizza is, maar jullie band en de liefde, vriendschap, hoe noemde dat? Hè? De connectie eigenlijk, hè? Dat.
2: Klopt.
0: De smaak die dan toch... Dus, want ja...
2: Ja, iemand die er gewoon probeerde tussen te komen.
0: En wie heeft er dan nu pizza willen opeten?
2: Ja, Brammy Boy.
0: Dat staat te zingen in die nieuwe aflevering nu. Dat is een zanger ook.
2: Ja, ik kan wel, dat moet ik hem wel geven. Ik kan wel zingen.
1: Maar hij zingt wel.
2: Ik kan wel zingen.
0: Ah ja, hij zingt.
2: Ja.
0: Hebben jullie nog contact met Bram de Zanger?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ik heb het gevoel dat ik hier een stuk van de pizza aansnijd dat zo bijzonder is. Dat is niet, omdat je zei...
1: Potwist after potwist.
0: Ah ja, omdat je daarnet zei van die verleiders, Deborah, de meeste heb ik zo niet heel veel...
1: Ja, ik hoor Bram niet dagelijks zo, hè. Maar het is wel gewoon... Dat is wel een van de weinigen als ik die tegenkom. Ja, die krijgt wel een knuffel van mij.
0: Ah, leuk. Oké. Dus als we nu die metafoor even loslaten, want het is 11:40. Ik vind eigenlijk ook wel een hongertje te krijgen. Ik zit hier tot 6:00. Wat is dan jullie favoriete pizza? Ik heb het nu... Dit is geen metafoor. Ik heb het over echte pizza. Favoriete pizza? Want ik ga me iets bestellen, denk ik.
1: Ja, of een pizza tonno voor mij. Of pizza margherita met ananas op.
0: Oh, met ananas. Dat is controversieel. En voor u, Tjaro, want je bent natuurlijk...
2: Goh, ik ben aan het denken en ik probeer op de naam te komen. Maar het is eentje van de Domino's. Het is een soort
1: reclame. Het
2: is een soort barbecue met zo van die kleine worstjes op. Echt, ik vind het top.
0: Ah, barbecue vind ik wel een goed idee.
2: Maar barbecue in het algemeen vind ik top. Ja.
0: Oké, dus liefste luisteraar. Beste vrienden, ik ga bijna afscheid nemen van jullie. Maar voor de mensen die met de nacht staan, die nog steeds gaan blijven luisteren. Ik ga op dit eigenste moment... Ja, sorry, ik ga niet voor dat tonijn gaan. Ik ga voor barbecue gaan. Een barbecue pizza bestellen om naar hier te komen op VRT. Als jij, lieve luisteraar, kan raden wanneer die pizza hier is, dus op welk uur, het is woensdagnacht, donderdagochtend, degene die er dichtst bij zit, die wint een pizza. Voilà, alstublieft. Als jullie een gokje zouden moeten wagen, vrienden, dus ik ga echt hier nu, je kunt het zien, gewoon op oké klikken. Hoe laat zou die hier zijn, denk je? Culinair.
1: Kwart na één, denk ik.
0: Kwart na één? Laat dat zo lang duren?
2: Ja, we zitten in Brussel, hè. Ik denk dat dat niet zo lang gaat duren. Ik gok.
0: Ja.
1: Een pizza heeft sowieso een kwartier nodig om klaargemaakt te worden. Dan een kwartier naar hier brengen, een kwartier naar boven.
2: 5-1.
0: 5-1?
2: Ik denk 5-1.
0: Allee, voilà. Bij deze staan jullie gokjes ook geregistreerd. Allee. Mocht je winnen, dan weet ik jullie te vinden. Ik weet jullie ook nog te vinden over mijn pronostiek over jullie relatie. Het is sowieso een koppel, maar goed, hè? Dat denk ik dus. En lieve luisteraar, als jij wil gokken, stuur gerust een tijdstip door in de app van M&M. Tjaro, Deborah, ongelooflijk bedankt. Ik ga nog een liedje draaien voor jullie. Hebben jullie al zo een liedje samen dat je zegt, oh, dat zegt our song of zo? Anders heb ik I Know You Were Trouble van Taylor Swift.
1: Oh, zijn wij Trouble dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja.
1: Nee, wij zijn geen Trouble.
2: Heb je geen liedje?
1: Ja, dat liedje van TikTok toch?
0: God, meneer.
2: Hoe noemt dat? Fuck het er keer bij.
0: Dat ene lied van TikTok.
1: Ja, er is echt één liedje en ik vind die echt wel top.
0: DJ Magic, die komt straks een setje draaien. Ken je dat? The way you looking at me. I think we both... Nou, ik ben dat hier gewoon op.
2: Dat doet daar niet bij als je daarop
1: hebt. We Both Know noemt hij.
0: Ah, hij heet We Both Know.
1: Ja.
0: Oh, super. En van wie? Stond dat er ook bij?
1: Nope.
0: Cool. Oei, nee.
2: Undertone.
1: Kan dat? Undertone?
0: Het mee, wacht hè. AR. Nee, dat is 4 jaar geleden, dat kan niet. Weet je wat? Ik zal beginnen met Taylor Swift. Als mensen dat lied kennen, stuur het door.
1: Yes.
0: En bedankt om hier te zijn allebei.
2: Heel veel plezier.
1: Heel graag gedaan.
0: Dat is een romantisch liedje hè, van die twee. Jongens. Salutjes hè.
2: Salutjes hè.

0: Shit. Ju. Ja, het is 12:30. Beste vrienden, ik heb hier een gigantische fout gemaakt. Dus ik dacht, ik ga een pizza bestellen. Ik heb dat gedaan. Maar toen dacht ik, volgens mij is de pizzeria waar ik bij besteld heb niet meer open. Dus dacht ik neem het heft in eigen handen en ik bestel er nog één, maar bij een andere. En nu zie ik dat die allebei bevestigd zijn. Dus ja, dan ga ik hier straks zitten met een hele berg aan pizza's.
1: Ah, maar dat is niet erg, dan kan ik er ook één ten eten, want je waren weer egoïstisch, hè.
0: Ja, maar we gingen...
1: Je alleen een pizza voor jezelf besteld.
0: Ah, we gingen dat verdelen,
1: Maar DJ Magic is hier ook.
0: Ah, fantastisch. Ja, dus je mag nog steeds jouw gokje doorsturen in de app van M&M. Ik heb de pizza besteld, ik denk een tiental minuten geleden. Hoe rap tot mijn eerste hap. Wanneer gaat de pizza hier geleverd worden?
1: De eerste of de tweede?
0: De snelste. Nee, mijn eerste hap, dus de eerste pizza.
1: We kunnen nog een afgeleide maken. Ja, hoe rap tot mijn tweede hap?
0: Ja, we kunnen zo niet pizza's blijven weggeven. Maar goed, ondertussen, liefste luisteraar, ben jij er nog steeds bij. Dat is fantastisch. We gaan heel de nacht door. Daarnet Temptation Island hier, dat was hier wel echt een beestenboel. Ongelooflijk. Allee, we hebben echt veel te weten gekomen over die mooie mensen. Mensen sturen berichten. Robin van de radio is nog wakker. Wijs, goed luck met de pizza's. Ja, dankjewel. Ja, we zijn er tot 6. Weet je wat we zullen doen? Laat ons anders een beestje verstoppen. Voilà. Ik ga een beestje verstoppen in deze Dive Into Me. Je zou kunnen denken dat dat misschien een waterdier is. Als je weet welk dier het is. Stuur het in de app van M&M. Welk beest zit er in dit lied?

0: Podcast live.
1: Is niet makkelijk. Schaap?
0: Nee.
1: Twee dingen tegelijk. Ik heb een pizza besteld, want ik heb honger. Want ja, we blijven hier tot 6 uur. Ja, je kent het waarschijnlijk wel als nachtwekker. Dat je denkt, poef, ik heb honger. Dat je dan ook begint te eten. Dat is zo ja, om wakker te blijven, denk ik, dat mensen dat doen. Ik heb 2 pizza's besteld bij 2 verschillende diensten. Die gaan hier allebei naartoe komen. En ik heb ook een dier verstopt in het vorige lied. Dus eigenlijk, ik ben een beetje aan het multitasken. Hè, Louis?
2: Ja, het is een beetje de gemixte show.
1: Gemixte show. Dag, Jentel.
3: Hallo.
4: Hey, hallo.
1: Jentel, welk dier zoeken we?
3: Een eekhoorn, denk ik.
1: Een eekhoorn. Mm-hmm. Wat is jouw favoriete noot? Want eekhoorns houden van nootjes.
3: Gewoon pindas.
1: Pindas. Lekker. Maar het is fout, fout, fout, fout. Het is geen eekhoorn. Nee. Wat zeg je daarvan, Jentel?
3: Dat ik het dan niet meer weet.
1: Dat je het niet meer weet. Gelukkig is er Glenn. Dag, Glenn.
5: Hallo, goedenavond.
1: Hey, komt dat jij nog wakker bent, Glenn?
5: Ja, momenteel aan het werken.
1: Mo, die is dan met de nacht. Fantastisch. Wat doe je?
5: Fantastisch, hè. Ik ben auditor.
1: Jij bent
5: auditor. Controle doen.
1: Ah, jij doet controle. Oeh, een van de audit. En,
5: ja.
1: Oh, ja, dat is dus heel veel bedrijven als die horen van... Oh, de Glenn komt eraan, de Glenn komt eraan. Dan beginnen die alles in de papierversnipperaar te smijten.
5: Ja, zoiets. Hè.
1: Zoiets. Allee, en wat voor...
5: Het is intern, het is intern.
1: Ah, het zijn interne audits. Ah, dus bedrijven, of ja, jouw ja, bedrijf moet eigenlijk jou dan inhuren om ervoor te zorgen dat alles correct, dat je, ja, dat het bedrijf zichzelf controleert.
5: Ja, ik werk eigenlijk voor één bedrijf en die controle, en wij doen eigenlijk de controles allemaal, hè. Dat is heel fijn.
1: Oh, oké, oké, fantastisch. En, hoe was de vorige audit?
5: Allemaal in orde dus, zo moet dat zijn. Hè.
1: Zo moet dat zijn, zo weet Glenn dat graag. Een correcte man. Geeft hij ook een correct antwoord? Welk beest zoeken we, Glenn?
5: Een dolfijn.
1: Ja, dat is helemaal goed hoor, Glenn. Kan je ook een dolfijn nadoen?
5: Niet zo goed.
1: Allee, Glenn. Glenn van den Audit. Hey, ik wil wel uw beste dolfijn horen. Misschien hangt er een prijs aan vast.
5: Ik ga mijn best doen.
1: Doe maar, Glenn. 3, 2, 1. Dat was een trillende gsm. Helaas, Glenn, je wint niks. Maar je hebt ook een gokje doorgestuurd voor ons andere spoor dat we bezig mee zijn momenteel. Namelijk, hoe rap tot mijn eerste hap? Hoe laat denk jij dat een van mijn 2 pizza's... Dat kan niet! Plot twist.
5: 5 voor 1.
1: 5 voor 1? En dat is gewoon de eerste, hè, waar jij op gokt?
5: Ja.
1: Dit geloof je nooit. Beste vrienden, ik zie... dat wat ik besteld heb, geleverd wordt door dezelfde persoon. Er zijn zodanig weinig mensen nog aan het werk, waarschijnlijk qua delivery, dat dat nu gewoon dezelfde persoon is. Kan ik hier zien hoe dat hij... Ja, hij is met de brommer. Zijn naam is... mag ik dat zeggen?
4: Ja, hè.
1: Boumazou heet hij. Dus voilà, Boumazou is met een brommer. Die heeft al, weet jij, jij als auditman, Glenn, je bent een man van cijfers. Hoeveel leveringen denk jij dat Boumazou op de teller heeft staan?
5: Ik zou gokken 11.
1: 2800. Glenn?
5: Oeh, oh, ik dacht alleen deze avond.
1: Ja, ja, voilà, zie, auditgewijs. Het is toch altijd wat meer dan dat je denkt. Goed, jouw gokje staat geregistreerd, Glenn. Merci daarvoor. Om af te sluiten, misschien toch nog eens proberen voor de dolfijn? Dat is nog steeds een trillende telefoon. Merci.

0: I don't wanna work today. Dat is nu een keer, maar zo toepasselijk. En niet voor mij, hè. Want ik heb er zin in, hoor. Om nog tot 6 uur verder te gaan hier. Samen met jou en met alle mensen die met de nacht staan. Ik heb pizza besteld. Jij kan raden hoe laat die hier toekomt. Gewoon het uur doorsturen in de app van M&M. Maar, daarnet hadden we het over Boumazou. Boumazou is de man die mijn beide pizza's... Ik heb er per ongeluk 2 besteld. Bij 2 verschillende leveranciers. Die ging beide pizza's naar hier brengen. Maar Boumazou heeft zijn kat gestuurd. Finding another delivery person staat er. Dat is toch erg?
1: Ja, dat is omdat je die man hebt vernoemd op de radio, denk ik.
0: Ja, maar echt waar.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, jongens, we gaan toch niet verhongeren. En ook al die luisteraars met hun gokjes.
1: En hoeveel heeft die nieuwe bezorger qua aantal leveringen? Want Boumazou was de professional, hè?
0: Ja,
1: 2800 leveringen.
0: Ik heb inderdaad een nieuwe bezorger. Want ja, dat is inderdaad dan met het goede nieuws. Celso. Mm. Ah, ik heb nu weer zijn naam genoemd. Die heeft 396 leveringen.
1: Oei.
0: Dus wel wat minder. Maar ja, bon. Oei, hey, als hij al wil. Ik ga die een keer bellen.
1: Qua stiptijd.
0: Hmm. Ik kan een keer naar Celso bellen om te zeggen dat hij zeker niet mag afzeggen. Zullen we dat doen?
1: Ja, doe maar.
0: Want ja, dat kan... Nee, met Boumazou. Dat... Ja, maar ja...
1: Ik had zeker dus dat weer kwijt zijn.
0: Nee, nee, helemaal niet.
1: No.
0: Hallo? Ah, nee. Hij gaat over.
2: Hallo?
0: Hallo, is het met Celso? Je parle avec Celso?
2: Ja.
0: Ja, goedenavond, dag meneer. Nederlands, Français, English?
2: English.
0: English, perfect, yes. Hi Celso, it's me, Robin. I ordered the pizza. You saw?
2: I'm in front of the restaurant. I just pick it up.
0: Ah, no, but je moet ze niet beginnen. Allee, je moet ze niet op de, onder de voeten, ja, op de veren jagen. No, I just wanted to say, Celso, before you, I had another driver who was going to pick it up. Boumazou was his name, but he cancelled on me. So that's why now I'm with you. God, ja, dat meende niet. Celso, you are going to do the order for sure, eh?
2: Ja.
0: Want nu krijg ik hier een bericht, dat geloofde nooit, dat nu João Manuel mijn order zou doen en not you. Sorry, in English. I got a message, Celso, that someone else is picking up the order, but you are doing it, no?
2: Ja, I gonna do it. No problem.
0: Ah, ik snap het. João Manuel is gonna do the other order. So, Celso, maybe it's good to know. You, it's also for a radio item. The listeners have to guess when you're gonna be here. Eh? Very important. And it's first to be here, want João Manuel is also on its way. Dat is een andere.
2: Okay.
0: Yes.
2: Sure.
0: But take your time, be careful also. And Celso, thank you for your service. Eh?
2: Thank you.
0: Yes, bye-bye. Salut, bye-bye. Kon u... Ja, Louis, ik ga misschien ook wel eens bellen naar João Manuel, toch?
1: Ja, we kunnen het spel veranderen naar een race tussen Celso en João Manuel.
0: Ah, maar ja, vooral de mensen die dat al gestuurd hebben, is dat ook jammer. Oh. Een keer horen. Want ja, dat is... Want het, ik zie hier een vergelijkbaar aankomstuur.
1: Oeh, spannend, die gaan racen.
0: Oh. Wacht. Ja, maar ja...
1: Ja, João Manuel pakt niet op.
0: Nee, maar zie, dat, nu krijg ik echt Boumazou-vibes, hoor. Allee, snap je van zo... Dan eerst zeggen van, ik zal het wel doen en dan... Oh.
1: Nee. Hoeveel leveringen heeft João Manuel?
0: Ah, goeie vraag. 1244.
1: Nog altijd minder dan Boumazou.
0: Ja. Ja, dat is waar. Ja, kijk, beste vrienden. Je mag... ik zou zeggen... Zet het uur er toch maar bij. Hè? Want ja, er hebben nu al heel veel mensen het uur gestuurd. Als we nu ineens gaan veranderen, gaan we misschien klachten krijgen. En dat willen we niet. Beste vrienden, het is ook bijna 10 voor 1. Terwijl we aan het wachten zijn op die heerlijke pizza en bellen met onze delivery mensen, zoals er zijn João Manuel, Celso en Boumazou, zijn we natuurlijk vooral hier om de mensen te steunen die met de nacht staan, de nachtwerkers. Want, liefste luisteraars, als jij op dit moment nog wakker bent en nog aan het werken bent, dan heb ik iets voor jou. Jij kan hier een liedje aanvragen bij mij. Jouw favoriete lied. We gaan elk uur 10 minuten lang totaal los. Dus tussen 10 voor het uur en het uur zelf kan jij gewoon vragen wat je maar wil. Dus nu gewoon een berichtje sturen in de app van M&M. Welk lied wil jij horen om 10 voor 1 s'nachts? Titel en artiest, nu graag. En ondertussen wachten we op die 2 heren op de motor.

0: Ja, ja, je hebt maar 10 minuten. Dus tot exact 1 uur, beste vrienden, kan je liedjes aanvragen. Nu in de app van M&M of door te bellen naar 078-78-1010. Dus 078-78-1010. De lijnen staan bij deze helemaal open. Boedip.
1: Ja, ik zal het anders zijn met het echte geluid.
0: Voilà. Boedip. Ze staan open. Kom maar op. Hallo, met wie?
2: Hey, goedenavond, Robin.
0: Spreek ik met Sarne Korvelijn?
2: Dat klopt, ja.
0: The one and only. We hebben zo al ooit een keer een nachtje doorgedaan. Sarne, jij was er toen de hele nacht bij. Waarvoor nogmaals bedankt. Ja. Moet je nu ook werken?
2: Ja, ja, ik ben vannacht ook aan het werken.
0: Oh, fantastisch. En tot hoe laat doe je door?
2: Wij werken tot 6:30.
0: Oef, ja, dat is dus een half uurtje langer dan dat wij het gaan trekken deze nacht. Hoe doe jij dat met eten? Snack jij tussendoor of heb je daarnet gegeten en zit je nu vol?
2: Ik eet eigenlijk weinig met de nacht. Vooral koffie.
0: Ah ja, dat wel. Ah, zie, ik heb dus gewoon heel de tijd de neiging om iets te eten. En vandaar dus, ja, natuurlijk heel dat debakkelen met die pizza's, hè. Die maar niet geleverd worden. Stuur nog gerust je gokje door in de app van M&M. Sarne, een lied voor jou. Eentje van Clouseau, zeg het eens.
2: Gek op jou.
0: Prachtig. Op wie ben jij gek?
2: Op mijn vriendinnetje natuurlijk. Hè?
0: Prachtig. En hoe heet die?
2: Fiona.
0: Fiona of Fiona, gelijk Shrek?
2: Fiona, zoals in Shrek, maar ze trekt niet op Shrek.
0: Dat lijkt mij iets heel goed. Mijn goede zaak. Gek op jou van Clouseau, speciaal voor Sarne Korvelijn. Ik zou zeggen, blijven luisteren. Hè. De nacht is nog jong.
2: Zou wel zijn. Fijne avond nog. Hè.
0: Yo, bye bye.

0: Ja, ik moet dringend doordoen, want ik krijg hier meldingen dat mijn pizza's geleverd worden. Dus aan zij die hun gokjes hebben doorgestuurd, dat kan nog geen mensen. Als je er dichtst bij zit, degene die als eerste dichtst erbij zat, die wint een pizza. Paf, poef, pief. Hallo, met wie?
1: Hey, Robin, met David.
0: Hey, dag David, wat wil je horen?
1: Een goede ode van de jaren 90, denk ik. Fiocco met Celebrate.
0: Hey, fantastisch. Een kleine celebration, ja, hey, dat de pizza er bijna is.
1: Ja. Smakelijk alvast.
0: Dankjewel, David, dankjewel. Wat is voor jou de grootste celebration geweest ooit in uw leven? Min een trouw.
1: De grootste celebration?
0: Ja. Oh, de geboorte van mijn dochter.
1: Ja, onder andere.
0: De woorden van
1: je
0: dochter?
1: Met twee zonen.
0: Amai, drie kinderen. Hela, ferm gecelebrate. Ja, goed gedaan.
1: Ja, mijn eerste zoon heet Chandler en die is van jaar 2000. Dat was wel een van de beste.
0: Oké, okay. Allee, fantastisch. En ben je getrouwd ook?
1: Ja,

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Er is de voorbije nachten al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sing Safori in Antwerpen. De grote kermis opent zaterdag. Verschillende woonwagens van voorkramers zijn onderzocht en er zijn waardevolle spullen meegenomen. De politie is een onderzoek gestart en heeft ook camerabeelden. De uitbaters vragen extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de voor. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd na een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch worden geëvacueerd. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Het blijft overwegend droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon bij maximaal 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Voilà, oef, eindelijk is dat nieuws gedaan. Ja, Robin van de Radio hier. We staan met de nacht en er is hier net iemand toegekomen. Bonjour monsieur, vous êtes celso?
4: No.
3: Ah, vous êtes quelqu'un d'autre?
4: Oui.
3: Attends, parce que les écouteurs, vous devez partir. C'est juste l'heure maintenant. Quelle est l'heure maintenant? L'heure exacte?
4: 1h03.
3: 1h03. Ok, merci beaucoup.
4: Okay.
3: Au revoir. Ja, salut. Ja, stop de klok, 1h03. Voilà, 1h03. Dat is het. Ja, beste vrienden, dit geloof je dus nooit, hè. Ik sta hier dus aan de toren van VRT met, jawel, 2 pizza's in mijn pollen. Dus die beste kopijs, ik denk dat de ene zelf zo was, maar dat is de naam niet erbij. Merci, heren security, dankjewel. Zijn Radio 2 aan het luisteren ook, dat is mooi. M&M, ben live! Radio 2! Allee! Ja, goed. Dus om even samen te vatten. Dus Celso is toegekomen en ook Joao is toegekomen. En eigenlijk, ik denk met 30 seconden ertussen. Joao kwam toe tijdens het nieuws. Dat nieuws over Yuri Tielemans en zo. Die wou ook niet zo graag op de radio. En Celso, ja, je hoorde het. De man was bescheiden. Maar heeft wel de levering doorgevoerd. En inderdaad, om 1:03 stipt werd het eigenlijk afgeklokt. Dus, beste vrienden, de winnaars. Ja. De winnaars, die zullen het wel merken, zeker. We gaan eens kijken wie gestuurd heeft in de app van M&M. Muziek.

0: Oké, vrienden, de vraag was zeer simpel. Hoe rap tot mijn eerste hap? Hoe lang duurt het vooraleer ik een pizza hier geleverd krijg? Aan de voet van de VRT-toren. Twee ja, helden wel van de openbare weg, namelijk Celso en Joao, die vlogen door de binnenstraten van Brussel. Hadden ook allebei zoiets van, ja, met dat mannetje daar gaan we niet babbelen. Maar goed, dat hoort er natuurlijk bij. 1:03, dat was het correcte moment. Maar wie zat daar het dichtst bij, dag? Jordi.
1: Hey, goedenavond van binnen.
0: Jordi. Wat doe jij van job?
1: Ja, ik ben technieker in de evenementensector. Ik doe veel festivals en zo.
0: Podia. Licht, geluid.
1: Ja.
0: Vuurwerk.
1: Ja, ook dat, ja. Ook dat.
0: Dat soort dingen, oké. Okay. Ben je nu nog aan het werken, Jordi?
1: Ik ben letterlijk 5 minuten geleden geparkeerd op mijn oprit, hè.
0: Ah, net thuis, oké. Okay. Zou een mooie manier zijn... Ah ja, het zou mooi zijn om even, moet ik zeggen, de dag te eindigen met een overwinning, toch?
1: Ja, zeker en vast.
0: Jordi, wat heb jij gegokt in de app van M&M?
1: 1:03.
0: 1:03. De Jordi zat er pal op. Epa! Ela, en welke pizza wordt dat voor jou?
1: Doe mij maar een pizza fungi met extra looksaus over.
0: Fungi met extra looksaus, dat klinkt zeer smakelijk. Jordi, ik zou zeggen, laat die flessen maar knallen. En die pizza die komt jouw richting uit. Allee, we gaan dat met een voucher regelen of zo. Want ja, om dat nu nog te laten leveren. Joao en Celso. Begin er zo van naast te slaan. Ja, maar dat is 10:50. Die zijn natuurlijk al naar huis. Goed, dus Jordi, geniet nog van de nacht, hè.
1: Super, jij ook, hè. Succes nog, man.
0: Ja, merci. Ik ga het nodig hebben.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: van de Radio.
1: Hey, goedenavond, liefste luisteraars. Het is 12 over 1. Je luistert naar Robin van de Radio. We gaan door tot 6 uur morgen vroeg. We staan met de nacht. En we steunen jou heel de nacht lang, waar je ook aan het werk bent. Apothekers, van wacht, want die vergeten ze vaak, hè. En ze nemen ons dat soms kwalijk, de apothekers, maar dat begrijp ik. Dan hebben ze zoiets van, ja, de zorg, oké. En de mensen van de politie, en de mensen van de bussen en zo, en de tractoren, en de zware handenarbeid. Maar wie denkt er nog aan de apothekers? En wel, ik. Shout-out naar de apothekers. Maar ook shout-out naar de piraten. Dag, Lars.
2: Dag.
1: Lars, je bent het dichtste wat er bij een piraat kan komen, toch?
2: Ik wel, ik altijd.
1: Ja. Je bent ook een Nederlander, dus voilà.
2: Jazeker.
1: Dat zijn sowieso al een beetje waaghalzen. Vertel eens, Lars, waar ben je op dit moment?
2: Ik ben op dit moment in Kallo, op Steiger.
1: Op Steiger? Fantastisch, ja. Dat is meteen al... dat klinkt als maritieme taal, hè?
2: Ja, dat is zeker maritieme taal.
1: Dus je zit op de Steiger en op wat ben je dan aan het wachten? Op de haaien?
2: Ook. Jij aan het wachten tot de mannen van de wal komen om af te koppelen.
1: Ah, je moet afgekoppeld worden. En hoe groot is je boot?
2: Van de 10 bij 11,45.
1: Wacht. 110?
2: Ja.
1: Meter?
2: Ja, geen centimeter, hè.
1: Nee, dat zou een heel klein bootje zijn. Wacht, je... Huh? Dus het is een boot van 110 meter lang. Dat is een soort van olietankerachtig ding dan.
2: Ja, dat is een chemietanker, hè.
1: Amai, en die is helemaal van jou, Lars?
2: Nee, die is niet helemaal van mij. Die is van het bedrijf.
1: Ah.
2: Ik ben verantwoordelijk voor de touwen.
1: Voor de power?
2: Ja.
1: Amai, en hoeveel power heeft dat nodig, zo'n ding om in beweging te komen? Dat zal wel wat wattage zijn, toch?
2: Ja, het... Achterop een flinke motor van 1800 pk, hè. Het gaat wel los.
1: Dat gaat wel los. En hoeveel knopen varen jullie dan? Allee, of kilometer per uur?
2: Kilometer per uur volaan, 20. Maar meestal een kilometertje op 18 per uur.
1: 18 per uur. Een stevige wandelpas is dat eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk een groot spel. Zeg, en Lars, tot hoe laat ga je dan nog door op zee?
2: Ja, ik heb geen idee. Ik hoop... straks afkoppelen, een stukje varen en lekker naar mijn bed. Maar ik denk dat nogal vroeger wordt.
1: Dat toch nog wel langer gaat duren. En waar gaat de tocht met de tanker uiteindelijk heen?
2: Ja, niet ver. We moeten straks oversteken naar Antwerpen.
1: Ah, aan Sint-Anneke.
2: Ja.
1: Ken je dat, Sint-Anneke?
2: Ja, wel eens van gehoord.
1: Dat is een fantastisch lied, hè, van Sint-Anneke. Maar dat hier. Oh, eindelijk. Eindelijk op M&M. Kijk, speciaal voor jou, Lars. Het strand van Sint-Anneke van de Strangers.
2: Mooi.
1: Voilà, geniet ervan, hè, beste vriend. En?
2: Hey, werk, hè.
1: Ja, jij ook. En vergeet niet, voorrang van rechts, dat is ook op zee.
2: Dat is zeker waar.
1: Is dat?
2: Maar voor mij niet.
1: Ah ja, nee, jij niet, want jij moet loskoppelen. Lars, salut, hè.
2: Hoi.
3: Dat is na de vijfde keer dat ik met jou Shannon Benidorm

0: Speciaal voor een Bor. Die zit daar, hè.
1: Die zederjaar.
0: Aan het strand van Sint-Anneke. Zometeen, beste vrienden. Als jij nog aan het werk bent in een bedrijf of zo, het wordt jouw moment. Wij krijgen hier een live DJ-set. Ola! Van een van de groten, hoor. Een van de groten van ons Vlaams DJ-landschap. Dat is voor nou Olivia Dean.

0: Goedenavond, liefste luisteraars. Het is 23 over 1, aflevering 182. En we gaan door tot 6 uur morgen vroeg om iedereen die met de nacht staat een beetje te steunen. En wat is er? Ja, wat is nu van het beste? Muziek natuurlijk. Dat wil het nu lukken, hebben wij hier een fantastische DJ bij ons. Een man die draait op de grootste podia. Dag DJ Magic.
1: Dag Robin, goeienacht.
0: Een leuk weetje. Jij maakt ook de playlist voor Robin van de Radio.
1: Dagdagelijks, ja.
0: Dagdagelijks dus horen mensen Atemloos van Helene Fischer.
1: Dan heb ik dat eigenlijk handgekozen, hè.
0: Handpicked, bijvoorbeeld, ja. L'amour toujours van Gigi D'Agostino, dat zet hij er ook soms in.
1: Af en toe, of jij, hè. Ja. Jij zelf, hè.
0: Jij zet het er meestal één keer in.
1: Beslist om het 27 keer te draaien. Ik zeg maar iets zo. Dat gebeurt. Gegrepen, het zou maar eens kunnen.
0: Dat gebeurt, voilà. Dus
2: K3 zet je er wel nooit in, hè, Klaas?
0: Nee.
1: Ja, maar ik weet dat er hier, wat is nu eigenlijk wat de regel rond K3? Ik ben daar nooit in mee. Mag dat dan gespeeld worden?
2: Zoveel
1: of
2: mogelijk.
1: Niet?
2: Dat is de regel.
1: En dat zeg jij dan? Wat zegt Robin?
0: Ja, het hangt er een beetje vanaf. Soms leg ik eens een gezonde ban op. Dan zeg ik nu even niet meer. En dan is het gedaan. Voor een periode. En dan is het af en toe weer wat meer als de originals er zijn of zo. Morgen komt er blijkbaar een soort van afkooksel van de originals langs.
1: K3 van Den Aldi.
0: Ja, als je eigenlijk de originele K3 zou hebben. Ja. Hè, en je legt die in een bad. Mm-hmm. Zo'n mooi bad vol zeepsop. En je laat die weken. Ja. En dan laat je zo een maand of 3-4 zo weken. Dat wat dat er dan afkomt, hè, zo dat wat dat er dan overschiet.
1: Ja.
0: Dat zeefje. Mm-hmm. Daar doe je dan zo een beetje prit bij. En wat confetti. En dan heb je wat er morgen komt.
2: Ik vind dat een prachtige vergelijking.
1: Laura Govaerts zit daar ook in, zeker?
0: Ja.
1: Ja, die heeft inderdaad al een paar rimpels.
0: Zeker.
2: Maar wij gaan naar morgen jullie van een concert voorzien, lieve luisteraar.
1: Ja, ik kan niet wachten.
0: Laat ons vooral op het nu focussen, want dat is toch zo schoon, hè, het heden. Liefste luisteraars, iedereen die nu nog wakker is, Magic, jij gaat hier straks van je paretten beginnen geven.
1: Mm-hmm.
0: En jij staat, net zoals bij Magic Saturday, je eigen programma hier op M&M elke zaterdag, open voor verzoeknummers.
1: Absoluut, absoluut, ja.
0: Dat is ongelooflijk. Dus voor mensen die op dit moment aan het werk zijn, binnen diensten of bedrijven, die met de nacht staan, ik zou zeggen, vraag het aan, liefste mensen, voor jouw werk, een lied in de app van M&M. En jij hebt dat allemaal staan dan?
1: Ja, niks is te gek, hè. Ik heb hier mijn USB-stick openstaan en daar staan exact 15.184 songs op.
0: Het zal er wel tussen zitten, liefste luisteraars. Dus ik stel voor, gooi de app van M&M open en laat vooral weten wat jij wil horen, wat voor muziek dat mag zijn in een DJ-set. Van de one and only DJ Magic, die gaat draaien op grote festivals. Zou je zeggen waar hij gaat draaien deze zomer, weten mensen dat wel of niet?
1: Nee, nog niet, maar ik wil het anders wel eens vertellen zo meteen.
0: Mogen we dat wereldkundig maken?
1: Zeker.
0: Ja, dat is goed. Hij gaat draaien op een zeer groot festival, het wel, dat hoor je zo meteen. Maar hem, live in actie, dat hoor je nu, live op M&M, DJ Magic.
1: Toepasselijk, hè?
0: Dat is toch schoon. Wat een begin.

0: is de one and only DJ Magic in the mix. Met de klinkende titel Songs voor diensten en bedrijven. Mensen die aan het werk zijn, mogen dat aanvragen, liedjes, voorbij hun op het werk. Dag Jonathan.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, wat wil jij horen van liedje?
1: The Root van Max Sandstorm, alsjeblieft.
0: Heppa. Dien, hè. Stevig.
1: Yes.
0: En jij bent aan het werk? Heppa, daar zijn we.
1: Ja, inderdaad.
0: Zalig. Amai, DJ Magic live in de mix. Jonathan, hoe lang moet je nog werken?
1: Tot
0: 6
1: uur.
0: Tot 6 uur. Ah, net zoals wij. Samen. Ja, in dezelfde schuit. Dat is prachtig.
1: Ja.
0: Wat doe je, Jonathan, van werk?
1: Ik ben kraanman op de spoorwegen.
0: Oh, akke tuut. Jonathan, ik zou zeggen, veel succes. En speciaal voor jou,
1: ja.
0: Sandstorm van de Root. Salut, hè.
1: Ja, dank u wel. Merci.
0: DJ Magic live in de mix. Wil jij ook

0: The one and only DJ Magic live in the mix. En dan in de nacht. En op een woensdag. Oh, lieve luisteraar. Hoe fijn is dat? Je kan liedjes aanvragen voor jouw dienst of bedrijf als jij aan het werk bent. En dat gaat Chendo doen. Dag Chendo.
1: Hallo, goeienacht Robin.
0: Goeienacht Chendo, je bent al een tijdje aan het luisteren. Ik zie je in de app van M&M. Vertel eens,
1: dat klopt.
0: Waar heb jij gewerkt?
1: Ik werk momenteel in een psychiatrisch ziekenhuis, de vaste nacht.
0: Oké. En je bent net klaar of je moet nog een beetje verder doen?
1: Nee, ik moet nog werken tot 6:30.
0: Oké, perfect. Welke wil jij horen, Chendo?
1: Ik zou graag Don't Stop Believing van The Journey horen.
0: Oh, prachtig. Is er een reden voor ook?
1: Nee, ik hou van de klassieker, dus dat is het wel aangenaam.
0: Ideaal. Dat komt er gewoon direct aan, hè, Chendo. Dat is de magie van DJ Magic, hè. Die mixt sneller dan zijn eigen schaduw.
1: Ja, inderdaad. En nog één toevoeging, hè. RCT, olé, olé.
0: Wat wil je zeggen?
1: Ik heb nog één toevoeging voor vanavond. RCB, olé, olé.
0: Dat vind ik een goede toevoeging. Salut, Chendo.
1: Ja, goeienacht, hè. Succes.

0: Je luistert naar
1: Robin van de Radio.
0: Featuring DJ Magic, the one and only. Ah ja, je gaat draaien op een groot festival.
2: Ah ja, maar ja, we mogen het nog niet zeggen, of wel?
0: Voor straks, dat is voor straks. We hebben eerst Stoffel, want ja, mensen kunnen natuurlijk liedjes aanvragen voor hun diensten en bedrijven. Dag Stoffel.
3: Hey, dag, hier ben Stoffel.
0: Hey, dag, ik ben Robin.
2: Ik ben Klaas.
0: Voilà.
2: Hey. En ik ben Louis.
0: Ja, voilà. En jij bent Stoffel. Zeg, en Stoffel, jij bent op dit moment de nacht niet aan het doen, maar je bent wel nog wakker.
3: Ja, ja, want ik zit nu in een ander ritme. Morgen doe ik de nacht bij de brandweer.
0: Ja.
3: En ja...
0: Ah, je zit bij de brandweer, het is juist...
3: Af en toe iets anders.
0: Fantastisch, ja. Zeg maar Stoffel, een vraagje. Hè? Bij de brandweer. Ja. Stel, er moeten geen katten gered worden. En er moet even niet van de paal geslingerd worden, want dat doen jullie natuurlijk ook. Wat doen jullie dan daar in de kazerne om de tijd te doden?
3: Oh, dat zijn heel veel dingen. Hè. We onderhouden onze wagens.
0: Yes.
3: We oefenen, want zonder geoefende brandweermannen kunnen we niet naar buiten treden.
0: Juist, training
3: maar,
0: is belangrijk.
3: Wij ontvangen ook kinderen in het project Vuur, noemt dat. En dat is binnen heel wat provincies bekend. En dan werken de kinderen van het vierde leerjaar rond brandveiligheid.
0: Fantastisch.
3: En dan mogen ze een bezoekje brengen aan de brandfeest.
0: Miljarden Stoffel, de Stoffel. Ik voel het, een man met een groot hart, een man met, ja, hoe moet ik het zeggen, toch een belangrijke job, oké? Want ja, als het brandt, wie bellen we dan? De Stoffel.
3: Ja.
0: Voilà. Zeg Stoffel.
3: 112, zou ik zeggen.
0: 112, dat is nog altijd jouw nummer?
3: Dat is een heel belangrijke nummer.
0: 112. Zeg Stoffel, ik krijg ineens een heel apart gevoel van binnen, maar zeg eens, welk liedje wil jij horen?
3: Oh. Jawel. Waarom niet? Een apart gevoel van binnen.
0: Oké, okay. DJ Magic. Oh, maar hij heeft alles, hè. Alles heeft hem staan, hè.
3: Eindelijk.
0: Stoffel, merci. Hou het veilig.
3: Dankjewel. Yo, ciao.
0: Liefste luisteraars, wil jij ook een lied aanvragen voor jouw dienst?

0: Jebla. Voor de stoffel. De mannen die de gaas doen branden, maar ook de mannen die de branden blussen. Ondertussen een berichtje van de Gert krijgen we binnen. Die zegt, voor alle busdrivers... Ja, ja, ja, ja. Zegt hij, ik wil graag wakkelcontact van Wie is in Spitsen. Heb je dat staan?
1: Ik heb dat toevallig staan.
0: Alles, hè. Alles heeft hij. DJ Magic in de mix. Jeppa. Dat is een mix.
1: Was niet perfect.

0: van een concert?
1: Yes, ik kom net terug van Harry Styles.
0: Mononderdoeme. En hoe was het?
1: Het was echt top. Ik zou direct teruggaan.
0: Je zou direct teruggaan? Ja, er was veel over te doen. Hè, dat mensen zeiden van...

0: aan om te gaan.
1: Allee, wat was voor jou het hoogtepunt?
0: Hoogtepunt? Dat hij Love of My Life heeft gezongen in plaats van Matilda. Heeft de setlist een beetje aangepast.
1: Kijk een keer. Oké, en dat was dan in Amsterdam?
0: Amsterdam.
1: Ja, yes. Oh, mooi. En nu op de terugweg. Oké, kunnen we misschien een liedje voor jou draaien van Harry Styles, Tessa?
0: Zeker.
1: Oké.
0: Dat zou heel leuk zijn.
1: DJ Magic, heb je iets in je bakken?
2: Ja, je mag zelfs kiezen van mij eigenlijk. Ik heb Watermelon Sugar, Adore You, Late Night Talking, Kiwi en As It Was.
0: Dan gaan we voor As It Was gaan.
2: As It Was, altijd veilige keuze, yes. Top.
1: Jepla, dan zijn we vertrokken. Salut Tessa.
0: Dankjewel.
1: Doei. Maar waar gaat DJ Magic nu draaien?